0: 5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart Radio, Jubos Kopu de Sudjamse Damna Kontren. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie wel biggie, maar ook abio jepi van nodu. Want alles zei er bar no to no no. Unekis subsidie, not notje dus. Jepi pay my jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart. Het station van Skopdorobroko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwa Sani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard. Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Donau no more. At Donau. Look what you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozu. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: helmet. Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en een WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagte-record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

we bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Ma we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Ma ook tu desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, dit was een Libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we bar ook toe, dit was een Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar oli. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar oli spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu oli. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word To. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Is de Woutreus Radio De Leon vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: This is the rhythm of hope.

Pastor Emmanuel Uwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van Pastor Emmanuel Uwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God that makes all things possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alles mogelijk gemaakt heeft.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we commit this message into your divine care.
1: Hemelse Vader, wij zetten deze boodschap in uw goddelijke zorg.
0: Anoint our tongue today.
1: Zalf onze tong vandaag.
0: Like a pen of a red writer.
1: Zoals de pen van de vaardige schrijver.
0: That the message we shall present.
1: Dat de boodschap die wij zullen presenteren.
0: Shall not be words of human wisdom.
1: Geen woorden zullen zijn van menselijke wijsheid.
0: But anointed word for anointed people.
1: Maar een gezalfde woord voor gezalfde mensen.
0: Use this message, Lord.
1: En gebruik deze boodschap, Heer.
0: To save the lost.
1: Om de verlorenen te redden.
0: To heal the sick.
1: Om de zieken te genezen.
0: To set the captives free.
1: Om de gevangenen vrij te zetten.
0: To empower your people.
1: Om uw mensen te bekrachtigen.
0: And take them to another level.
1: En ze nemen naar een ander niveau.
0: Of faith.
1: Van geloof.
0: Spiritual maturity.
1: Geestelijke wasdom.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Thank you, Heavenly Father.
1: Dank u, Hemelse Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden beantwoordt.
0: As we pray and believe.
1: Zoals wij bidden en geloven.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That the Almighty God has laid in my heart today.
1: Dat de Almachtige God mij op het hart gelegd heeft vandaag.
0: To bless you once again.
1: Om u nogmaals te zegenen.
0: Is all things are possible to him who believes.
1: Zijn alle dingen zijn mogelijk voor diegenen die geloven.
0: Part 2.
1: Deel 2.
0: Last week we delivered part 1.
1: Afgelopen week hebben wij deel 1 gebracht.
0: Today part 2 is going to take you further.
1: En vandaag zal deel 2 u verder nemen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: As far as possibilities go.
1: En zover dat de mogelijkheden gaan.
0: Everything is absolutely possible.
1: Is alles absoluut mogelijk.
0: To the one who believes.
1: Voor diegene die gelooft.
0: Faith is the supernatural ingredient.
1: Want geloof is de bovennatuurlijke ingrediënt.
0: That makes everything possible.
1: Dat alles mogelijk maakt.
0: It is the supernatural deposit of God.
1: En het is de bovennatuurlijke uitstorting van God.
0: In our hearts.
1: In onze harten.
0: That works wonders in us.
1: Die wonderen uitwerken in ons.
0: And through us.
1: En door ons.
0: When God's kind of faith is present in our hearts.
1: Als Gods soort geloof aanwezig is in onze hart.
0: No problem seems big to solve.
1: Dan is er geen probleem te groot om op te lossen.
0: No challenges seems too extreme to face.
1: En geen uitdagingen zijn te extreem om tegemoet te treden.
0: The Lord is sufficient in every circumstance.
1: De Heer is genoeg in elke omstandigheden.
0: The God we serve knows no limit.
1: Want de God die wij dienen, die kent geen beperking.
0: Now let us read Mark chapter 9 verse 23.
1: En laten wij lezen Marcus 9 vers 23.
0: Jesus said unto him.
1: En Jezus zei tot hem.
0: If thou canst believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible to him that believeth.
1: Dan zijn alle dingen mogelijk. Voor zij die geloven.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: If you can believe in the supernatural power of God.
1: Als u kunt geloven in de bovennatuurlijke kracht van God.
0: And will it depend on him for help.
1: en afhankelijk van hem zal zijn voor hulp.
0: You will experience fountain of miracles in your life.
1: Dan zult u een fontein van wonderen ervaren in uw leven.
0: At all times.
1: Ten alle tijden.
0: Jesus said.
1: En Jezus zei.
0: All things are possible to him that believeth.
1: Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven.
0: Jesus intended to teach that the fullness of all blessings.
1: Jezus heeft bedoeld om te onderwijzen dat de volheid van alle zegeningen
0: has been given to us by God.
1: Aan ons gegeven is door God.
0: The Father.
1: De Vader.
0: And that every kind of help.
1: En dat alle soorten hulp
0: must be expected from God.
1: Verwacht moeten worden van God.
0: As far as there is faith.
1: Zover dat er geloof is.
0: Faith is the potential for miracles.
1: Geloof is de potentie van wonderen.
0: Anytime, anywhere.
1: Overal, overal.
0: Regardless of what you are going through right now.
1: Maakt niet uit wat u meemaakt op dit moment.
0: Your miracle is coming.
1: Uw wonder is onderweg.
0: God has paved a way for you.
1: God heeft een weg gebaand voor u.
0: God is bigger and stronger than any problem you may have.
1: God is groter en sterker dan alle probleem dat u mag hebben.
0: God is big enough to lift you out of your setbacks.
1: God is groot genoeg om u op te heffen uit alle achteruitgang.
0: And the difficulties.
1: En moeilijkheden.
0: That you face in your life.
1: Dat u meemaakt in uw leven.
0: He is the great I am that I am.
1: Hij is de grote ik ben die ik ben.
0: He is the God who is bigger than all your problems.
1: Hij is de God die groter is dan al uw problemen.
0: He is a miracle working God.
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: And he has a miracle for you.
1: En hij heeft een wonder voor u.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: God wants to take you to another level in your life.
1: God wilt u nemen naar een ander niveau in uw leven.
0: If you can believe.
1: Als u maar kunt geloven.
0: His plan is to change your situation.
1: Zijn plan is om uw omstandigheden te veranderen.
0: And to transform you completely.
1: En om u compleet te veranderen.
0: From natural man to spiritual man.
1: Van een natuurlijke mens naar een geestelijke mens.
0: From negativity to positiveness.
1: Van negativiteit naar positiviteit.
0: From uncertainty to certainty.
1: Van onzekerheid naar zekerheid.
0: From nobody to somebody.
1: Van niemand tot iemand.
0: From poverty to prosperity.
1: Van armoede naar voorspoed.
0: From sickness to good health.
1: Van ziekte naar goede gezondheid.
0: From bondage to freedom.
1: Van gebondenheid, gevangenschap tot vrijheid.
0: From impossibility to possibilities.
1: Van onmogelijkheden naar mogelijkheden.
0: God wants to take you to a new level.
1: God wil u nemen naar een nieuwe niveau.
0: In your family.
1: In uw familie.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u brengen naar een nieuwe niveau.
0: In your business and work.
1: In uw zaken, in uw werk.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u nemen naar een nieuw niveau.
0: In your finances and prosperity.
1: In uw financiën en voorspoed.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u brengen naar een nieuw niveau.
0: In your destiny and fulfillment in life.
1: In uw lotbestemming en vervulling in het leven.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Are you ready to go from glory to glory?
1: Bent u gereed om te gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid?
0: God has already paved a way for you.
1: God heeft al een weg voor u gebaand.
0: Do you want to be blessed?
1: Wilt u gezegend worden?
0: And be successful in your life.
1: En succesvol in uw leven.
0: God has already paved a way for you.
1: God heeft al een weg voor u gebaand.
0: Beloved, get ready for your miracles.
1: Geliefde, maak u zich gereed voor uw wonderen.
0: And get rid of negativity.
1: En doe af van negativiteit.
0: God uses ordinary people to do great and extraordinary things.
1: God gebruikt gewone mensen om grote en fantastische dingen te doen.
0: God has no limits.
1: God heeft geen beperking.
0: And he can transform your life.
1: En hij kan uw leven veranderen.
0: From glory to glory.
1: Van heerlijkheid naar heerlijkheid.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: All things are possible.
1: Alle dingen zijn mogelijk.
0: To him who believes.
1: Voor diegenen die geloven.
0: Now start to see yourself.
1: Nou begin u zelf te zien.
0: As you would like to be.
1: Zoals u echt wil zijn.
0: Not just the way you are now.
1: Niet zoals u nu bent.
0: But the way you would like to be.
1: Maar wat u echt zou willen zijn.
0: Let us read the Proverbs chapter 4 verse 23.
1: Laten wij lezen in Spreuken 4 vers 23.
0: It says.
1: Daar zegt hij.
0: Keep your heart with all diligence.
1: Behoud uw hart met elke ernstheid.
0: For out of it are the issues of life.
1: Want daaruit komen de issues van het leven.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Praise the Lord.
1: Prijs de Heer.
0: Keep your heart above all things.
1: Behoud uw hart boven alle dingen.
0: For it determines the way your life goes.
1: Want daar komt het dat, te zijn hoe uw leven zal zijn.
0: The heart represents the center of our life.
1: Het hart vertegenwoordigt het centrum van ons leven.
0: It controls desires and decisions.
1: Het houdt een besluiten en verlangens in.
0: People generally consider the head.
1: Mensen die denken het hoofd.
0: To be the center and the director of human thought.
1: Die denken dat dat de leiding heeft van de menselijke gedachten.
0: And the activity.
1: En de activiteiten.
0: Because it contains the brain.
1: Omdat het de hersens inhoudt.
0: But however.
1: Maar hoe dan ook.
0: The Bible refers to the heart.
1: De Bijbel wijst naar het hart.
0: As the center of our life.
1: Naar het centrum van ons leven.
0: Out of it are the issues of life.
1: Daaruit komen de bedenkingen van ons leven.
0: Again, let us read also Luke chapter 6 verse 45.
1: Laten wij lezen Lucas 6 vers 45.
0: It says.
1: Daar zegt hij.
0: A good man out of the good treasure of his heart.
1: Een goede mens uit de goedheid van zijn hart.
0: Bringeth forth that which is good.
1: Die brengt daaruit voort wat goed is.
0: And an evil man out of the evil treasure of his heart.
1: En een slecht mens uit de slechte schat van zijn hart.
0: Bringeth forth that which is evil.
1: Daar brengt hij uit wat slecht is.
0: For out of the abundance of the heart.
1: Want uit het overvloed des hartes.
0: His mouth speaketh.
1: Spreek de mond.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: I want you to understand something very important.
1: Ik wil dat u iets heel belangrijks gaat begrijpen.
0: When the Bible speaks of the heart.
1: Als de Bijbel spreekt over de hart.
0: It is not referring to our physical organ.
1: Dan wijst het niet naar onze fysieke organen.
0: That it pumps blood throughout the body.
1: Die het bloed pompt door het lichaam.
0: It is referring to the whole of our intelligent.
1: Maar het wijst naar onze gehele intelligentie.
0: Emotion.
1: Naar onze emotie.
0: And will.
1: En onze wil.
0: The heart is the center of intellect.
1: De hart is de centrum van intellect.
0: Christians devote their hearts to God.
1: De christenen die geven hun hart aan God.
0: By believing.
1: Door te geloven.
0: Praying.
1: Door te bidden.
0: Singing.
1: Te zingen.
0: And meditating in their hearts.
1: En mediteren in hun hart.
0: They are also able to hide God's word in their heart.
1: Die zijn ook in staat om Gods woord te verbergen in hun hart.
0: Desire things.
1: Verlangen naar dingen.
0: And make plans in their hearts.
1: En plannen maken in hun hart.
0: Individuals are able to think.
1: Mensen zijn in staat te denken.
0: Doubt.
1: Twijfelen.
0: Love.
1: Liefde hebben.
0: Hate.
1: Te haten.
0: And make decisions.
1: En besluiten te maken.
0: In their hearts.
1: In hun harten.
0: All of these abilities.
1: Al deze mogelijkheden.
0: Of the heart.
1: Van het hart.
0: Involve the mind.
1: Daarbij is de gedachte.

0: dichterbij betrokken.
1: The heart is the center of the emotions.
0: Het hart is het centrum van de emoties.
1: The Bible speaks about the good heart.
0: De Bijbel heeft het over het goede hart.
1: The joyful heart.
0: Een blije hart.
1: The loving heart.
0: Een liefdevolle hart.
1: The fearful heart.
0: Een vreesvolle hart.
1: The courageous heart.
0: Een moedig hart.
1: The repentant heart.
0: Een bekerend hart.
1: The anxious heart.
0: Een angstig hart.
1: The angry heart.
0: Een boze hart.
1: The revived heart.
0: Een opgewekte hart.
1: The delighted heart.
0: Een verlichte hart.
1: The grieving heart.
0: Een droevig hart.
1: The humble heart.
0: Een nederig hart.
1: The burning heart.
0: Een brandende hart.
1: The excited heart.
0: De opwindende hart.
1: And the troubled heart.
0: En een probleemhart.
1: All of these actions.
0: Al deze dingen
1: of the heart,
0: van het hart
1: are basically emotional in nature.
0: Die zijn gewoon in de natuur emoties.
1: Again, the heart is the center of human will.
0: Het hart is de centrum van de menselijke wil.
1: Will is one's desire.
0: De wil is iemands verlangen.
1: Emotion.
0: Emoties.
1: Purpose.
0: Doel.
1: Determination.
0: Vastberadenheid.
1: Or ability.
0: Of bekwaamheid.
1: To choose.
0: Om te kiezen.
1: We must not allow anything.
0: We moeten niets toelaten.
1: To come into or flow out of our hearts.
0: Om in te komen en uit te stromen uit onze hart.
1: That is not positive.
0: Dat niet positief is.
1: And pleasing to God.
0: En behagend aan God.
1: We must not agree.
0: We moeten niet toegeven.
1: Or accept anything.
0: Of wat accepteren.
1: In our hearts.
0: In onze harten.
1: That are not helpful to our spiritual growth.
0: Die niet behulpzaam zijn voor onze geestelijke groei.
1: And relationship with God.
0: En onze relatie met God.
1: So as Christians.
0: Dus als christenen.
1: We must guide what we watch on television.
0: We moeten bewaken wat we kijken op de televisie.
1: On internet.
0: Op de internet.
1: And social media.
0: En sociale media's.
1: What we listen on radio.
0: Waar we naar luisteren op de radio.
1: And read in books.
0: En lezen in boeken.
1: Magazines.
0: In tijdschriften.
1: And literatures.
0: En literatuur.
1: They matter in our heart.
0: Dat maakt uit in onze harten.
1: They produce fruit in our heart.
0: Want ze produceren vruchten in onze harten.
1: That goes around in all our life.
0: En die gaat rondom in ons leven.
1: We must guide what we think about.
0: Wij moeten ook waken over wat wij naar denken.
1: And talk about.
0: En over praten.
1: All of these activities.
0: Al deze activiteiten.
1: And senses.
0: En gevoelens.
1: Are ways that images, ideas, negativities come into our being.
0: En dat zorgt dat er een beelden, denkwijzes en een beelden komen in onze in ons denkwijzes.
1: All this method of activities.
0: Al deze methodes van activiteiten.
1: Makes us to be negative or positive.
0: Die maakt ons dan negatief of positief.
1: They root in us.
0: Ze gaan zich wortelen in ons.
1: And affect us.
0: En hebben invloed op ons.
1: To who we are.
0: Voor wat wij zijn.
1: This is why the Bible says.
0: En dit is waarom de Bijbel zegt.
1: Keep your heart with all diligence.
0: Behoud uw hart met alle ernst.
1: For out of it are the issues of life.
0: Want daaruit komen de dingen des levens.
1: If you are strong.
0: Als u sterk bent.
1: Or weak.
0: Of zwak.
1: It has to do.
0: Dan heeft het te doen.
1: With all these activities.
0: Met al deze activiteiten.
1: What flow in your, to your heart.
0: Wat er komt in uw hart.
1: What goes out of your heart.
0: En wat eruit gaat.
1: They regulate the way your life flows.
0: En zij reguleren de stroom van uw leven.
1: Take notice of this.
0: Onthoud dit.
1: We shall continue after a short break.
0: Wij gaan verder naar een korte pauze.
1: Don't go away.
0: Ga niet weg.
1: Remain tuned to this program.
0: Maar blijf luisteren naar deze
1: programma. For more blessings of the Lord.
0: Voor meer

0: zegeningen.
1: More divine impartation.
0: Meer goddelijke uitstorting.
1: More seed of faith.
0: Meer zaad van geloof.
1: To be sowed into your spirit man.
0: Dat gezaaid wordt in uw geestelijke mens.
1: That will produce result.
0: En dat resultaten zal voortbrengen.
1: Positive results.
0: Positieve resultaten.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.

0: Geliefde.
1: Welcome back to Deliverance Hour.
0: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
1: You can reach us on 06.
0: U kunt ons bereiken op 06
1: 84
0: 55
1: 55 13
0: 94. 94.
1: Come and join us in our healing and deliverance services.
0: Kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijding.
1: Every Wednesdays and Fridays.
0: Elke woensdagen en vrijdagen.
1: By 7:30 in the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: And on Sunday.
0: En op zondag.
1: By 12 in the afternoon.
0: Om 12:00 middags.
1: Now is your appointed time.
0: Nu is het uw aangewezen tijd.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: To receive your blessings.
0: Om uw zegeningen te ontvangen.
1: You can watch us on television.
0: U kunt ons ook zien op de tv.
1: Every Saturday.
0: Elke zaterdag.
1: 10 in the morning.
0: Om 10:00 morgens.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: By 9 p.m. in the evening.
0: 9:00 avonds.
1: For a repeat broadcast.
0: Voor de herhaling.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Come and join the new wave of revival fire.
0: Kom en doe mee met de nieuwe golf van opwekkingsvuur.
1: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
0: Dit is de tijd om God zijn wonderbaar.

0: For God loves a cheerful giver.
1: Want God houdt van een blijmoedige gever.
0: Your generous gift today.
1: Uw vrijmoedige gave vandaag.
0: Will help new anointing ministries worldwide.
1: Die zal de new anointing ministries worldwide helpen.
0: Fulfill the God-given vision of reaching the world for Jesus Christ.
1: Om de God gegeven visie te vervullen om de wereld te bereiken voor God.
0: Beloved, if you would like to support the gospel.
1: Geliefde, als u de evangelie wil ondersteunen.
0: Make your donations to Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
1: Maak dan uw donaties over naar Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
0: Our account number is L.
1: Onze rekeningnummer is
0: NL.
1: NL
0: 58
1: ABNA.
0: ABNA
1: 08 00 00 67 01 08.
0: Once again,
1: nogmaals,
0: the account number,
1: de rekeningnummer,
0: NL
1: 58 ABNA ABNA
0: 08 00 00 67 67 01 01 08 08. God loves a cheerful giver.
1: Want God houdt van een blijmoedige gever.
0: 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
1: 2 Korinten hoofdstuk 9 vers 7.
0: As you give to support the gospel.
1: En als u geeft om het evangelie te ondersteunen.
0: You are also evangelizing.
1: Bent u ook aan het evangeliseren.
0: He that winneth a soul is wise.
1: Want wie een ziel wint is wijs.
0: May the Lord bless you.
1: Mogen de Heere u zegenen.
0: Today I've been ministering on all things are possible to him who believes part 2.
1: Vandaag ben ik aan het bedienen over als u kunt geloven, is alles mogelijk.
0: Yes, if you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Zijn alle dingen mogelijk.
0: To him who believes.
1: Voor diegene die gelooft.
0: Part 2.
1: Deel 2.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: God wants you to see yourself.
1: God wil dat u zelf ziet.
0: As you would like to be.
1: Zoals u echt wil zijn.
0: Not as you are today.
1: Niet zoals u bent vandaag.
0: But as you would like to be in the future.
1: Maar zoals u echt in de toekomst zou willen zijn.
0: If you are a single person.
1: Als u een alleenstaande bent.
0: Praying for marriage.
1: En u bidt voor een huwelijk.
0: Begin to see yourself as you would like to be on your wedding day.
1: Begin uzelf te zien zoals u echt zou willen zijn op uw trouwdag.
0: If you are looking for a job.
1: En als u uitkijkt naar een baan.
0: Begin to see yourself as you would like to be in your job position.
1: En begin uzelf dan te zien zoals u graag zou willen zijn in uw positie.
0: If you are praying for setting up your own business.
1: En als u bidt om uw eigen zaken op te zetten.
0: Begin to see yourself as the executive director of your own company.
1: Begint u eigen te zien als de directeur van uw eigen bedrijf.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The Holy Spirit is telling me.
1: De Heilige Geest die zegt tegen mij.
0: To tell you.
1: Om u te zeggen.
0: That you are moving forward.
1: Dat u vooruit gaat.
0: To greatness.
1: Naar grootheid.
0: No matter whatever you have gone through in life.
1: Maakt niet uit wat u meegemaakt hebt in het leven.
0: No matter the mistakes you have made.
1: Maakt niet uit de fouten die u heeft gemaakt.
0: No matter the challenges that you are facing right now.
1: Maakt niet uit de uitdagingen die u nu meemaakt.
0: Your ways and days are full of wonderful opportunities of success.
1: Uw wegen en dagen zijn vol van wonderbaarlijke gelegenheden van succes.
0: Don't be intimidated by your natural limitations.
1: Word niet geïntimideerd door uw natuurlijke beperkingen.
0: Our limitations don't intimidate God at all.
1: Want onze beperkingen die intimideren God helemaal niet.
0: He already knows what they are anyway.
1: Hij weet hoe dan ook al wat ze zijn.
0: God is able to transform our weaknesses into mighty strengths.
1: God is in staat onze zwakheden te veranderen tot machtige kracht.
0: He can use our circumstances and turn them around for good purposes.
1: Hij kan onze omstandigheden.

0: omstandigheden omkeren naar goede doelen.
1: God knows where we are.
0: God weet waar we zijn.
1: And he can bring us where we need to be.
0: En hij kan ons brengen waar wij moeten zijn.
1: God wants you to dream big dreams.
0: God wil dat u groot droomt.
1: Think big.
0: Groot denk.
1: Plan big.
0: Groot plan.
1: He wants you to be strong.
0: Hij wil dat u sterk bent.
1: To get excited.
0: Om opgewonden te
1: raken. And move for greatness.
0: En vooruitgaat voor grootheid.
1: Because all things are possible.
0: Want alle dingen zijn mogelijk.
1: To him who believes.
0: Voor die die gelooft.
1: I want to tell you a little story.
0: Ik wil u een verhaal vertellen.
1: In Judges chapter 6.
0: In Richteren 6.
1: Verse 6 to 16.
0: Vers 6 tot 16.
1: And I would like you to read it.
0: En ik zou het leuk vinden als u het gaat lezen.
1: It's in the Old Testament.
0: Het is in de Oude Testament.
1: Judges.
0: Richteren.
1: Chapter 6.
0: Hoofdstuk 6.
1: Verse 6 to 16.
0: Vers 6 tot 16.
1: Gideon was just a simple man.
0: Gideon was een eenvoudige man.
1: Trying to live a very simple life.
0: En probeerde gewoon een eenvoudig leven te leiden.
1: When an angel of God,
0: toen een engel van God,
1: appeared to him,
0: hem een tevoorschijn kwam,
1: and said to him,
0: en zei tot hem,
1: God is with you,
0: God is met jou,
1: mighty warrior,
0: machtige strijder.
1: Gideon replied,
0: en Gideon die antwoordde,
1: if the Lord is with us,
0: als de Heere met ons is.
1: Why has all these things happened to us?
0: Waarom zijn deze dingen met ons gebeurd?
1: Where are all his wonders?
0: Waar zijn zijn wonderen?
1: That our fathers told us about.
0: Dat onze voorvaders ons verteld hebben.
1: And the Lord said to him.
0: En de Heere zei tot hem.
1: Go in the strength you have.
0: Ga in de kracht dat u hebt.
1: And save Israel out of the Midians.
0: En verlos Israël van de Midian.
1: Gideon answered God.
0: En Gideon antwoordde God.
1: How can I save Israel?
0: Hoe kan ik Israël redden?
1: My tribe is the weakest of all in Manasseh.
0: Mijn stam is de zwakste uit Manasseh.
1: And I am the least in my family.
0: En ik ben de minste in mijn familie.
1: The Lord answered.
0: En de Heer antwoordde.
1: I will be with you.
0: Ik zal met u zijn.
1: And you will strike down all the Midianites together.
0: En u zult al de Midianen neerslaan.
1: Gideon reacted just like many Christians do.
0: Gideon die reageerde zoals alle christenen doen.
1: When things are not going according to plans.
0: Als dingen niet gaan zoals ze gepland zijn.
1: And expectations.
0: En verwacht zijn.
1: They start to give up.
0: Dan beginnen ze op te geven.
1: And complain.
0: En klagen.
1: About circumstances.
0: Over de omstandigheden.
1: And even blame God.
0: En zelfs God de schuld
1: for
0: geven.
1: Everything that goes wrong.
0: Voor alles dat verkeerd gaat.
1: Gideon was focusing on his limitation.
0: Gideon die richtte zich op zijn beperkingen.
1: And the circumstances.
0: En zijn omstandigheden.
1: But God told him.
0: Maar God zei tegen hem.
1: Go just the way you are.
0: Ga zoals je bent.
1: This is something we can learn from.
0: En hier kunnen we wat uit leren.
1: God told him go.
0: God zegt ga.
1: With your own strength.
0: Met je eigen kracht.
1: Go and deliver Israel.
0: Ga en bevrijd Israël.
1: From the hands of the Midians.
0: Uit de handen van de Midianieten.
1: But he said.
0: Maar hij zei.
1: How can I?
0: Hoe kan ik?
1: My tribe.
0: Mijn stam.
1: Is the weakest.
0: Is de zwakste.
1: We are not strong people.
0: Wij zijn geen sterke mensen.
1: We are the weakest people.
0: We zijn de zwakste mensen.
1: And myself.
0: En ik zelf.
1: I am the least in my family.
0: Ik ben de minste in mijn familie.
1: He was saying he is nobody.
0: Hij zei ik ben niemand.
1: He said he can do nothing.
0: Hij zei hij kan niks doen.
1: The circumstances around him.
0: Want de omstandigheden rondom
1: his geographical background.
0: Zijn geografische achtergrond.
1: His physical strength.
0: Zijn fysieke kracht.
1: is where he was focusing.
0: Daar richtte hij zich op.
1: He could not see the great I am that I am.
0: Hij kon de grote ik ben die ik ben niet
1: zien. He could not see the Alpha and Omega.
0: Hij kon de Alpha en de Omega niet zien.
1: He was not depending on God.
0: Hij was niet afhankelijk van God.
1: He was depending on his own limited ability.
0: Maar hij was afhankelijk van zijn eigen beperkte
1: He saw himself as nobody.
0: Hij zag zichzelf als niemand.
1: He saw himself as a failure.
0: Hij zag zichzelf als een faling.
1: But God was not depending on his strength.
0: Maar God was niet afhankelijk van zijn kracht.
1: God knew what he can make out of him.
0: God weet wat hij uit hem kon maken.
1: God told him, go in your strength.
0: Daarom zei God, ga in je kracht.
1: You can do something.
0: Je kan wat doen.
1: I am with you.
0: Ik ben met jou.
1: One with God is a majority.
0: Want één met God is meerderheid.
1: If God be for you.
0: Als God voor u is.
1: No one can be against you and succeed.
0: Kan niemand tegen u zijn en slagen.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Move forward for greatness.
0: Ga vooruit voor grootheid.
1: God is with you.
0: Want God is met u.
1: Look for signs of success.
0: Kijk naar tekenen van succes.
1: Not signs of failure.
0: Geen tekenen van falen.
1: David said, I will lift up my eyes.
0: Want David zegt, ik zal mijn ogen opheffen.
1: On to the hills.
0: Naar de bergen.
1: From where my help cometh.
0: Van waar mijn hulp komen zal.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Look unto God.
0: Kijk op naar God.
1: He is your source of strength.
0: Want hij is uw bron van kracht.
1: He is your source of supply.
0: Hij is uw bron van voorziening.
1: Depend on him.
0: Wees afhankelijk van
1: Nothing
0: hem.
1: Is too hard for him to do.
0: Want niets is te moeilijk voor hem om te doen.
1: Put on the whole armor of God.
0: Zet aan de gehele wapenberusting God.
1: Stand firm.
0: En sta sterk.
1: Against the devices of the devil.
0: Tegen de werken van de duivel.
1: They that do not their God.
0: Want zij die hun God kennen.
1: They shall be strong.
0: Zullen sterk zijn.
1: And do exploit.
0: En machtige daden
1: All
0: doen.
1: Things are possible.
0: Want alle dingen zijn mogelijk.
1: To him that believeth.
0: Voor die die gelooft.
1: With this message.
0: Met deze boodschap.
1: Rise up and shine.
0: Sta op en ga stralen.
1: Possess your possessions.
0: En bezit jouw bezittingen.
1: And inherit your inheritances.
0: En erf uw erfdeel.
1: Stand firm in the name of the Lord.
0: Ga sterk staan in de naam des Heren.
1: And you will begin to do exploits.
0: En u zult kloeke daden beginnen
1: you
0: te
1: begin
0: doen.
1: To enjoy happiness.
0: En u begint te genieten van blijdschap.
1: New strength.
0: Van nieuwe kracht.
1: New hope.
0: Nieuwe hoop.
1: New joy of the Lord.
0: Nieuwe vreugde des Heren.
1: New prosperity.
0: Een nieuwe voorspoed.
1: New open doors.
0: Een nieuwe open deur.
1: Signs and wonders.
0: Tekenen en wonderen.
1: Begin to be yours.
0: Die beginnen van u te zijn.
1: I want to pray for you.
0: Ik wil voor u bidden.
1: Heavenly Father.
0: Hemelse Vader,
1: thank you for this message.
0: Dank u voor deze boodschap.
1: Use this message.
0: En gebruik deze boodschap.
1: And bring a revival fire.
0: En breng opwekkingsvuur.
1: In the life of your people.
0: In het leven van uw mensen.
1: Empower them.
0: Bekrachtig ze.
1: And give them the divine enablement.
0: En geef ze de goddelijke bekwaamheid.
1: To do exploit.
0: Om kloeke daden te doen.
1: To the glory of your holy name.
0: Tot de heerlijkheid van uw heilige naam.
1: To the shame of the devil.
0: En tot schande van de duivel.
1: In the mighty name of Jesus.
0: In de machtige naam van
1: Thank
0: Jesus.
1: You, Father.
0: Dank u, Vader.
1: For answering our prayers.
0: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: You can always reach us.
0: U kunt ons altijd bereiken.
1: On 06.
0: Op 06.
1: 84.
0: 84.
1: 55.
0: 55.
1: 13.
0: 13.
1: 94.
0: 94.
1: You can visit our church services.
0: En u kunt ook onze kerkdiensten
1: Every
0: bezoeken.
1: Wednesdays and Fridays.
0: Elke woensdagen en vrijdagen.
1: 7:30 in the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: Every Sunday.
0: Elke zondag.
1: 12 in the afternoon.
0: Om 12 uur 's middags.
1: Our address.
0: En onze adres.
1: Is Keienbergweg nummer 97.
0: Is de Keienbergweg nummer 97.
1: It is in the Amsterdam Zuidoost by the arena.
0: En het is in Amsterdam Zuidoost dicht bij de arena.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: And the Lord will keep blessing you.
0: En de Heere zal u blijven zegenen.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.

Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wa losma e arki, a radio no no de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog

0: altijd zonder stroom, dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
8: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Tegen de dapper straat, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkel, dapper jukafin, alles aan die saaiap van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi that no no there ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tuji, Capodanno, koi bergato. Kibotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da pakolo, yasaka komaro, utopo.

0: Kanmako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: En zoals u van ons gewend bent, Bradalangasa. En we gaan de komende tijd wat turbulente periode tegemoet. En daar gaan wij u deelgenoot van maken. Ik heb een gast in de studio. En u weet, ik zal u niet lang laten wachten wie onze gast is. En even kijken of hij mij hoort. Hoort u mij?
1: Ik hoor u zeker.
0: Aha, en dan gaan we gelijk de luisteraars laten weten wie u bent. Wie bent u, meneer?
1: Dennis Meijna.
0: Dennis Meijna. U bent een paar keer geweest in de uitzending. Maar er zijn nog steeds mensen die voor het eerst luisteren naar deze mooie zender, Caribbean FM, waar Radio De Leon deelgenoot van is. Voor de mensen die u nog niet kennen. Sumana yuma, sumana yupa, sot per nasi aning meine ek moto. Even voor de luisteraars.
1: Per nasi weet ik, ja, district Marowijn sowieso. Ouders, Cordula Keenswijk en mijn vader Jozef Meijna.
0: Jozef Meijna. Meneer Meijna, wie bent u? Vertel de luisteraars iets over uzelf. Sumana yu. Want je bent een hele bijzondere gast vandaag.
1: Oud agent, oud voorzitter. Netwerk agenten met een Caribisch achtergrond van de politieeenheid Den Haag en politiedocent.
0: Aha, oud politieagent in Nederland, maar hoe zit het met Suriname? Was u daar ook agent?
1: Dat is juist.
0: Aha.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars. Wat zijn drie verschillen tussen een politieman zijn in Suriname en een politieman in Nederland? Even voor de luisteraars.
1: Verschillen, even kijken. In Suriname werk je met weinig middelen. Dus eigenlijk doe je het met hart en ziel. Salarissen zijn heel vaak niet toereikend. En ondanks dat sta je iedere dag op om naar je werk te gaan. Aha. De kwaliteit kan altijd beter. Maar goed, dat geldt voor alle korpsen in de wereld.
0: Okay, dus
1: als je daarna een brugje maakt naar Nederland... Dat was je volgende vraag, toch?
0: Vraag is van wat zijn de grote verschillen? Verschillen tussen het korps van Suriname.
1: Ja, nou ja, het verschil is op dat gebied wel ietsje duidelijker. Inderdaad, hier heb je genoeg middelen, zeg maar. In elk geval voldoende om je werk naar boven te kunnen doen. En wat mij betreft schort het daaraan. Omdat ik zie dat, ondanks dat wij de middelen hebben om ons werk voldoende te kunnen uitoefenen in Nederland, toch de focus wordt gelegd op personen in plaats van gedragingen.
0: Aha. En hoe zit het met bijvoorbeeld de structuur? Want hier heb je, u zei het net van de afdeling Den Haag, maar hoe is het in Suriname? Heb je ook afdelingen? Heb je ook diverse leidingsstructuren?
1: Ja, op zich hetzelfde als in Nederland. In Suriname heb je altijd één korps gehad. In feite heeft Nederland pas sinds 2012 hebben ze één korps. Daarvoor hadden ze 26 korpsen. En dat is nooit goed. Je moet altijd één structuur hebben. Dat hebben ze in 2012 veranderd. Maar Suriname heeft dat altijd gehad. En net zoals ik in Den Haag zat, toen ik operationeel was. In Suriname heb je dat ook. Je hebt district Nikeri, je hebt district Marowijn of je hebt Paramaribo. En zo... Dat zijn in feite ook eenheden. Alleen heet het daar gewestelijke eenheden.
0: Aha. Aha. Oké. Okay. En is er een soort samenwerking tussen het korps van Suriname en het korps van Nederland?
1: De ene keer wel, de andere keer niet. Nederland werkt met de Surinaamse politie op het moment dat de regering hun aanstaat. En ik vind dat de verkeerde instelling.
0: Aha.
1: Als je de politie wil helpen, dan moet je de politie helpen. Het moet niet afhangen van wie aan de regering zit. Maar de politie die heeft altijd te maken met hetzelfde werk. Bestrijding van de misdaad.
0: Ja. En op het gebied van opleidingen, want ik heb begrepen dat er hier in Nederland een bepaalde opleiding is die er in Suriname niet is. Ik ben even de naam kwijt. Maar er is een opleiding die Surinaamse politieagenten hier kunnen volgen. En daarmee terug kunnen naar Suriname. Ik weet dat oud-president inmiddels heen gegaan, Chandrika Santokhi, ook een dergelijke opleiding had gevolgd en naar Suriname is teruggekeerd.
1: Oh, dat is gewoon de officierenopleiding, dus de inspecteursopleiding. Dat inderdaad gewoon hetzelfde bij de academie bij ons in Apeldoorn.
0: Politieacademie.
1: Politieacademie, ja. Gewoon, dat is gewoon de officierenopleiding. En heel veel politieofficieren in Suriname hebben de opleiding in Nederland gevolgd.
0: Okay.
1: Het probleem is dat wanneer Surinaamse agenten hier komen voor de opleiding, of voor zo'n officierenopleiding, op het moment dat ze klaar zijn, dan blijven ze hier, waardoor Suriname in feite, ja, opnieuw nergens van profiteert.
0: Aha, dat is ook een punt dat aandacht verdient.
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. Beste luisteraars, ik praat dus met Dennis Meijna, oud-politieagent in Suriname. Ook oud-politieagent in Nederland, maar u wel betrokken is bij het politiekorps op een andere manier. Wat doet u precies op die academie van de politie?
1: Lesgeven aan studenten, nieuwe studenten, mensen die nieuw binnenkomen, maar ook aan rechercheurs. Bepaalde rechercheurs, zij moeten jaarlijks bepaalde applicaties volgen. En dus aan hun en mensen die, zeg maar, instromen voor de cursus, voor de opleiding recherchekundigen. Dat zijn mensen met een academische graad. En die moeten dan opgeleid worden tot politieman of rechercheur. Dus die gaan dan volledig de politieopleiding doorlopen. Ondanks dat zij een academische graad hebben.
0: Dus als ik het goed heb, krijgt u bijna alle rechercheurs een keertje te zien.
1: Ja, nee, ja, meerdere afdelingen van de academie. Mm-hmm. En niet allemaal. Het wordt verdeeld onder heel veel mensen, docenten.
0: Okay.
1: En sommige eenheden doen het ook zelf intern. Dus die sturen mensen niet naar de academie.
0: Mooi man. Ik wil met je praten, Dennis, over een aantal zaken. Eén is bijvoorbeeld de actualiteit. Racisme, discriminatie. Binnenkort is er ook een gesprek in Amsterdam over discriminatie binnen het korps. Dus daar gaan we vanuit de politiek ook over praten. En die doorwerking van het Nederlands slavernijverleden. Dat is merkbaar op allerlei fronten. En daar wil ik ook even met u over praten. En natuurlijk de actualiteit. Waar zullen we het eerste mee beginnen, denkt u?
1: Nou ja, we kunnen ook direct beginnen met de actualiteit, denk ik.
0: Ja. Even voor de luisteraars. De actualiteit, dat zijn op dit moment twee voorbeelden. Er wordt filmpjes via social media verspreid over diverse incidenten. Meneer Meijna, neem ons mee in de incidenten en wat u ervan vindt. En wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ik zal een specifiek incident benoemen. En dat was wat nu actueel is. En dat is van die meneer die zichzelf een superhuman noemt. Die is bezig geweest met het maken van films, videoopnames. Hij werd agressief benaderd door 7 witte mannen. 7 Nederlandse witte mannen. Uiteindelijk hebben ze die hem dusdanig uitgelokt en vervolgens aangevallen, waardoor hij zich moest verdedigen. Er is sprake geweest van het steken, dat wel verwonden van een van een aantal van deze 7 witte mannen. Het is nog een beetje onduidelijk hoe dat gebeurd is, maar ik wil 2 dingen doen. Dus even inhoudelijk proberen een beeld te geven hoe de zaak in elkaar steekt en daarnaast wat ik er zelf van vind.
0: Ga je gang.
1: De 7 op beelden is te zien, en dat heb ik zelf gezien, dat die 7 witte mannen verbaal zeer agressief waren naar deze man die bezig was met zijn eigen ding. Dus dat is als politieambtenaar, als je ter plaatse komt, dan neem je dat mee ook. Want de politie is niet ter plaatse als dit gebeurt, dus die moeten het hebben van getuigverklaringen, verklaringen van degene die erbij betrokken zijn, maar ook van opnamebeelden. In dit geval ga ik ervan uit dat ze alles gedaan hebben. En dat verbaast mij in feite, want die 7 witte mannen die dit alles veroorzaakt hebben, en dat zien wij op beelden, die zijn allemaal dezelfde dag naar huis gestuurd. En daarmee heeft politie Amsterdam wat mij betreft onherstelbare schade toegebracht aan hun eigen zaak. En waarom? Op het moment dat deze 7 mannen werden weggestuurd, het eerste wat ze doen en wat ze gedaan hebben, kan ik jou verzekeren, is hun verklaringen direct afstemmen op elkaar. Ook al gebeurde ze achteraf, maar vanaf dit moment dat ze weg zijn gestuurd, hebben ze praten ze als het ware uit één mond. Dus stel dat politie Amsterdam, juist doordat ze zo snel gehandeld hebben, en snelheid in een politieonderzoek is nooit, nooit goed. Dus stel dat de politie Amsterdam alsnog zou denken van, hey, verrek, we moeten toch één of meerdere van die zeven man of allemaal alsnog nader verhoren. Dan heeft dat totaal geen nut meer, want hun verklaringen zijn al afgestemd.
0: Aha.
1: Dus daarom verbaasde het mij toen ik hoorde dat die zeven mannen zo snel naar huis waren gestuurd. Want de politie heeft de bevoegdheid, want ze kunnen ze natuurlijk hun werk niet doen, om natuurlijk mensen of aan te houden, dan wel op te houden voor verhoor. Je moet nagaan, het gaat om minimaal acht mensen. Dus die zeven veroorzaker van dit alles en die zwarte man die zich moest verdedigen. Daarnaast moet de politie getuigen verhoren. Het is op Centraal Station in Amsterdam gebeurd. Dat is een hele drukke plek. Oké. Daarnaast moet de politie ook nog weer beelden bekijken om te zien wat er is gebeurd. Er is dan coördinatie binnen de politie. Dus één of twee personen die dit coördineert. Die moet daarna gaan van, hebben we alle verklaringen? Hebben we alle getuigen? Hebben we zoveel mogelijk bruikbare getuigen kunnen horen? Hebben we alle beelden bekeken? En op basis daarvan komen zij tot een soort van voorlopig besluit. En op basis daarvan nemen ze eerst besluit. En dat betekent dat zij gaan overgaan van, oké, jij was eerst betrokkenen. Maar wij vinden dat jouw rol dusdanig is dat wij jou verdachte maken. En dat betekent dat wij jou in verzekering stellen. We houden jou langer op om nader onderzoek te kunnen instellen. Maar nogmaals, die zeven mannen zijn al naar huis gestuurd. Dus dat nader onderzoek vindt niet meer plaats, kan niet meer plaatsvinden. Dus enig wat je hebt, is die enige persoon die zich moest verdedigen, die zit vast.
0: Die zit nog steeds vast?
1: Die zit vast, dat is die zwarte man. Nou ja, tot in ieder geval gisteren. Ik weet niet voor vandaag, maar tot gisteren zat hij nog vast. En dus ik ga ervan uit dat hij nog steeds vast zit. Oké, dat is dat. Als je dat bekijkt, kijk, witte mannen in Nederland, die doen voor alles wat ze willen, omdat ze één weten dat ze nauwelijks worden aangepakt. En ik zeg dit omdat, kijk, sinds 15 jaar intussen heb ik een groep opgericht, dus zwarte agenten, dus oud-agenten en agenten die nog steeds actief zijn. En wij evalueren alle incidenten, alle strafzaken, of bijna alle zaken, waarbij witte Nederlandse mannen betrokken zijn. En wat wij zien is, nou ja, wat nu gaande is in de maatschappij. En dan zal ik gewoon een paar simpele voorbeelden geven. Hè. Witte mannen zijn degene die het meest geweld plegen tegen nationale politie. Tegen agenten. Bij demonstraties. Bij asielzoekerscentra.
0: Sport.
1: En je moet nagaan, het is, wat zij doen is openlijke geweldpleging in vereniging. Zij plegen dit geweld daarnaast tegen politieagenten bij boerenprotesten.
0: Voetbalwedstrijden.
1: Ja. Tegen agenten.
0: Demonstraties.
1: Tegen andere supporters. En ze komen altijd mee weg. En dat is iets wat bekend is bij deze mannen. Dat is iets wat bekend is bij de overheid, bij de Nederlandse politie. Maar ik kan op dit moment niet anders dan te moeten stellen dat de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid dit allemaal faciliteert. Dit allemaal mede mogelijk maakt. Omdat zij deze verdachten, deze mannen die strafbaar en gewelddadig gedrag vertonen, die laten zij bijna allemaal gaan. Nou, kijk maar naar dit incident weer. Zij komen te plaatsen. En ik kan me zo even voorstellen, ik neem even mee in wat er gebeurt. De agenten komen te plaatsen, ze gaan direct mensen horen. En ze zien daar waarschijnlijk twee of drie witte mannen op de grond zitten. Wat doen die witte mannen? Ze zitten te huilen. Maar begrijp één ding, het zijn dezelfde mannen die dit veroorzaakt hebben. En dat kan ik nu zeggen, omdat de beelden dit weergeven. Dus het is niet van dat je mensen hebt die dit zeggen. Nee, dit kunnen wij met z'n allen zien. Zij waren hiernaar op zoek. Vervolgens verdedigt een zwarte man zich. En wie zit vast? Niet die zeven mannen die dit begonnen, maar die enige zwarte man die nota bene werd aangevallen. En om even een stap even te maken, je had het over de doorwerking van slavernij. Kijk, dat gaat gepaard met racistische inborst van heel veel mensen in ons land. En een heleboel zijn daar bewust van, een heleboel niet. Het feit dat die zeven witte mannen zoiets hadden van, waarom ik dit zeg, de uitspraak die ze deden ter plaatse. En dat komt ook toevallig doordat wij dit hebben kunnen horen vanwege de videoopname. Waarbij ze tegen die man zeggen, dit is Nederland hoor. Want ze zien iemand die in hun ogen een buitenlander is. Dus zo kijken zij naar zwarte mensen. Terwijl al eeuwenlang zwarte mensen zijn gebombardeerd tot Nederlanders. Maar op de een of andere manier komt het niet door bij de Nederlandse witte bevolking.
0: Dus daar zit een stukje doorwerking in vanuit het verleden.
1: Absoluut.
0: Maar dan heb ik een vraag, hè, met betrekking tot degene die beslist of je wel of niet vastgehouden wordt, langer vastgehouden wordt of dat je naar huis mag gaan. Wie is dat?
1: Dat is een hulpofficier van justitie.
0: Ja.
1: Die zit binnen inderdaad. De agenten die zijn buiten en die gaan binnen, die gaan terugbellen naar jou van joh, dit is de situatie te plaatsen. Dit en dit is aan de orde. We hebben mensen gehoord, we hebben dit gezien en noem maar op. En wij willen die en die en die aanhouden. Vind je dat goed? En dan bepaalde, of hulpofficier van justitie, dat is minimale inspecteur. En die bepaalt van, ja, je mag ze aanhouden en meenemen naar mij toe, naar binnen. Dus de hulpofficier die bepaalt van, die wordt, die mag naar binnen. Maar los daarvan, agenten mogen buiten ook besluiten om iemand aan te houden. Zodra zij vinden dat diegene iets strafbaar is, als strafbaar heeft gedaan, mag die agent die persoon aanhouden.
0: Ja, waar ik naar op zoek ben is van welk argument heeft de hulpofficier gebruikt om die 7 witte mannen naar huis toe te sturen? En welk argument heeft ze gebruikt of heeft hij of zij gebruikt om die zwarte man langer vast te houden?
1: En daar ben ik zo benieuwd naar. Want het enige wat ik, kijk, ik ben niet bij geweest, maar één ding wat ik wel weet is, er is met heel veel haast gehandeld in deze zaak. Je kan niet bij zo'n groot incident komen, want het gaat om meerdere verdachten, meerdere mensen. Dus wat je doet, bij een vechtpartij behandel je iedereen op voorhand als verdachte. En op basis van getuigenverklaring, op basis van verklaringen van die personen, op basis van beelden, wat dan ook, ga je dan schiften. Dus dan ga je, oké, wij zagen die persoon als verdachte, hij is nu betrokken of hij is slachtoffer. Dus zo gaat het. Maar dat moeten we bij 8 mensen doen. Dus hoezo de snelheid om... Dus wat ik denk dat er is gebeurd, die 7 mensen hebben natuurlijk, zoals witte Nederlandse mannen bijna altijd doen ook, zij veroorzaken gedoe. En op het moment dat ze ter verantwoording worden geroepen, dan gaan ze zitten huilen. Want ik weet zeker, ze zitten te huilen op de grond en iedereen toont daar sympathie voor. Ja, precies. Ja. Dus die agenten die plaatsen komen, die denken, oh, wacht even. Die mensen zijn slachtoffers. Oh ja, wacht even, er staat een zwarte man. Oh ja, nee, die moet dan de verdachte zijn. En zeker wanneer die witte mannen gaan roepen. Ja, hij heeft het gedaan. Oh.
0: Ja.
1: Dus en zo is het gegaan. En wat doen ze? Ze nemen dan die ene man mee naar het bureau en die andere bestuurder zijn huis. En de hulpofficier die denkt, doordat het één geheel is, kijk, bij de politie denkt, het is bijna eenheidsworst. Het is... Bijna de meerderheid van de agenten hebben een soort van vooroordeel jegens niet-witte mensen. Dus het moment dat die agenten binnenkomen met 1 zwarte man en die zegt, ja, die heeft bijna 7 witte mannen neergestoken, denkt die hulpofficier, oh ja, goed dat je hem hebt aangehouden en goed dat je die andere naar huis hebt gestuurd. Dus ik denk dat het ook zo aan toegegaan is. Want als ze echt de tijd hadden genomen om na te gaan wat er nou precies was gebeurd, dan hadden ze minimaal op zijn minst alle 8 aangehouden. Want dan ga je dan precies kijken, oké, wat is er nou precies gebeurd? Wie's aandeel was dat? Noem maar op.
0: Maar
1: om te besluiten op voorhand, stuur die 7 weg die begonnen. Ja, dit is, als dit geen vooroordeel is, dan is niets vooroordeel meer.
0: Maar dan denk ik aan van, een agent hoort toch op basis van feiten te handelen en niet op basis van, ja, het zal wel weer een zwarte zijn die mensen heeft aangevallen. En het zijn weer de witte mannen die het slachtoffer zijn. De feiten, dat is toch het belangrijkste. Of zijn de belangrijkste argumenten om te kunnen handelen.
1: In Nederland heb je als agent je hebt heel veel vrijheid. En het moment dat de agent zegt, dit zijn de

0: gesproken wordt er altijd gezegd als het om zwarte mensen gaat, dat het gaat om terroristen en noem maar op. En het woord heb ik dus hier niet gehoord. Ik heb geen andere benaming gehoord. Het gaat puur om 7 witte mannen. Maar mijn vraag is, Dennis, komen dit soort incidenten vaker voor? Nu waren er toevallig camerabeelden en heel veel getuigen. Maar komen dit soort voorbeelden vaker voor in Nederland?
1: Bijna dagelijks. Het verschil in deze zaak is, wat je net zegt ook, het is gebeurd bij iemand die bijna alles op livestream zet. Dus zijn hele leven staat bijna op livestream. Dus zodoende kon iedereen meekijken wat in zijn leven gebeurde. En zodoende konden wij zien dat hij bezig was met zijn ding. Zodoende konden wij zien dat 7 witte mannen hem benaderden. Zodoende konden wij ook zien dat 7 witte mannen hem verbaal agressief lastig hebben gevallen en hem uiteindelijk hebben aangevallen. Dat weten wij puur doordat hij alles opnam. Bijna overal in het land gebeuren dit soort incidenten waarbij de politie snel handelt en denken, nou, we weten nu al wie de schuldigen zijn of wie de schuldige is. Alleen die zaken komen niet zo uitgebreid in het nieuws, omdat heel veel zaken, heel veel mensen, die zijn ergens, misschien op een feest, misschien op een ergens in het dorp. Dat staat niet op beeld. Dus die zaken blijven onder de radar. Deze zaak is nu zo groot geworden, doordat wij met z'n allen hebben kunnen zien live wat er gebeurde. Dus dat maakt gelukkig voor deze zwarte man dat wij Zwart Nederland hebben kunnen zien hoe politie Nederland zaken waarbij witte mannen waarbij zij betrokken zijn weerhandelen. Namelijk die witte mannen hun gang als het ware laten gaan.
0: Als we dit zo bekijken en beluisteren, trouwens vanochtend nog kwamen er nieuwe beelden, want er is gezegd, er is een mes gebruikt en die man had een mes bij zich, maar ik lees en ik hoor uit de berichten dat het mes afhandig is gemaakt van een van die witte mannen. Wat weet jij daarvan, Dennis?
1: Daar weet ik niets van. Okay. Ik heb dat gehoord. Maar inhoudelijk kan ik niets over zeggen, niets zinnigs over zeggen, omdat ik weet het gewoon niet. Kijk, dat zal het onderzoek uitwijzen. Daarom is het zaak dat hij wel een goede advocaat heeft. Dit wil ik wel even bijzeggen. Het moment dat hij in verzekering wordt gesteld door de hulpofficier van justitie, door de inspecteur, krijgt hij direct een advocaat toegewezen. En dat is kosteloos op kosten van de staat. Hij mag een advocaat kiezen, maar dan moet hij zelf betalen. Oké. Okay. In Nederland is het zo dat je soms agenten, een voorbeeld wil ik geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Als je agent tegenkomt op straat, als je een beetje pech hebt, 9 van de 10 agenten die misdragen zich. Een beetje geluk, die treft eentje aan die goed zijn werk doet. Je moet het ook zien.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Je moet het ook zien.
0: Dat is toch niet normaal? De politie hoort je beste vriend te zijn. Je moet je veilig voelen bij de politie.
1: Ja, maar wij als zwaardagent hebben dit ook meerdere keren duidelijk gemaakt. Meerdere burgers hebben dit duidelijk gemaakt. Er zijn beelden waar agenten zich misdragen. Er zijn beelden naar buiten gelekt in 2015 of 2014. Waarbij witte agenten elkaar op het intranet van de politie elkaar instructies gaven om te liegen. Dus om te vertellen dat zij niet wisten dat de bestuurder die zij voor de 10e keer hadden staan gehouden, dat die persoon zwart was. Want dat is etnisch profileren. Dus ze gaven elkaar instructies om te zeggen, hey, als je zwarte man of zwarte vrouw staande houdt, moet je altijd zeggen dat je niet wist wie reed. En dat stond open en bloot met naam en toenaam en dienstnummer op het intranet. Dus iedereen die bij de Nederlandse politie werkt, bij de nationale politie werkt, dat zijn meer dan 30.000 mensen. Iedereen kon dat lezen.
0: Even voor de luisteraars, intranet, dat is een intern communicatiesysteem.
1: Binnen de politie.
0: Juist,
1: ja, alleen beschikbaar voor politieagenten. Dus alleen,
0: En geen rekening houdende dat er ook zwarte politieagenten zijn die dit ook kunnen lezen?
1: Los daarvan, daar hebben ze niets aan te vrezen, want de korpschef is wit, de teamchef zijn wit, de eenheidschef zijn wit. Dus die zwarte agenten zoals ik, wij verzetten ons. Maar zij weten ook, de baas is toch wit. Dus ik heb niet zoveel te vrezen van jou. Dus dat is een feit. Maar los daarvan.

0: feit dat zij dit zo open en bloot schreven, geeft aan de vrijheid hoe zij, wat zij voelen. De vrijheid die zij ervaren om racistische en strafbare instructies te geven aan elkaar. In feite maling hebbende aan hun chefs en aan alle collega's die dit zouden lezen.
1: Waar
0: Want
1: komt
0: hoeveel,
1: het vandaan?
0: Hoe bij de hand en hoe crimineel bijna moet je zijn om politiecollega's adviezen te geven hoe ze strafbare feiten moesten kofferen. Open en bloot. En even voordat ik het vergeet, dit wil ik afsluiten. Die agenten zijn allemaal tot de dag van vandaag in dienst.
1: Wow.
0: Dus dan ga jij mij vertellen dat wij te maken hebben met een integere... En toch roepen wij met z'n allen, we hebben een integere organisatie. Nou, dan krijg je dit.
1: Dus de mensen weten gewoon dat ze worden beschermd. Heeft dat te maken met, we hebben het al een keertje genoemd, twee keren zelfs, die doorwerking? Dat omdat het al eeuwen zo gaat, dat het nu nog steeds speelt binnen, met name het korps?
0: Nou, sowieso. Kijk, het korps is ook opgericht, de politie is ook opgericht om weggelopen, zogenaamde, wat we het slaven noemen, aan te houden. Daarvoor is de politie in de wereld opgericht. En je ziet in witte landen, westerse landen, dat de politie in feite de jaartallen zijn veranderd, maar de werkwijze op zich is hetzelfde gebleven. Men gaat op zoek naar zwarte mannen, die lopen, want ze kijken verdacht. Zwarte mannen die ergens zitten, dat is verdacht, wat doet die daar? De zwarte mannen die rijden, hey, dat is verdacht, want die auto is waarschijnlijk niet in orde. Of hij heeft drugs in de auto, of hij heeft wapens in de auto, dus noem maar op. Dus mijn target tot de dag van vandaag nog steeds, zoals het begin van de politie, zwarte mensen. En dat gaat nog steeds door. Dus die doorwerking gaat door. Maar dat gaat ook de andere kant op. Kijk, deze 7 witte mannen, om terug te gaan naar de kwestie. Die hadden ook zoiets van, ach, het is ons land. En dit is een buitenlander, die zwarte man. En wij mogen alles doen wat wij willen. Alleen ze kwamen de verkeerde tegen. Die dacht van, ja, ik ga mij verdedigen tegen 7 witte mannen. Er is een geschiedenis waarbij zwarte mensen hun leven moeten laten. Kijk maar naar dat voorbeeld van Kerwin Lucas, die Antilliaanse jongen, meer bekend als Duinmeijer, die werd ook in Amsterdam doodgestoken.
1: Ja.
0: Hij werd toen ook belaagd door 3 witte Nederlandse mannen, waarbij eentje de dader de straf kreeg. Een korte gevangenisstraf. Vervolgens werd hij ook nog vervroegd vrijgelaten. De zwarte mensen, met name de Antilliaanse gemeenschap, maar ook alle Afro-mensen in Nederland, hebben zoiets van, ja, wij weten dat witte mannen, wat ze ook doen naar ons toe, toch straffeloos blijven.
1: Ja.
0: En dus deze zwarte man dacht waarschijnlijk, ja, dus ik moet me maar verdedigen voordat ik word doodgestoken of doodgetrapt.
1: Wauw. Nou, dit is een beetje heftig, hoor. En zometeen wil ik je vragen om wat adviezen naar onze luisteraars. Nog even 1 incident. Er is onlangs een opname verspreid via social media, verspreid door Ulrich Isaias. Hij was getuige van agenten die ontzettend agressief tekeer gingen tegen iemand met een andere kleur. En waarbij hij nog zei tegen de agenten, handel niet zo agressief tegenover die man, want die man verzet zich niet.
0: Ja.
2: Hier een kleine correctie, beste luisteraars. Want ik heb van Ulrich begrepen dat het niet om agenten gaat, maar om beveiligers, dus mensen die in de beveiliging zitten. Dus ik corrigeer dat meteen.
1: En dat is ook een incident, denk ik, wat regelmatig plaatsvindt.
0: Ja,
1: heb je die beelden gezien?
0: Nee, die heb ik niet gezien. Okay. Maar het is wel goed dat dan Ulrich zei, ja?
1: Is ja,
0: hij,
1: Ulrich, ja.
0: Het is goed dat hij dat doet. Waarom? Daarmee geef je toch wel feedback aan die zaak. Daarna maak je die zaak ook wel een beetje openbaar. Want je kan je voorstellen, als het jou overkomt en ze nemen je mee naar het bureau, dan blijft het daarbij wat de politie gaat zeggen. Zij gaan hun verklaring doen en that's it, als het ware. Maar omstanders, zwarte mensen, roep ik echt op. Zo'n moment dat je politieagenten dit zien doen bij een andere zwarte Nederlander,
1: Pak je telefoon
0: en leg het vast. Kijk, Superhuman, zoals hij zichzelf noemt, had het geluk dat hij dit vast legde. En zodoende weet de rest van ons wat zij met hem gedaan hebben. Want als er geen beelden waren, geef ik je nu op een briefje mee, dan...
1: Was hij misschien dood?
0: Nou, los daarvan, dan dat was alles wat die witte 7 mannen zeiden, dat was de waarheid. Alleen nu, wat ze

0: ook verklaren, ze staan op beelden. Dus dat is dan weer het geluk. Dus mijn advies inderdaad, net zoals die meneer Ulrich, is hij, zoals je zei, dit ter sprake brengt en dat hij dat zei. Goed dat je het zegt, maar het beste is nog, neem het op. En geef desnoods door, want je kan dan nog steeds communiceren met die zwarte man of zwarte vrouw, waar het om gaat. Zeg tegen diegene, geef mij nu je nummer, of ik geef nu je nummer. Dus maak even contact. En geef aan van, hey, als er iets nodig hebt, dit en dit en dit moet je doen om mij te bereiken. Dus bijvoorbeeld, zoals mensen jou kennen, zeg je van, hey, als je de beelden wil, bel naar radiostation Salto in Amsterdam. Wat doet diegene dan? Die belt jou direct, Iwan, en die zegt, hey, dit en dit is gebeurd. Als mensen jou bellen...
1: Je bedoelt Radio De Leon, maar goed.
0: Radio De Leon.
1: Want Radio Salto bestaat ook, hoor, maar goed.
0: Nee, ik ben soms in de war, dus neem me niet kwalijk. Ze bellen direct met jou, dus een radio direct, Radio De Leon. Maak contact met Radio De Leon. Wat doet die advocaat? Dan stel dat degene vast blijft zitten, kan die advocaat via jullie alsnog de beelden opvragen. Dus op die manier, want als je dat niet hebt, blijft het jouw woord tegen dat van die agenten.
2: Mm-hmm.
0: En succes daarmee, want dat ga je verliezen.
1: Ja, maar als we dit zo zien, hè, Dennis, incident op incident, en hier zijn er toevallig beelden van, er zijn getuigen. Wat kunnen wij doen? Want het zal vaker voorkomen dat onze mensen belaagd worden. Snap je?
0: Ja.
1: Wat kunnen mensen doen? Jij gaf in eerdere interviews hier bij Radio De Leon al aan van beste mensen, het moment waarop je merkt dat er een bepaalde situatie zich voordoet, pak je telefoon, zet je camera aan en neem het op. Maar wat kunnen mensen nog meer doen? Nou heb ik het ook over een beetje de politiek, hè? Want de politiek is ook verantwoordelijk voor het gedrag van de politie. Nou zegt men, het zijn een aantal goede activisten in ons eigen netwerk, het komt doordat vanuit de Tweede Kamer er politici zijn die dit aanwakkeren met hun gedrag. Wat kunnen wij als gemeenschap doen om dit toch enigszins te kunnen veranderen? Of kan het veranderd worden? Of is het iets wat we ons hele leven lang zullen moeten meemaken, moeten accepteren?
0: Als wij niets doen, dan zal dit blijven. De politie zal uit zichzelf niet meer gaan veranderen. Dat hebben ze al tientallen jaren bewezen. Voor de politie is er niets aan de hand. Voor de politie zijn het alleen maar een paar zwarte mensen die zeuren. Dus als wij het overlaten aan de politie, aan de overheid, aan politici, gaat er niets veranderen. Dat is één. Dus wij moeten zelf in verzet komen. En daarbij bedoel ik, wij moeten bundelen. Wij moeten bij elkaar komen, welke manier dan ook. En vanuit de zwarte samenleving, in feite moeten we dan een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap in Amerika. Hè. Als je Jood aanpakt, dan komt de hele Joodse, want die hebben een lobby, een gemeenschap. En die in feite nemen het over van jou als individueel en die gaan daarmee aan de slag voor jou. En zo'n structuur moeten wij hebben. Dus waarbij wij uit één mond praten. Eenheid maak macht. Bondruna krachti.
1: Ja.
0: En dat moeten wij doen. Wij moeten dat opzoeken. Wij moeten dat nog meer body geven. Als wij dat niet doen, blijven wij allemaal op eilandjes staan. En de politie kan ons allemaal aan. Zolang wij op die eilandjes blijven staan. Het is een individueel gevalletje. En ze gaan jou uitputten, mentaal. Ze gaan alles uitrekken. Langer duurt dat. Op een gegeven moment denken mensen, laat maar zitten, ik doe niks meer. Nee, we moeten elkaar opzoeken. Dus wat dan ook, sowieso desnoods een politieke partij, ik noem maar iets. En dan van daaruit dit bestrijden. Nogmaals, één ding zeg ik erbij. Als wij niets doen, de politie gaat dit never nooit veranderen. Want zij hebben geen last van niets dan ook.
1: Maar dat betekent, want je kunt invloed uitoefenen op diverse momenten. Nou, dat moet ik je eerlijk vertellen hoor. Binnenkort is er een commissievergadering. En daar ben ik ook aanwezig om vragen te stellen. Ook over dit incident, met name over de vraag waarom die 7 mannen binnen een dag naar huis zijn gestuurd. Daar ga ik zeker vragen over stellen in de commissie, waarbij de burgemeester en hoop ik ook de hulpofficier of de officier van de politie aanwezig zijn. En, maar dat

0: is ook een manier, want je zei het net, politieke partijen kunnen ook daar vragen over stellen. Ja. Maar dat is lokaal. Te meer omdat het rapport van de politie binnenkort aan de orde komt in de commissievergadering van de gemeente Amsterdam. Dat is een manier.
1: Ja, dat is een effectief manier in Amsterdam. Dus via politieke partijen. Je moet dan kijken naar politieke partijen die iets voor ons doen. Een D66 zijn goede partijen. CDA, VVD, die andere, die brullen maar wat. Die brullen al jaren van alles. Maar die doen niets voor de zwarte gemeenschap. Dus je moet kijken naar nieuwe politieke partijen. Niet zoals D66, niet zoals PvdA. Ik ga heel veel mensen teleurstellen, maar ik zeg het toch. Niet zoals PvdA, niet zoals VVD, niet zoals CDA. Want die partijen hebben al tientallen jaren niets voor ons gedaan. En die gaan dat ook nooit doen. Dus je moet nieuwe partijen aanspreken of zelf oprichten die iets voor jou doen. En vervolgens ga je inderdaad dit ter sprake brengen. Maar je mag ook... We kunnen ook ervoor kiezen om zelf naar de raad te gaan en daarin te spreken. Dus dat is één. Los daarvan, landelijk ook. Dus zorgen dat landelijke partijen, en dus weer niet de bestaande, behalve die nieuwe hoor, want ik hoef geen namen hier te noemen, maar bepaalde partijen doen heel veel voor zwarte Nederlanders. Dus die partijen, maar dat zijn niet de bestaande grote partijen. Want die doen 0,0 voor ons, hebben nooit iets voor ons gedaan, gaan het ook nooit doen. Want zij... Wij zijn gewoon stemvee, letterlijk, voor hun. Waardoor je, door het landelijk te doen, geef je ook weer deze zaak nog meer body. Nog meer aandacht dan het al heeft. En dat zijn, zeg maar, de beginstappen die wij moeten doen. Dus sowieso de raad gaan inspreken. Partijen daar vragen om ermee aan de slag te gaan. Maar los daarvan ons beter gaan bundelen, zodat wij... nu uit één mond kunnen praten. Bijvoorbeeld, ik wil dan de zwarte gemeenschap een compliment geven, zoals nu. Men neemt het op, men ziet wat er gebeurt en de meerderheid denkt, ja, maar ik ben niet gek, je gaat mij niet van alles vertellen. Ik zie toch dat de zwarte man daar wordt belaagd, wordt lastiggevallen door witte mannen, die overal en altijd mee wegkomen met alles. Diezelfde witte mannen, het zijn ook witte mannen geweest bijvoorbeeld in een dorp ergens in het land, die in een vergadering, in een grote zaal tegen vrouwen roepen, waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Daar moet een piemel in. Ja, sorry voor dat ik dit even zo... Maar het is gewoon een citaat.
0: Ja.
1: Witte Nederlanders riepen daar in koor. Daar moet een piemel in. Tegen een witte vrouw die aan het spreken was.
0: Ongelooflijk.
1: Al die mensen komen ermee weg. Die witte mannen die dit deden, niets mee gebeurd. Net zoals die agenten waar ik het over heb, die elkaars strafbare instructies geven binnen de politie, die werken nog steeds binnen de politie.
0: Wauw.
1: Dus als wij denken, ja, ze gaan er een keer stoppen, dat gaat niet gebeuren. Zij gaan pas stoppen. Ik zeg één ding, de slavernij is niet gestopt omdat Nederlanders zoiets hadden van, jongen, wat zijn we fout bezig, we moeten stoppen. Nee, de slavernij is gestopt doordat onze voorouders witte Nederlanders begonnen te vermoorden.
0: Verzet hebben gepleegd.
1: Omdat zij in verzet kwamen.
0: Ja.
1: Toen dacht Nederland, oké, dit gaat nou te ver. Nou gaan we stoppen. Zodoende is slavernij gestopt.
0: Dus eigenlijk is er actie nodig.
1: Er is actie nodig. Als je dat niet doet, blijf je in dezelfde situatie als gisteren.
0: Luisteraars, Dennis Meina, hier bij Radio De Leon. Dennis Motaki Grantangi. Als er nog iets is, een laatste advies wat je even wil geven aan onze luisteraars. Graag.
1: Nou ja, dat zou zijn als er, zoals ik net benoemde, hè, kijk, ik noemde net Radio de Leon, hè, stel dat je iets zou zien en je wil, de politie neemt iemand mee en je hebt geen gegevens van die persoon, diegene heeft geen gegevens van jou, dat je even naar diegene roept, hey, laat jouw advocaat contact maken met Radio de Leon, want ik heb beelden en die geef ik aan daar. Dus ik noem maar iets, maar dus ja. Soortgelijke acties moeten wij gaan ondernemen, zodat mensen, want het wordt heel snel, wat dat doen, agenten, ze gaan je snel wegvoeren. En diegene die ze afvoert heeft geen informatie van jou. Je hebt geen informatie van diegene. Want als je naar het bureau gaat, zeggen agenten tegen jou, daar is de deur, snel weg.
0: Wauw. Dennis, grand tangi voor jouw fantastische bijdrage. En dit krijgt een vervolg.
1: Grand tangi toe.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Ja, luisteraars, dit was dus een gesprek met Dennis Meina. Mede naar aanleiding van de actualiteit, maar ook de doorwerking die er nog steeds plaatsvindt vanaf de slavernij tegenover mensen met een andere kleur in Nederland.

0: blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Yumsabi, dat no-no there. Je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
13: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
14: Dit is de stem van Ellen Nogubugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

Billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vroeg Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelts aan Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkel, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet gondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
7: Tussie, kapodano koi bergate. Kubotje mogo irame, iroko akana no warere malo. Urano da papolo yasagal komaro, buto.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar je arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Radio De Leon in gesprek met de directeur van het NINSI, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En we gaan in twee delen met haar praten. Vandaag het eerste deel. Laat mij beginnen om haar welkom te heten en te vragen natuurlijk of ik haar mag tutoyeren. Goedendag. Welkom in de uitzending.
1: Dag, meneer Lewin. Dank je wel voor de uitnodiging. En u mag mij zeker tutoyeren. Zullen we elkaar tutoyeren?
0: Geen probleem.
1: Fijn.
0: Kijk, ik moet het altijd vragen van de luisteraars. Want ze zeggen, meneer Lewin, ino kaka alas maso mana ene. Je moest actie ervan tevoren.
1: En ze hebben helemaal gelijk. En wij gaan het zo doen.
0: Oké. Even voor de luisteraars, wat is de naam?
1: Mijn naam, die ik van mijn ouders heb gekregen, Bianca Monique Galant, is mijn achternaam. En ik ben getrouwd Groen, dus ik gebruik de naam Bianca Groen Galant.
0: Oké, geweldig. Bianca, ik vind het hartstikke fijn dat je wilt meedoen aan een gesprek. Want kijk, wij maken programma's voor onze luisteraars. En zij willen natuurlijk weten uit de eerste lijn hoe dingen lopen. Maar voordat we op het officiële gedeelte komen, wil ik toch met jou mee naar wie is Bianca Groen? En misschien kun je daar iets over vertellen. Wie je vader is, wie je moeder is. Welke plantage komen de namen vandaan? Ik ben benieuwd te weten waar de naam Groen vandaan komt. Misschien is het een provincie, ik zeg maar wat. En er komt een verrassingsvraag zo mee.
1: Bianca Galant, daar ga ik mee beginnen. Want dat is mijn naam waar ik mee geboren ben. En Galant is de naam van mijn vader. En wat, voor zover ik de geschiedenis ken, komt het geslacht Galant komt van een plantage in Kommerwijnen. De plantage Vriendsbeleid en Ouderenzorg. De plantage Beneri, zo is het ook wel bekend. Je komt er niet meer, want het is overwoekerd. En het ligt bij Katwijk, dat is wel een bekende plantage volgens mij. Dus komen we aan de Kommerwijnenrivier, daar komt mijn vader vandaan. En mijn moeder, die komt weer van een plantage uit het district Para. En dat is de plantage Carolina. En Carolina is best wel bekend. Ayo is een hele bekende plantage van de familie Wijngaarden. Abraham Wijngaarden is daar de oervader, zeggen ze. Is ook zo. En daar komt mijn moeder vandaan. En mijn moeder is dus Hokahin. En dat is een hele grote familie. En dat is ook de familie waar ik vooral aan verwant ben.
0: Meestal, hè? Ben je het meeste verwant met je moeders familie?
1: Ja, meestal wel. Klopt.
0: Oké, de plantage in Kommerwijnen, je geeft aan, het is nu een beetje verwoekerd. Dus je bent er wel eens geweest, of niet?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. En volgens mij kom je er ook niet meer. Het is wel, ik heb me steeds voorgenomen, als ik in Suriname ben, om er met een boot in ieder geval langs te gaan. Want dat kan ook wel. Heb ik nooit eerder gedaan. Maar ik weet wel dat daar de plantage is, was een koffieplantage. Nou ja, daar hebben mijn voorouders dus heel hard gewerkt.
0: Wauw.
1: Meer dan hard
0: gewerkt. En Carolina? Wel eens geweest?
1: Ja, Carolina, daar kom ik al vanaf ik kind ben. Vanaf ik acht jaar

0: oud ben, hebben mijn ouders daar op de plantage een stukje grond ontgonnen en een prachtig huis neergezet. En ik heb daar een gigantisch mooie tijd gehad op die plantage. We waren er elk weekend en we hadden de kippen rondlopen en er waren vogels in een foyère, zeg ik niet te hard, want dat moet eigenlijk niet van de dierenbescherming. Want het was een hele grote kooi, dus dat kon wel. En we hebben er heerlijk buiten gespeeld en een goede tijd gehad. Veel gezwommen natuurlijk, hè, in de Suriname rivier.
1: Ja, en niet bang voor die piranha's?
0: Nee, vandaar dat ik ook geen angst heb. In die tijd waren ze er trouwens nog niet. Hè. Ik denk dat het hele ecosysteem, natuurlijk waren er piranha's, maar die kwamen dus niet. Waar, tenminste, ik ben er nooit voor gewaarschuwd. Dus wij zwommen, ja precies, we hadden heel veel vrijheid in die tijd.
1: Ja, en weet je nog toevallig welke families ook nog gerelateerd zijn aan de plantage in Carolina? Weet je dat toevallig?
0: Na de familie Wijngaarden kwam die tijd, in de tijd dat ik er kwam als kind. Dus dat was in de jaren 73, begin jaren 70, de familie Druiventak. Het is een familie die ik daar ook ken, van daaruit. Ja, ik moet even diep nadenken hoor.
1: Nou, op zich maakt het niet zoveel uit.
0: Dat zijn sowieso de twee. En Hokkaien natuurlijk, hè?
1: Maar nou zit ik na te denken. Je vader komt uit Kommerwijn en je moeder uit Carolina. Dat is nogal een afstand van elkaar. Hoe is de romantiek ontstaan?
0: Ja, in principe komen ze allebei uit Paramaribo uiteindelijk. Hun voorouders komen van die twee plantages.
1: Oké, want hebben ze je ooit verteld hoe ze elkaar hebben ontmoet? Zo maar droog als tongelijk is.
0: Ja, precies. Ze dansten allebei heel graag, mijn ouders. En ze hebben elkaar op Curaçao ontmoet. Ja, heel bijzonder, maar dat gebeurde in die tijd, hè. Mijn vader die werkte bij de Shell en mijn moeder die was in de verpleging. En toen de tijd ging...
1: In het kader.
0: Die gingen toen naar Curaçao om er te werken. Daar was de Shell, die was daar heel bekend. En die had heel veel werk. Dus zo hebben mijn ouders elkaar daar ontmoet.
1: Wauw.
0: Op een of ander dansfeest.
1: Wauw, oké, interessant. Want soms heb ik mensen uit Coroni en mensen uit Marowijnen. Daar vraag ik, Fades Madumiti.
0: Hoe dan?
1: Ja, maar dan zeggen ze inderdaad in Paramaribo.
0: Ja.
1: Ja, een geheime vraag, misschien een strikt vraag. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
0: In principe ben ik voor het eerst naar Nederland gekomen toen ik, moet het goed zeggen, ik was 3 jaar oud. Want mijn zus die studeerde, of die ging hier naar school. Het is ook zo'n verhaal van eigenlijk onze doorwerking, hoe dat werkte. Dat de leerlingen na de basisschool, dan kwamen ze, of kinderen, die kwamen dan naar Nederland toe. Omdat ze hier een middelbare school moesten gaan doen, omdat dat veel beter zou zijn. Nou, dat is in ons gezin ook gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Dus mijn oudste zus en ik, die 10 jaar schelen, die was op een gegeven moment in Nederland toen ik 2 was. Was zij dus 12. En wij kwamen dus hier om haar op te zoeken. En toen was ik 3 jaar oud. En vanaf die tijd zijn we dus regelmatig in Nederland geweest. Ook omdat mijn vader toen inmiddels bij de SLM werkte. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, nu Suriname Airways. Dus wij waren regelmatig hier. En dat waren
1: nog steeds. Dus in principe heb je je jeugd nog in Suriname?
0: Ik heb een prachtige jeugd gehad in Suriname. Tot mijn 19e. Op mijn 19e ben ik in principe naar Nederland.
1: En nu komt die vraag. Welke ondeugende dingen heb je gedaan in Suriname tijdens je jeugd? En zeg maar niet dat ze er niet zijn, want ze zijn er zeker.
0: Ik was heel onschuldig, hè, Iwan.
1: Dat zegt iedereen.
0: Ik was een heel onschuldig meisje in die tijd.
1: Geloof het niet.
0: Nee, welke ondeugende... Ja, weet je, ik heb heel veel gesport. Basketbal, volleybal, korfbal. En daar kom je van alles en iedereen tegen. Leuke vriendinnen, maar ook leuke vriendjes. Dus,
1: vriendjes.
0: Ja. Vriendjes.
1: Ik weet dat mannen vaak vriendinnen hebben, maar nou heb je het over vriendjes.
0: Ja, maar er waren vriendjes en er waren vrienden.
1: Oké.
0: Dus in die volgorde.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, nee, ik ook veel met, ja, zeker als je basketbal, dus ook heel veel met jonge mannen, jongens omgegaan. En welke ondeugende dingen? Nee, ga ik nu niet prijsgeven. Dat kan niet.
1: Dit is één voor de luisteraars.
0: Nee, dat kan niet. Vanuit deze rol die ik nu heb en mijn... Het zou misschien wel image schade zijn.
1: Absoluut
0: dus moet ik
1: niet.
0: Oppassen.
1: Kijk, ik had laatst iemand... Je weet, vroeger hadden we die blikken met poedermelk voor de baby's, toch?
0: Oh ja.
1: Maar het was zo lekker.
0: Oh ja.
1: En toen vertelde iemand... Jami, ben Nyamazanati.
0: Oh ja. Oh, ik weet wel een leuke.
1: Oké.
0: Een hele onschuldige. Wij woonden op een gegeven moment aan de Watermolenstraat. Mm-hmm. De Watermolenstraat is de hele bekende straat, ja, van Maxi Linder. Dus ik heb Maxi Linder als kind meegemaakt.
1: Zo.
0: En wat wij deden was dat wij dus aan een koord, aan een touwtje, een portemonnee door de onderdeur. Het was een soort hek, waardoor je dus op de stoep terecht je portemonnee op de stoep kon zetten. En dan een touwtje eraan. En we hadden de grootste lol om door het brievengat te kijken. En dat iedere keer weer iemand voorbij kwam. Echt heel enthousiast proberen die portemonnee. Nou, dat kennen mensen hier in Nederland ook wel. Dat is echt het leukste wat je als kind kan hebben. Echt gieren,
1: brullen. Echt gieren, brullen.
0: Ja, ja, ja.
1: En nooit iemand boos geworden?
0: Eén keer een behoorlijke scheldpartij, ja. Oh, okay. En ook mijn ouders die erbij moesten komen, want degene vond het absoluut niet leuk. Maar we hebben wel heel veel lol gehad, ja. Dat was even een ondeugendheidje.
1: Ik weet uit mijn jeugd en ook andere vruchten uit de buurt.
0: Oh, ja.
1: Die waren niet veilig, want wij vonden het zonde dat de vroeg toe het dan
0: kon.
1: Ja, dus wij gingen ze plukken.
0: Jullie hielpen die mensen, ja, hè? Ja.
1: En er was ooit ook een meneer, dronken boer noemden we hem. Oh. Hij had veel honden. Dus als hij aankwam, dan hoorde je die honden al op afstand. Oh, ja. Dat was ook altijd een soort... Het was gezellig, het was leuk. Oh, ja. Ja, die ervaring, ja, om het zo mee te maken. Hé, dronken boer, ik kom.
0: Ja, ja, ik moet, nu je het zegt, heb ik ook een hondenverhaal. Maar die is echt heel ondeugend. We hadden een tante en die was echt heel vervelend. Je kent die tantes, toch? Mm-hmm. Die altijd van alles vindt over de opvoeding. En dan gelijk gaat corrigeren ter plekke en dat soort zaken. En we hadden een bijtende hond.
1: Ah.
0: Dus als er mensen langskwamen, op visite kwamen, moesten we die hond ergens aan de ketting of vasthouden, zodat diegene naar boven kon. En als deze vrouw, als tante de pup langskwam, dan was ze bijna bij de deur. En dan liet we die hond los. Ja, ja.
1: Serieus?
0: En dat was echt erg. Zij rennen en ze had van die hele dikke benen. Weet je wel, die malaria benen. Dus daar hadden we nog helemaal van heel veel lol om die benen. Ja, absurd. Ja, verschrikkelijk eigenlijk, hè. Als je dan als kind daar lol aan moet beleven.
1: Maar heeft het wel geholpen?
0: Ja, nee, ze bleef komen.
1: Ja,
0: iedere keer bleef ze ook weer de deur uitrennen. Dus dat was leuk.
1: Nou...

0: Turbulence. Beste luisteraars, ik praat dus met Bianca Groen-Galant, directeur van het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En we introduceren haar onder u. Heel veel mensen kennen haar al vanuit het nieuws, maar we praten even op een heel ander niveau met haar. Bianca, even over jouw carrière. Geef de luisteraars mee hoe je carrière eruit heeft gezien. Welke opleidingen heb je gedaan? Hoe is het gegaan? Heb je ook die mooie tijden meegemaakt op die, ik zeg maar, die scholen zoals AMS, Lyceum, Openbaar Atheneum met Paguafeest en 1 juli en noem maar op. Neem de luisteraars even mee.
1: Ja, ik heb in Suriname op de MULO heb ik op een particuliere school gezeten. Op de Denise school was dat. En dat was gewoon een super hele leuke tijd. Hele mooie tijd ook. Ook wel heel bijzonder, want daar zaten een beetje de kinderen van de bobo's uit het land, zeg maar. Maar dat was wel, ja, achteraf gezien heel bijzonder. Kleinschalig ook. En vervolgens ben ik naar de MULO, naar de kweekschool gegaan. Want ik wilde als kind al, had ik zoiets van, ik ga juf worden, ik ga schooljuf worden. Speelde ook altijd schooltje. Dus de kweekschool gedaan, Eerst Algemeen Pedagogisch Instituut en later het Surinaams Pedagogisch Instituut.
0: Het is dus API en CPI, hè?
1: En dat waren dus de twee scholen, middelbare scholen die ik heb bezocht. En het was vooral heel leuk, want op het terrein van, API was dat, had je ook de handelsschool, de middelbare handelsschool. Dus dat waren twee verschillende ook richtingen, ook verschillende soorten mensen. Nou ja, schoolfeesten inderdaad. En dat was leuk. Goede tijd gehad.
0: Ja? Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld, ik heb gezeten op het Openbaar Atheneum, net naast het Lyceum. Hè?
1: Ja.
0: Ik weet dat er met Pagua was het echt een feest.
1: Oh, ja.
0: Op het terrein.
1: Ja, ja, ja.
0: Iedereen in alle kleuren en noem maar op. En ook 1 juli was het hartstikke leuk op die scholen.
1: Ja. 1 juli kan ik me niet meer herinneren, maar Pagua weet ik ook wel. Ja, hadden vooral heel veel mensen met een Hindoestaanse afkomst of achtergrond. Dus dat was sowieso feest. En dat was met poeder, hè, werd er dan gegooid, toch?
0: Nou, niet alleen met poeder, hoor, maar ook met vloeistof. Ja, zat maar ook niet mooi wat hij deed.
1: Voluit, yeah. Met vloeistof. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Haren, overal.
0: Maar goed, iedereen houdt rekening mee. Als je Pagwadag de deur uitgaat, in een weerkrossie, zou je ook gebruik later pakken. Die weerkrossie, dat hij dan is het afgelopen. Ja, ja, ja. En dus API, CPI, en heb je daarna nog iets anders gedaan?
1: Nee, daarna ben ik dus naar Nederland gekomen en heb ik weer 2 jaar of 1,5 jaar of zo hier aan de PABO. De pedagogische academie gedaan. En vervolgens heb ik een poosje onderwijskunde gestudeerd. Maar het was ook niet de juiste tijd, denk ik. Ik had inmiddels kinderen en het was een heel druk leven. Dus dat paste eigenlijk niet heel goed. Achteraf heb ik er wel spijt van. Want ik heb wel heel veel gedaan in die richting altijd. Waar het dus onderwijskunde enzovoort betreft.
0: Ja, want je wilde graag onderwijs. Juf worden.
1: Ja, uiteindelijk ben ik juf geworden, hè.
0: Oké.
1: In Zuidoost ben ik juf geworden. Ik heb eigenlijk op alle scholen in Zuidoost heb ik rondgelopen. Niet als juf, maar op een gegeven moment was ik collegiaal consulent. En dat betekende dus dat ik voor de intern begeleiders en de directeuren van de scholen, zeker in het hele proces van weer samen naar school en inclusief onderwijs en alles wat daarmee samenging, heb ik dus een hele grote bijdrage mogen leveren om scholen intern begeleiders te trainen, mee te nemen, collegiale consultaties. Dus ik ben uiteindelijk juf geworden en toen, ik zeg altijd later ook juf weer van de juffen.
0: Oké.
1: Ja, okay. Leerkrachtcoach en dat soort zaken.
0: Nog even blijven bij jou, Diana, voordat we naar het NINSE gaan. Sport, je hebt gesport, zeg je, in Suriname. Volleybal, basketbal. Ook ben je bijvoorbeeld ook uitgezonden voor Suriname om professioneel mee te doen?
1: Nee, ik ben niet uitgezonden, want zo goed was ik niet. Ik had wel een zus die heel fanatiek was. En die heeft inderdaad Suriname vertegenwoordigd. Sowieso qua volleybal, basketbal, maar ook zwemmen.
0: Is wel uitgekomen voor Suriname, internationaal.
1: Ja, internationaal. En Judith Galant.
0: Ah, oké.
1: Zij heeft volleybal, dus zij heeft trouwens ook op de... openbaar ateneum gezeten.
0: Oh, misschien ken ik haar,
1: ik maar denk
0: nooit.
1: Wel jouwzelfde bouwjaar, denk ik wel ongeveer, vermoed ik zomaar.
0: Zomaar nooit weten.
1: Maar nee, precies. Maar zij heeft dus wel... Ik heb eigenlijk, voor mij was het meer... en socializen, mensen ontmoeten. Maar ook gewoon vooral voor de pret. Ik had zoveel lol. En mijn fanatieke zus die vond dat natuurlijk niet zo fijn... dat ik weer een beetje liep te lummelen en lol te hebben op het veld... terwijl zij echt ging ervoor.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk vooral heel veel lol gehad met sporten. Ik heb voor CLD gespeeld, gebasketbald. Ik ben begonnen bij Yellowbirds.
0: CLD, dat is dus een basketbal.
1: Een basketbalvereniging.
0: CLD.
1: CLD was de Caribbean Little Devils.
0: Oh ja?
1: En die waren...
0: Ik heb wel van de naam gehoord, CLD, maar ik heb nooit nagedacht van wat het betekent.
1: Wat betekent?
0: Maar nu zag je Devils.
1: Ja, de Caribbean Little Devils. Ja, het was een hele, hele mooie vereniging. Daar heb ik heel veel lol bij gehad. Ik heb gevolleybald, maar dan moet ik even heel diep nadenken. Hoe heette die vereniging ook alweer? Weet ik eigenlijk niet meer. En handbal heb ik gespeeld.
0: Wauw.
1: Nee, niet handbal. Korfbal.
0: Wauw.
1: Dus al dat soort balsporten...
0: Mooi man.
1: Ja.
0: Oké. En de gewone sporten in de wijken, zoals joule, jumpen, voetbal.
1: Ja, natuurlijk. Ellen. Natuurlijk, ja.
0: Zijn die dingen er nog in Suriname?
1: Nee, maar hier wel. Dat wij, als we met ons gezin of met de familie, vroeger Gaasperplas, dan deden we joule. En dan was het één grote bende op het strand. Hè? Ik weet niet of jij het nooit hebt gedaan.
0: Joule.
1: Als we joule spelen, maar ook hier in Nederland, hè?
0: Wij hebben binnen mijn familie ook familiesportdag. En Joule is centraal.
1: Ja, en Jumpo Futu.
0: Jumpo Futu, ja, voor de kinderen. Ja,
1: dat is voor Jumpo Futu en Ellen.
0: So.
1: Ja, zeker.
0: Ja, jammer dat het... ik hoor het is nog minder in Suriname.
1: Ja, ik denk dat ze daar ook heel erg met die computers en de laptop. En ja, wel hè.
0: Dat heeft invloed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Groot. Nogmaals, beste luisteraars, ik praat eens met Bianca Groen-Galant. Trouwens, waar komt de naam Groen vandaan?
1: De naam Groen komt uit Papendrecht.

0: sowieso verpleegkundige, dus een mensenmens. Maar zij zat ook heel... mijn moeder zat bijvoorbeeld bij de Kiwanettes en mijn vader zat bij de Kiwanis Club. En ze waren in de... Kiwanis? Dat zijn surface clubs, net als de Lions.
1: Oh, oké.
0: Ja, je hebt de Lions.
1: De Lions ken ik wel, ja, maar...
0: Ja, Kiwanis is dus ook zo'n surface club.
1: Bestaat die er nog?
0: Ja, nog steeds. Ja,
1: en Suriname?
0: Ja, ook nog in Suriname, maar het is ook wereldwijd, hè. Dus mijn vader die ging bijvoorbeeld naar Tanzania. Daar was een conferentie, een Kiwanis conferentie. En dat is nog steeds, het is een global service club.
1: Oké.
0: Ja, ja. Dus nou ja, heel erg maatschappelijk geëngageerd. Altijd bezig om te kijken hoe kunnen we anderen verder helpen. Ook onze vrienden en vriendinnen die bij ons thuis kwamen. Altijd een luisterend oor, een handje meehelpen. Dus dat, uit zo'n gezin kom ik.
1: Maar dat heeft toch ook, als ik het goed begrijp... Mm-hmm. meegewerkt bij jouw opvoeding.
0: Ja,
1: de netwerken die je ouders
0: hebben. Jazeker. En daarom wil ik dus nu naar mijn eigen netwerken. Ik heb ook vervolgens ben ik ook vooral in die lijn doorgegaan. En de kerk heeft bij ons een grote rol gespeeld. De protestantse kerk. Dus ja. De EBG is ook een protestantse kerk. Maar wij waren dus geen EBG-lid, maar de protestantse kerk, de Lutherse kerk, ja, in Suriname. Dus daar zit ook een deel van mij, hoe ik ben gesocialiseerd.
1: Mm-hmm.
0: En daar liggen nog steeds eigen, of tenminste daar heeft lange tijd ook mijn, hebben ook mijn netwerken gelegen.
1: Ja, nou want even een algemene vraag, hoe belangrijk is het om netwerken te hebben of in netwerken te zitten?
0: Ja, het is zeer belangrijk. En het is zeker in deze tijd voor ons, ook hier in Nederland, is netwerken en een netwerk hebben, dat is eigenlijk een must. Want wil je verder komen, of wil je dat je kinderen verder komen, dan heb je gewoon een netwerk nodig. Want een netwerk zorgt voor ingangen. Zo simpel is dat eigenlijk.
1: Ja.
0: En ingangen op alle niveaus. Als het over werk gaat, of als het over sport gaat, of als het over whatever gaat. Is dat wel, je hebt altijd wel mensen die weer een ander iemand kennen. En op die manier, daar zijn netwerken voor.
1: Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik word zo vaak gebeld. Van Iwan, ken jij of kun je me helpen of heb je een advies? Omdat ik inderdaad ook in heel veel netwerken zit.
0: Ja.
1: Dus wat je zegt klopt, het is altijd positief om netwerken te hebben.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het ook iets van onszelf is, hè. Van ons als gemeenschap, Surinaamse gemeenschap. Alleen zijn we er niet zo van... bewust welke functie zo'n netwerk ook heeft. Dus kijk, we zijn als Surinaamse gemeenschap eigenlijk één groot netwerk met elkaar. Iedereen kent de ander en oh ja, weet je,
1: ja, maar dat is familiair.
0: Ja, maar
1: en
0: ook,
1: onderling.
0: Maar onderling is een netwerk. En je bedoelt ook externe netwerken.
1: Zodat in elk geval om verder te komen. Als het gaat om kennis, als het gaat om instituten, als het gaat om onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dan zijn dat soort netwerken heel belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar ook politiek.
0: Ook.
1: Ja, want je moet weten hoe de politiek eigenlijk werkt. Lobby, zowel in Suriname. Ja.
0: Je moet dat lobbywerk, belangen behartigen, ook voor jezelf, voor de ander, heel belangrijk.
1: Wauw.
0: Zeker weten.
1: En nooit politiek geïnteresseerd geweest?
0: Nee.
1: Niet eens indirect?
0: Nee, niet. Ik vind de politiek namelijk veel te ver van mij afstaan. Omdat je, als je in de, en dat is mijn persoonlijke mening, dat je als politicus of politica toch altijd weer je hebt te conformeren aan dat waar de politieke richting. Ik vind het fijn om autonoom te zijn. Ik hang ook niet aan één politieke partij.
1: Okay.
0: Ik hang wel aan bepaalde denkrichtingen en maatschappelijke richtingen. En die zijn vaak ook gelieerd aan een partij.
1: Ja.
0: Maar ik vind die autonomie en die vrijheid vind ik heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Laatste vraag, dan gaan we over naar een ander onderdeel. Je hebt wel in het onderwijs gezeten, maar op een ander niveau. Dat wil zeggen, je hebt niet direct lesgegeven, maar je hebt wel te maken gehad met het onderwijs. Nou is het wel zo dat vanuit het onderwijs er soms adviezen gegeven moeten worden aan de politiek. Is dat ook gebeurd?
0: Ik ben trouwens begonnen als juf, hè. Ik ben echt gewoon een schooljuf geweest. Dus in de begeleiding, als ik andere begeleide leraren of als ik met directies werk, dan zeg ik altijd van, je hoeft mij niet te vertellen hoe het werkt, want ik weet hoe het werkt. En daar ben ik ook heel trots op, dat ik gewoon schooljuf ben. Dus ik weet ook hoe ingewikkeld het kan zijn om een klas met kinderen te hebben, verschillende achtergronden, verschillende intelligenties en ga zo maar door, verschillend gedrag. Dus daar kom ik uit voort. Naar de overheid toe was jouw vraag,
1: of de,
0: hè? De adviezen of de politiek. Ja.
1: Waarom ik die vraag stel, Je hebt meestal in Zuidoost ben je betrokken geweest in het onderwijs. Mm-hmm. Er gebeurt nogal wat in het onderwijs, ook met ongelijke behandeling. Dat zie jij ook. Maar worden er adviezen gegeven aan bijvoorbeeld de ambtenaren of de politiek van hoe hiermee om te gaan?
0: Ja, ik vond het zelf belangrijk om de adviezen naar alle partijen toe. Hè. Dus om te beginnen, wat ik zelf heel belangrijk vond als toen ik nog in de begeleiding zat, maar ook ouders sprak, is om aan ouders te vertellen, kom op voor je kind.
1: Ja.
0: Kom op voor je kind of voor je kinderen. Sta voor hen en laat je niet wegzetten met een advies of een rapport. Vraag door, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat je kind nodig heeft en draag eraan bij. Dus ouderbetrokkenheid vond ik een hele belangrijke. Dat is dus één poot. Maar als het gaat over de politiek en zeker ook over waar het over onderadvisering gaat, dan vond ik het zelf ook wel heel belangrijk hoe ons hele systeem in elkaar zit. Weet je wat? En wat ik merkte bijvoorbeeld is dat leerlingen van mij die ik nu nog spreek, die hebben een HBO-opleiding, maar die hebben moeten stapelen. Hè? Die komen van soms praktijkonderwijs, ja. Doorgaan naar het VMBO en naar het MBO en ga zo maar door.
1: Ja, want dat is inderdaad een van de grote obstakels van onze kinderen in het onderwijs. Ze worden vaak onterecht de verkeerde kant geadviseerd. En dan vroeg ik me af, met je speciale functie in het onderwijs, heb je in die periode ook gebruik gemaakt om de politiek duidelijk te maken van, hé, daar gebeuren toch wat rare dingen in het onderwijs en dat moeten we aanpakken.
0: Ja, niet de politiek rechtstreeks, maar wel de verantwoordelijke bestuurders. In die tijd zat ik bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. En wat ik heel erg belangrijk vond is dit. Weet je wel, van hoe komt het dat kinderen in Amsterdam Zuidoost zijn niet minder intelligent dan andere kinderen in andere delen van het land? Zeker niet. Maar hoe komt het dat zij toch een ander advies krijgen en als je at the end kijkt dat ze het soms zelf beter doen? Weet je, dus en daar heb ik het wel heel regelmatig op inhoud met bestuurders over gehad. En wat ik zelf heel belangrijk vond was onder andere de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerkrachten. Want daar kun je als bestuurder wel iets aan doen.
1: Okay.
0: En daar heeft altijd ook mijn hart gezeten, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
1: Ja. Nou, de kwaliteit zou wel goed zijn, maar het gaat
0: niet. Nou, ik weet niet of de kwaliteit goed is. Ik weet niet of de kwaliteit altijd goed is, laat me het zo zeggen.
1: Okay.
0: Natuurlijk zijn er hele goede scholen en hele goede leerkrachten en hele goede directeuren. Maar dat is niet vanzelfsprekend en daar wil ik niemand mee tekort doen. Want wat ik ook weet is dat iedereen, zeker in Amsterdam-Zuidoost, verschrikkelijk zijn best doet en heel hard werkt. Maar heel hard werken hoeft niet meteen ook efficiënt werken te zijn. Daar zit een verschil in.
1: Ja, ja.
0: En dat is de fout die ik ook nu nog zie, die heel vaak gemaakt wordt. Als er wordt gesproken over onderwijs, hoor je nooit dat er wordt gesproken over kwaliteit van onderwijs. Er wordt gesproken over werkdruk en er wordt gesproken over veel. En er wordt gesproken over de grote klassen, alles samenhangend met de werkdruk. Maar de kwaliteit van het onderwijs, dat is dat je goed onderwijs geeft aan kinderen, dat is het allerbelangrijkste. En goed onderwijs, dat kun je alleen maar geven als je goede leerkrachten hebt.
1: Okay.
0: En goede mensen die dat kunnen doen.
1: Een tip voor de ouders die nu luisteren, hoe ouders hiermee kunnen omgaan?
0: Vooral heel kritisch zijn. Ik blijf dat zeggen, wees kritisch als je als je op school komt, als je naar een oudergesprek gaat, een 10-minuten gesprek. Blijf bij te onderzoeken naar wat heeft je kind nodig, krijgt jouw kind wat hij of zij nodig heeft. En wat ik zelf altijd tegen ouders zeg, jij kent je kind het best. Jij weet wat je kind nodig heeft. Jij weet hoe jij het zelf, welke knopjes eraan zitten, om het zo te zeggen. Dus praat met de school hierover, help ze ook mee.
1: Ja.
0: En blijf ze bevragen. Neem geen antwoorden voor lief. Dus dat je denkt van oké, dus de juf heeft het gezegd.
1: Ja, want heel veel mensen denken, de juf zal, of ja, de meester zorgt
0: wel
1: voor.
0: Die weet het wel beter.
1: En die zal ervoor zorgen dat mijn kind intelligent wordt.
0: Ja.
1: Maar ja, het werkt niet zo.
0: Nee, niet. En wat ook nodig is, van ja, investeer zelf ook in je kind. Lees met je kind als hij thuis is. Als je, niet als hij thuis is, altijd. Stimuleer, vooral.

0: mensen, heel belangrijk.
1: Ja, we kunnen nog heel lang hierover praten.
0: Dit is mijn passie, hè? Dus als je niet oppast, vergeet ik dat ik directeur ben. Dan ga ik helemaal naar het onderwijs nu.
1: Maar kom, we gaan zo meteen praten over het Nintzee. Alleen, in mijn radioprogramma zeg ik ook altijd tegen ouders... als je kind jarig is, geef het kind niet alleen een cadeau... maar geef het ook een boek cadeau.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat jouw kind een boekenplank heeft. Snap je?
0: Ja.
1: Het is belangrijk dat het kind opgevoed wordt met kennis.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik neem aan dat dat ook een van jou...
0: Wat je zegt, hè, stimuleren om te lezen. Weet je, als je dat kind van... als je begint met voorlezen en vervolgens allemaal boekjes geeft... en prentenboekjes... dan is het een natuurlijk iets om te lezen. En lezen verrijkt je kennis, hè? En vergroot je wereld.
1: Ja, absoluut, absoluut. Kennis is waard.
0: Ja.
1: Beste luisteraars, ik ga Bianca bedanken voor dit eerste deel van het gesprek. Heb je nog iets wat je zegt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars?
0: Gerelateerd aan wie ik ben.
1: Ja.
0: Want daar gaat het nu over, hè? Wat ik zelf toch heel relevant vind... ik noemde mijn achtergrond in de kerk. Want dat komt straks ook weer terug. Mm-hmm. En ik merk als ik dat vertel... en mensen, ik heb heel veel gedaan... dan is er gelijk ook een relatie van... oh ja, deze vrouw is van de kerk.
1: Ah, ik ken dat.
0: En die zou ik even uit de wereld willen helpen. Van, volgens mij bestaat het niet dat je van de kerk bent. De kerk is een instituut. En ik heb heel lange tijd en nog steeds ben ik heel actief geweest in dat instituut. Ook vanuit mijn religieuze overtuiging. Dus ik vind dat wel relevant om nog even mee te nemen in dit deel. En daar komen we hopelijk straks op terug. Want dat heeft me ook gevormd, die kerk, dat instituut kerk.
1: Oké. Bianca, ik ga je bedanken voor dit openhartig gesprek. Waarbij je hebt gedurfd om toch de ogries van je te vertellen wat je hebt gedaan. Oké, en we komen terug met het andere deel. Beste luisteraars, dat was dus een gesprek met Bianca Groen-Galant, directeur van het Nintzee. En dit gedeelte ging puur over haar. En later praten wij met haar over haar rol en betrokkenheid als het gaat om het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel losma e arki, a radio no no de. Wel losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Botro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Cultuur Import en Export Production is een differente cultuurwinkel voor al uw jeetori in een differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwaterkruiden voor de vrouwen, tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturen, souvenirtjes, lekker houten of stenen.

0: Morete, lekker en Clara, niet te vergeten. Jaruzusturu, lange drievoet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Sanité, saninote. Rietwijn Kulturu Import and Export Production is een differenti Kulturu Wengri voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Resdor, Pompeia, Pietre, Zeven Geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade naar Swidringi, Malassi, Morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jaruzusturu naar drievoet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl.

0: uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Ting na famoro hiwang daro meki in alasandi wedu tering da vetera pa e vetera ma so serevi oktu e veteri ala dembun krakti di elondunu dei nangani tuteng tenating komiting en udoro inwantrating pesrutu ating fu besening smant juni sobun wanting pamomenti pewe memre dendi nyam hebikatibo inwanting Pe un no bende stin fasi masonte jeye fasi o bende wete den dat oktu odi odi na ala dembun krakti dati fu bigina panangama e ala dembun krakti odi odi fanyunde wa opopo jajaja giding de lontunu di meki tapu na ngagrun tapu di egi kanada ma de negi kanada sonde datu beji enu tereng En dat meki bigis malerunu en sosrevi aknap inablaka bukutaki bit en werk biji nangabroko en in anyundi disi me bega pa fa potwe se junu fum sabitaki ala momentif de bit en werk grantani dati ufi krif de grantani funyanya dringi di walofunu fenigba krakti sosrevi wese walofu fendatigba opopo jajaja japa en opopo jajaja Gide wang, di bende na bifo, di nyawan ting, sa no wansma, be sa wanyang.
3: Ala den lobi brada, sisa, mama, papa, grandmama, afo mama, anga selef giden, pichi wang dim konkobora, anga den pichin toti wang, me di gran odi grande speti, gran teri.
4: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven, is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren. Tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.
5: Maar ook bijvoorbeeld door juridisch advies te geven vanuit de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Dat is een project van bureau Clara Wichman.
6: Ja, en wat voor soort adviesvragen geven jullie vrouwen als ze bij jullie terechtkomen?
5: Ja, dat kan van alles zijn. Maar waar we nu de meeste vragen over krijgen is over het persoon- en familierecht. Dus echtscheiding en de omgang met de kinderen. Hoe dat geregeld kan worden en de alimentatie. Of ze daar recht op hebben. Dus eigenlijk, ze willen een advies over hoe zo'n procedure verloopt. Een echtscheidingsprocedure, wat ze kunnen verwachten en wat hun rechten zijn. En wat wij doen is eigenlijk eerste lijn iets juridisch advies geven. We kunnen niet bij een procedure zelf helpen, maar daarin kunnen we dan verwijzen naar advocaten waar we mee samenwerken. Maar andere rechtsgebieden zijn het huurrecht. Hè, dus als er gebreken zijn in het huis, dat we daar advies in kunnen geven of mee kunnen denken van wat moet er allemaal in een brief naar de woningbouwcoöperatie of arbeidsrecht. En problemen hebben met de reïntegratie, wat zijn hun rechten? Of als ze een vaststellingsovereenkomst krijgen waarbij wordt gezegd meekrijgen. Wat moeten ze dan ondertekenen? Dus dat ze eerst even advies inwinnen voordat ze zomaar iets gaan ondertekenen. Zwangerschapsdiscriminatie. Hè? Dus een vrouw die zwanger is en dat aangeeft op werk en dan contract bijvoorbeeld. Ja, dus eigenlijk van alles kan er langskomen. Maar dit zijn een beetje de belangrijkste zaken die wij...
2: Marcia, dat gaan ze doen. Ik moet u succes toewensen. Ik denk niet dat ik het red om het mee te maken.
7: Oké, hartelijk bedankt. En u bent
2: Bedankt voor die informatie, want we dachten dat we alleen in Suriname, in Afrika, wit aarde kunnen eten. Wat wij pimba noemen. Het gebeurt ook in Rusland.
7: Ook in Rusland, ook in andere landen. Bijvoorbeeld in Guatemala, in Indonesië.
8: Goedemiddag iedereen daar in Nederland.
2: Ja, maar oma Gine onder de knoppen. Ai, oma Gine, het was een zware bevalling, no?
8: Ik had
2: er
8: heel erg van, brouwant.
2: Nou, een tweeling. Oma Gine, hoe is het met u?
8: Ik hoor straf.
2: Ja.
9: Mijn banden, ik heb een verstevige relatie.
2: Mm-hmm.
9: Bij mijn gezinsleden was hij ook altijd welkom. Bij mijn vrouw, was Marlene, was hij ook altijd welkom. Isabito.
2: Mm-hmm. En zeg je om naar Alassi?
9: Leuk van mij dat ik eerder. Mijn tak Alassi voor Ricardo shock me. Omdat ik me verwacht. Achteraf bekeken, mijn en Ricardo bij Apollo's van discussie over corona zijn. Ricardo was het niet eens met mij.
2: Mm-hmm.
9: Maar mijn zap ten aan die voetie de van Ricardo doe kon einde. Ten aan die voetie de mijn zap heb na corona op na antrasani.
2: Oké.
9: Want mij ben probeer voor over te Ricardo dat jere als antwoord ma want doe als een ocha probleem ge jou en jou later libi. Mijn zap heb na als spuitje aan mijn god dat je want op een gegeven moment in Suriname de man met potisme onder druk voor wat ik als poëtie. Maar in Nederland, dat ben ik onder druk en schrijf. Want heb je net als poëtie niet eens, iwan bioscoop in een mango. Ik verstaan.
2: Maar jullie nog, wil je wel pistori dat hij in een privé gesprek met mij ook erover? Oké, maar wogo arki, mi hoop mi poten stand by bo, wogo luku evo fin wam chimpis feesting, even.
10: Carlo de Souza, wie bent u eigenlijk?
11: Ik ben een man die graag, die het leed van anderen niet kan aanzien. Ik ben al 2 jaar bezig met Stichting 1 voor 12, samen met Louis Vismalen. En ik ondersteun 1 voor 12 in alles wat ik kan. Ik heb zelf een radiostation in Nederland. Dat heet de Suriname Love Station. Ik werk ook bij andere radiostations, waaronder Radio Fremangrong, Radio Hulde en zo. En dat zijn echte radiostations die dingen doen voor het volk.
2: Het zijn verschillende versies, want je hebt 2 versies.
12: Ja, 2 versies,
2: van me gestuurd.
12: Ja. En het is een WAF-file, het is een grote file.
2: Ja, het is een hele grote, ja.
12: Ja, ik heb de hoogste kwaliteit gestuurd voor jou.
2: Mm-hmm. Ja, want ik moest op bepaalde dingen klikken voordat ik hem echt goed had gedownload. Maar oké, bij deze, we gaan er naar luisteren.

0: tegen wie heb je het?
1: Nou, je dreef me in een hoek gewoon.
0: Ja, maar ik heb je been toch als ik je in een hoek dreef. Nou, ik moet je toch vragen tegen wie heb je het? Want dat ding klinkt zo verontschuldigend.
1: Nee, het is stay with me. Het is een lover.
0: Is een lover?
1: Een lover, maar het is kriep ook weer. Denk je, hey, denk je, hey, asma die zie.
0: Je bent ziek geweest, maar je bent je lovers niet vergeten. Je bent alleen mij vergeten.
1: Nee, ik ben je niet vergeten. Nog niet meer zo.
0: Meneer Mansro, of Pamansro, ik heb u onder de knoppen. Goedemiddag.
2: Ja, ook een goedemiddag, Helen.
0: Pamansro, of jij rust?
2: Ja, baya, ik rust nog steeds. Tussendoor even doorgaan.
0: Ja.
2: Een klein beetje rust, maar ja. Het lukt wel. Ik ben in de uitzending, Helen.
0: U bent erin, Pamansro.
2: Helen, ten eerste wil ik jou bedanken voor de wijze en de manier hoe je het programma geleid hebt. Hoe je de hele dag tot een succes hebt gebracht. Mijn ontzettende dank daarvoor. We leren van elkaar en je ziet dat we groeien.
0: Ja, dat vooral.
2: Hartstikke bedankt voor datgene wat je zondag voor ons heb gedaan.
0: Ja.
2: En dan richt ik me naar het publiek, de mensen en alle mensen die gehoor hebben gegeven om hier te zijn tijdens de straatfeest van de Kitty Kotti herdenking in de Kitty Kotti maand. Mensen waren echt goed aanwezig en we hebben van de dag genoten en ik denk dat we ook een heleboel geleerd hebben.

0: hebben en dat we weten hoe we verder moeten gaan voor ouders te herdenken. Want dat was de bedoeling. En ook hoe wij moeten leven in dit land samen met elkaar. Want het was een verbroederingsfeest en we hebben verbroederd.
1: Ja, goedemiddag Helen en die meneer daar.
2: Met jou, Charlo.
1: Helen, jou naar jouw programma. Echt zo graag in mijn zin kon richting jou. Naar die aan meneer ook toe.
2: Richardo.
1: Ik ben wel aan het bellen, ik ben wel aan het takken. Maar meneer, u heeft echt gelijk. Mij is hier appissie ook toe, ik was zo'n carnaval. Appissie voor brada boga, dat mij respecteer, echt waar. Naar alle lobby, maar trouwens, tenminste door mijn lukken, mijn dena, ook mijn lukken televisie, mijn gaan me erger, me mateloos. Dus een brada die is ab. U hebt gelijk. Het is gewoon zo.
2: Oké.
3: Mine tak, mine tak.
1: En dat is voor de Inge, hè.
2: Ja.
1: Luko want tante voor mij weet trouw, dan gaan we lalalala Inge, maar mijn neef, mijn sapchien trouw, toen ook, dan gaan we 2 jaar geleden, dan gaan we Inge, maar ook lala Inge, maar toen moe geleden, ik moet naar Sranang. En het is ook niet altijd zo geweest, goed gegaan, lief van Oetaki. Luko natuurlijk, de vangen de sma voor op, samen hier voor de sma. Maar ze niet bij persa, ook toen gaan we den blakka bij, dan gaan we den blakka sma voor nu. In het begin, de bekier, want toen, de beverkracht, de ook toe. Isabel, op en trouwens, a blakka ma, op zo min respect die de Ingi. Isabi hebben tak Ingi of inheemse. De op zo min, no one trauma befocus op respect die potent op hei futu lik a blakka beere. Toch zo'n te jere zo'n matapa radios, massa op radio de programma's. Bijna de geven achterpa a blakka beere alik. Na unu do de Ingi wan sani. Ano mooi ma, minus of des mane jere. Wan lees mire wan man taki, a yes, wan chi Afrika in waf den dood po drape. Terwijl unu na wang.
4: Goedemiddag, mis schat.
2: Goedemiddag, mis godo.
4: Mi takie mi ja so jere, mis doja. Mi amiseer, mi eme jere sani. Mi jere sani ni si.
2: Mevrouw Sidor of Itakie jere san. Na bigi, a bigi brada di se chala de san. Wan misrefe jere san tu.
4: Jongen, mijn jaren zijn mijn spes niet in de tabakamachine, maar misschien wel mijn spes niet. Mijn gomme, kom eens dat je radio, baka me op, baka me kom, baka kost de middag aan Ellen. Jerry, Jerry, dat is wat ik zo. Dan ga ik op wat je dat weet.
2: Ja,
4: man, man, puri.
2: Amen. Dan ga ik op je. Ja, dank u wel.
4: Ja.
2: Dank u wel
4: hoor.
2: Amen. Dank u wel. Ja, dank u wel mevrouw Zeedorf. Die groet Vivien voor me aan iedereen.
4: Doe ik voor je.
2: Ja, doei schat. Doei.
5: Aduku na wan bigisma.
3: Aduku na wan bigisma.
5: Ja, ja, ja.
3: Dus a bigisma ma poti da omdat uno radio hulde we bigi tera yeye.
5: Juist.
3: Ja?
5: Juist.
3: Fos un bigi start na yeye we bigi tera.
5: Ja, omdat we takan wan bigisma da wo tera yeye.
3: Nou, ekte bigisma
5: ja, ekte bigi brada ja man.
3: En daarom ben ik mo pota bigisma net af.
5: René, wacht even. In de tussentijd je poting, dat we kondigen aan dat samen je dwee naar Adisi.

0: Wauw, geweldig. Echt waar, geweldig. Hoe zou je dat zeggen? In stijl? In stijl. Dat we karapa, konini, dat moet ik een zeer goede middag. Want grand, grand, grand respect, bakadina. Bigi brada, sumanayu.
1: Oh, goedemiddag, ik heet Oostburg Marcel. En ik mag u zeggen, bij het horen van ons volkslied heb ik even een traantje laten vallen.
0: René, helemaal. Nou, pas meisje, René.
2: Sja, barara. A eerste reis, sja, barara. Mijn actie, sumane. Mijn wijlen, artikore, zor, mijn actie, sumane. En nu heb ik hem weer live na zoveel jaren. Weer live met me mogen meemaken. En ik kan hem begrijpen dat het traantje, dat na die vier tak, you know, een chauvinist, dat jouw echte skankanser namen. En die hebben we hier met een grote dossierkennis. Jij naar stelvragen. Als je naar dossierkennis, je naar stelvragen.
0: Oké, mooi. Ik sta mijn brokken benauwd even. Maar het is alleen maar geweldig en het is alleen maar mooi. Want Theo, ik kwam echt te zijn namang. En Theo ontvanging. Dat hij ontvangt naar de spikkie, naar de djadjafasi. En als je wilt doen dat, dan is het machtvoepse afvolgslied. Dus vandaar afvolgslied. Paozi, welkom. Welkom, mijn biggie brada.
1: Dank u wel. Ik groet u en ik groet ook Abradas en Domja zo. Maar meneer Vergieting, volgers voor een radiostation, ik met tak de Ori ook toe. Lobby.
0: Radio Hulde, bodin aan vakantie vorige week. Mi Odi, mi tak Radio Hulde. Ik ben moe. Ik zit hier elke woensdag eventjes tussendoor aan vakantie. Atamara femi gona dapper marak. Dat afstand mee zit ik. Maar ik snap dat ik de alle bigi brada en bigi sisa. Jongen, pa, yes, brada Ozi, atenim lomi jompo grabe, mi bewan jompos don tapen bors. Mi hoor ik het in een liefde.
3: Laat ons bidden voor ons land Suriname. Laat ons bidden voor betere tijden. En laat ons energie sturen naar de ellende die wij afkeuren. Omdat wij die goede energie hebben, moeten doorbreken wat de Satan wil in deze wereld.

0: gedichten zie. Agrabo, mevrouw Venetiaan, zodanig.
1: Ja.
0: Dat als don, actie, het heb niet even. En als schrijf volgens mij, als schrijf een beetje, dat heb ik nou zo naar een.
1: Oké. En ik heb
0: een schrijf, dus het datum die ik schrijf. Want al, ik heb meer dan 200 gedichten.
1: Oké, oké.
0: Schriften, ja, zo ja.
1: Oh. Maar ja, boeku, ja, ja. En dat boek vinden, om niet af haar boek vinden, en is het nog te vinden?
0: Nee, dus dit is mijn pot naar in haar ijs, weet die boek,
1: ja. Ja, ja.
0: Maar die andere, twee gedichten beuren dus mij uit. Ja. Real van mijn Susa.
1: Ja.
0: En Sranan Krabiri. Maar Sami Abjanonu zo, napsa 200
1: poemen.
0: Gedichten die schrijven met dag, datum, a plaats, die bestaan.
1: Ja.
0: En dan mijn handtekenen.
1: Okay.
0: Dus
1: mij
0: heb heel veel dingen, hè.
1: Mooi.
0: Want in feite, mijn poema, man. Wat loek me op toe? Met de numerologie oorkonde voor meneer Emsedok. Geboortedag op 3. Mensen die op de derde dag van de maand geboren zijn, bezitten een allesomvattende uitdrukkingsvaardigheid. Vooral in taal, schrift en kunst.
1: Oké. Okay. Mooi. Derde dag van de maand. Nou, dan, ja, maar om nou verteer hoe vaak ook toe. In soort bijzonderheid oom Nel geboren. En het is zo heel mooi dat oom Nel leggen bepaalde zijn vast, hè?
0: Ja, en met Tatje en ook, kijk, en op Facebook, we praten zo many wat bij. Aan momenten is hij ook bij jou of zo, door om je uit te bam. Of de nacht Facebook, dus alle categorie tot Sandy, Iwan Feni, even na eni, want nu. Autobiografie. Mino anom scrivi te mino de. Mi mo begin, hè? En dan moet je aan me berust op. Jij zei dus van kondre sammi smat sammi. Begrijp je?
1: Ja, dat vooral. Ja.
0: Dus zang tjari, zang meti, want doorloop me tegen smatati. Mi kweki na baki na tap mi ede. Zeer sani.
1: Ja.
0: Ze vroeg te zeggen, maar met alle wing met je even. Noem is, dat is maar ik confess aan niet. Ik was de eerste die beginnen aan confess aan die manier. Kom maar rak. Apra, noem maar op. Alles dus, alles. Alles aan die met je.
2: Ja, nou, ik ben natuurlijk journalist geweest. Dat weet iedereen bij Multiculturele Televisie Nederland. En daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen. Video en coaching van jonge studenten en journalisten. En ik ben ook het erfgoedveld ingedoken. En daar hou ik me voornamelijk de afgelopen jaren heel erg mee bezig.
1: We hebben Jessica Dikmoet, gaat niet zomaar een vrouw.
3: Bij, mijn naam is Edwin Lieveld, luisteraars.
1: Is het al zo snel, 6 jaar bij? Ja, want toen was Roy er nog.
3: Tenminste, als je puur naar de jaren kijkt, dan zijn het 5 jaren, maar het zijn 6.
1: Tussen 2019 en
3: dit jaar waren het 6 keer 30 juni dat we iets op het Surinameplein hadden.
1: Ja.
3: En ik zeg iets omdat we in de coronajaren hadden natuurlijk een hele uitgeklede ceremonie.
1: Edwin, meneer, moet ik meneer zeggen?
3: Nee hoor, Edwin.
1: Edwin, kan je kort even vertellen wie is Edwin en wat doet Edwin behalve 30 juni? Wat heb je gedaan?
3: Ten eerste ben ik met pensioen en dat vind ik wel fijn. Ik heb 42 jaar aaneengesloten gewerkt, waarvan ik 35 jaar in welzijn gewerkt heb. Het past bij mijn karakter om voor mensen
1: ja, ik wilde net zeggen, je zei niet wel, ja.
3: Bezig zijn en daarom heb ik in welzijn gewerkt, met name in informatie- en adviesfuncties. En daarnaast heb ik heel wat vrijwilligersactiviteiten gehad naast mijn werk. Ik was... Dit jaar ben ik 40 jaar bestuurslid bij Real, of lid van Real Sranang, waarvan ik 30 jaar bestuurd heb. En toen ik door Winston Koud gevraagd werd of ik iets wilde komen doen bij deze beweging, wist ik niet dat het organiseren van de ceremonie van besef erbij hoorde.
1: Oh, Ricardo, de welbekende.
4: Trainer, coach, ben veel bezig met kinderen, organisatieadviseur, presenteer shows. Nou, dat is het hem.
1: In welke shows zoal? Heb je een bekende?
4: Nou ja, ik ben begonnen met modeshows. Ben ik begonnen op Ganzenhoef in Zuidoost. Toen had ik veel kleren en er kwamen veel jongeren thuis. En die gingen allemaal passen. En we zijn toen op Grunder bij Stichting Inderim.

0: de Heer. Ze hebben een modeshow begonnen met mijn eigen kleren.
1: Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, alle luisteraars. Ik ben Lilian Deekman. Nou, ik zit in de kerngroep van 30 juni, 1 juli comité. Ik loop
0: maar een paar jaar. Je bent snel, ben je daar begonnen?
1: Waar dan?
0: Met je activiteiten.
1: Nee.
0: Oké, okay, nee. Begin bij het begin.
1: 30
0: je begint
1: juni,
0: van achteren naar voren.
1: 1 juli okay. comité. Ik werk nu in Nederland al 54 jaar. Ik heb 38 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt. Ik ben nu een prof. Gepensioneerde vrouw.
0: Prof.
1: Ik voel me ook pensioneerd. Well. En ik maak er gebruik van.
0: Mm.
1: Moeder van 3 kinderen. Oma van 13 kleinkinderen.
0: Mm.
1: En overgrootoma van 20 achterkleinkinderen.
0: Mm.
1: En ik heb ook dat ik in de troefkoolbranche zit. Troefkool is mijn mannetje.
0: Ja,
1: is
0: daar
1: mijn
0: heb ik je
1: alles.
0: Leren kennen.
1: Ik jaren in. En ik zal ook jaren in blijven.
0: Oké, okay, je bent van voren naar achter begonnen, maar dat mag ook. Lilian,
1: ja.
0: Welkom.
2: Mijn naam is Monique Sanchez. En ik ben inderdaad een van de jongsten onder ons. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik wel een kind ook ben van ons aller Roy Ristie. Want hij, dankzij hem, ben ik betrokken geraakt met het 30 juni comité. En ja, ik ben nu ook al een aantal jaar bezig binnen het comité. En onlangs officieel bestuurslid van het comité.
0: Yeah.
2: En ik ben er trots op. Heel trots.
0: Zo, en je zegt het ook met trots.
2: Ik ben heel trots, want het 30 juni heeft voor mij toch een diepe geschiedenis. Omdat ik van mijn inheemse afkomst, zalig Hercus van der Bos, was vanaf dag 1 ook betrokken bij het 30 juni comité. Mm. Samen met mijn oma, Fine van der Bos, ook zalig. Ook betrokken, 30 juni comité. Mm-hmm. En nu sta ik daar.
3: Goedemiddag. Ik heb groetjes uit Zwitserland.
0: Wauw. Moet ik zeggen groetjes uit Wit-Zwitserland?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Vandaag, eigenlijk vandaag niet meer.
0: Nee, vandaag niet meer. En sinds wanneer niet meer?
3: En stellen de zon schijnt, zeg maar vanaf gisteren.
0: Oké. Okay.
3: Vanaf gisteren wordt het warmer. We staan nu boven nul. Het is nu zo'n beetje 5 graden boven nul. En de zon schijnt zelfs tussendoor.
0: Oké, dus Zwitserland is een tweelingzus geworden of broer geworden van Nederland.
3: Wat de sneeuw betreft wel, ja.
0: Oké.
4: Suriname een plek geven in het FIFA Museum. En we hebben voorstellen gedaan die wij, omdat SVB de lidbond is van de FIFA, zullen wij al onze wensen ten aanzien van ons voetbalhistorie. Met name een goede foto van André Kamperveen.
0: Hij
4: was André Kamperveen.
0: Ja.
4: Hij was in leven toch een van de hoogste FIFA consuls in Zuid-Amerika.
0: Ja.
4: Hij was de baas van de CONCACAF en hij was zelf vicevoorzitter van de FIFA geworden van Zuid-Amerika.
0: Oh god, toen ik die foto's zag, hè.
4: Dus in dat licht gezien hoort hij daar te zijn.
0: Amen.
4: En uiteraard een legendarische foto van de eerste Sranaman die in Oranje gespeeld heeft. En dat is onze Humphrey Mijnals, die een foto van hem is na die wedstrijd langer dan een jaar door de wereld gegaan. Hij had de omhaal, hij lag bijna gelijk
0: klopt,
4: met de bovenlaag.
0: Klopt.
4: Wij hebben die foto
0: ja,
4: en we hebben het laten zien.
0: Ja, ik ken het. Ik had het in mijn biografie meegenomen, ja.
4: Dat die foto ook daar in die
0: wow,
4: in dat museum moet zijn. Dus we staan op een kruispunt met de FIFA en moet je zeggen, het maakt zoveel in je wakker als Sranaman. Goed, ik heb ook een keer een goede dag een beetje mogen voetballen. Maar als je oog in oog staat met die grote Pelé, dan die levensgroot daar op een deur is gefotografeerd, dan sta je voor die man en dan mijn god. Dan kruipen twee gevoelens. Hij was de grootste voetballer, maar ik mag het zeggen dat ik mij kan identificeren met zijn mens zijn als Blakamang.
0: Mm-hmm.
4: Vergroot jouw gevoel. Maar goed, hij is mens. Hij Pille is van de wereld. Een man vroeg mij daar, hoe komt het dat je zo over de man praat? Ik zeg, ik bekijk hem als sportman, mens, als voetballer. Ik zeg maar, als hij een podium mocht betreden, dat hij neergezet is door de wereld, dat wil zeggen dat je

0: was naast zijn grote voetbalkwaliteiten, was hij van onbesproken gedrag. De man is great en hij is ook de enige voetballer die zo groot geportretteerd wordt. Dan ben je iemand.
1: Ja.
0: En dan sta je daar, dan voel je je klein hoor, maar...
1: Maar je voelde je groot omdat hun vriend Meynals of hoe heet die ander ervoor
0: die
1: daar ook was. Ja.
0: Die moet er zijn.
1: Ja.
0: Dat is de strijd,
1: ja.
0: Nou, dat is de wens en dat is die passie die ik in Wilfred vind. En dat hij ervoor gaat en hij is bevoorrecht dat hij daar in en uit mag lopen. De deuren gaan voor hem open.
1: Ja.
0: En ik denk dat wij zullen zeker verder ook gaan met de Surinaamse Voetbalbond. Dat de Surinaamse Voetbalbond hem zeker moet omarmen in Zwitserland.
1: Dan gaan we even nog terug naar een stukje Archie Bakka van 2019. Toen ik Percy zijn eerste, let wel, zijn eerste award gaf hier in de studio. En vorig jaar... bij Gasperplas rond augustus kreeg hij van mij de tweede. Oeh, Archie, want precies voor Gasperplas, laat me ook meteen erbij zeggen. Met dank aan, wie heeft dat gepost? Met dank aan Aisa Winti Obiamandi. Het is opgenomen door Biga Biks. Prachtige opname. En Efishiva Sanispang, Percy Holland. Onlange Ido Atori Dissi. De Gasperplas. Het was iedere keer het eerste weekend van juli, toch, Abide?
2: Ja, zeg maar een weekend, Bakka 1 juli. Bakka 1 juli voor...
1: Een weekend. Oosterpark.
2: Oosterpark, ja. Maar bijvoorbeeld dat die, Bakka die meneer Lond beorganiseerd drap in een Gasperplas. Daar zijn we stoppen een hele tijd.
1: Oké, altijd dan, middag naar meneer Reizen, maar het was meneer Lond.
2: Meneer Lond.
1: Maar ik ben 3 dagen, toch?
2: Ja,
1: 3 dagen.
2: Ja. Na meneer Lond voor Beijing.
1: Oké.
2: Ik heb op een orga, ik vergeet van organing. We gaan voor
1: samen naar Abaisa, toch?
2: Ja, we doen een mahele, zalig mahele, een groep Abaisa.
3: We hebben rolmodellen in ons midden. We hoeven ze niet ver te gaan zoeken. Amerika, dit of dat.
1: Amen.
3: Ze is een rolmodel. Want fini blakamang.
1: Na krien denki, na krien taki. Dat na slogan voor René voor 2023. En wil make bon gebruik ving.
4: De koers bij de one god. De normaal bereiken zonder. De begif maf uno.
1: Kouru watra, brada.
4: Abote rei, ma abote go links rechts.
5: Sami wasat, sami sawataki. En sami begi uno. Futaki koudeki. En toekomst zou ik komen. En dat toekomst voor ons naar de kieven voor ons. Koos koepot de kieven op wat boel passie nou. Kon liep oesrefi. Oesrefi oesref weg nou. En concentreer oesref op de kieven aan. Zo leer je ook gedenk. Dan ga vrouwen pak de aan. Zo kan doe gedenk. En vrouw kapot dit op de boel passie. Dat me begi. Voor allemaal apot eten nou. Koon liep oesrefi op de kieven aan.
6: Ik spreek hier tot de heer Banansi. Die een reactie wil geven. En dat is namelijk zo. Ik vind het fantastisch. Dat de gedachtegang van Roy Riesdy, die is voorgezet ook dat de vlaggenstokken geplaatst zijn geworden op de Dam. En dat de vlaggen eraan, soms misschien half stoks en ook weer helemaal gehezen waren. Nou, dat vind ik fantastisch.
7: Nederland bij LAF België, dat bijna de IT-moeder, we maar zitten aan de regering. Jaren terug, ja. Nou, Nederland zit aan de regering. Afwadong.
1: Dat is een paragnos in voorspel. Dat ook toe, want het wordt een minderheidskabinet, hè.

Sometimes I'm almost slow.

0: Welkom, Kari Ning en daar wordt Takip Chinso.
1: Nou ja, met bar alles maar alleen toe, want biggie lespeki odi. Ja, minena Henk Sako senior, juniors door toevallig 7 jaar zo.
0: Oké.
1: Oké, Arke, ja.
0: Oké, Henk Sako senior. Ite, je me wan sani, want eigenlijk, ite wan vraag aangaande Juning, omdat me betak want odi nang wan sa, in het vorig jaar, december, dat zat ik niet zo aan in. Dus nu pas mee begrijp, afvraag voor als dan je hebt Henk Sako senior, Juna senior en juniors de lid naar UC.
1: Lid naar UC.
0: Oké.
1: Kom ik het direct door?
0: Ja.
1: Mijn ambarabasi voor stichting of afvondantie, Sabidiri. Ja. En ook toen mijn voorzitter voor Henk Sako Instituut.
0: Oké.
1: Junior en voorzitter voor scholieren, studenten en jongeren organisatie, dus nationale organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En voorzitter voor NDP jongeren.
0: Oké. Okay. En zaterdagochtend deed ik mijn app aan en ik zag dat mijn patiënt dat is maar die bezig naar een man bakken. Weet je? Ja. Dat dacht ik.
2: Mm-hmm.
0: Maar die,
2: ik moet eerlijk
0: mijn app was echt heel vol.
2: Ja, ik kreeg het ook. En ik zal eerlijk zeggen, natuurlijk, fos aliba grondtabu die zie wel los, maar we zien bepaalde appjes. Mijn leesding, meneer reageer, omdat in zeven niet meer op zo'n stand van. Even aan de sofara, uit betrouwbare bronnen, usayere. Mm-hmm. En mino mag joku, amanting, abedisatra manting fruku. Misschien app ding, poting onder minoso. Zie nog zo. En soms vragen ze waar was je toen het bericht binnenkwam. Ik stond in mijn keuken. Ik zou koffie zetten. Dan wakker kon naar mij. Als zo mijn telefoon ving. Eerste zin van mijn lezen was dat. En als maasafvinding kon, had ik zoiets van IT is naar vroeg. Want het is uit zeer betrouwbare bron.
0: Voordat ik
2: Anomiliere, machisma, crisi, ja. Nono.
0: Voordat ik het vergeet, Judith Lo, langs deze weg moet ik je ook extra condoleren. Want ze waren diehard friends van elkaar.
2: Ja.
0: Dus Judith Lo, ja. Langs deze weg.
2: Ook de condoleren.
0: En ik heb misschien omdat ik druk ben hè, met de dingen thuis. Mm-hmm. Weet ik nog niets van begraven, want ik heb berry.nl gezet namens de gemeenschap. Ja. Maar natuurlijk, ik hoor niets, dus ik kan geen...
2: Nee, dat kan ook niet.
0: Ik kan geen duidelijkheid aanbrengen met betrekking tot begraven, cremeren, whatever. Maar wat denk je zelf? Zal hij meegenomen worden naar Suriname?
2: Ik denk het wel.
0: Ik hoop het van harte.
2: Ik denk het wel, maar ik hoop
0: den
2: het wel.
0: Biggie kaliber dissimus dena mama doti. Ik hoop het van harte. En dan moeten wij hier, we moeten het doen met wat op ons afkomen. Maar a kaliber dissi na in mama doti amgo.
2: Jawel, ik denk het
0: dissi,
2: wel.
0: Kijk, mungo, ja, doti krafti.
2: Bezig.
0: Ja.
2: Ze zijn bezig met alles omtrent zijn uitvaart. Ze zijn in volle gang.
0: Ik bid ervoor, echt.
2: Jawel.
0: Ja.
2: Kijk, ik hoop wel dat Onjaanse in Satakondre ukisa okasi fumang bewijs aan laatste eer. Dat weet je, voor...
0: Want ja, ze dat na Evan Beerdja, dus ook is het na Ospang, maar Evan Beerdja na Tapo Tapastrati.
2: Nee, ik denk het wel. Och,
0: ik heb je bericht gevonden intussen. Je hebt een mooie ingi voor hem gezet met een arend erop, want ik heb ook de mijne ingetekend met de arend. Ja, de strongest bird in the world. Maar dan heb je gezet de herinneringen aan u blijven van ons, van onschatbare waarde. Zoveel verdriet en pijn. Ik doe mijn best. Maar het kan het nog geen plek geven. Groot het verdriet, mooi de herinneringen. Het galmt nog steeds in mijn hoofd, tussen haakjes familie. Maar waarom moest die familie tussen haakjes, Marilyn?
2: Meer als uitroep dat hetgene was. Dat is hetgene wat in mijn hoofd galmt.
0: Maar het is echt de familie, dus het hoeft toch niet tussen haakjes?
2: Nee, het is niet bedoeld als familie, omdat uno ano familie. Het was meer dat galmen. En ik wist niet hoe ik het anders moest omschrijven. Ik had het kunnen doen met uitroeptekens. Dus men moet niet op die tekens letten.
0: Oké.
2: Okay. I go om en mi poten naar hoofdletters.
0: Ja, maar om volgende keer dat die wie je pot in een hoofdletter in haar pot in tussen haakjes. Want nou echt. Maar weet je, ik heb zelf ook een kort verhaal, hè. Ik weet niet wanneer het is geweest, maar een die dagen waren we thuis bij mijn nicht, mijn overleden nicht, thuis. En van het een kwam het andere en toen vertelde me iemand te vertellen dat Nederland familie is van mijn oma. Dezelfde pronatie.
2: Ja, ja, ja.
0: In de avonduren heb ik dan contact gemaakt met een nicht van me, die het al die tijd wist. En pas dan gaat er een lichtje branden dat toen ik als klein meisje nog familieleden bij ons kwamen met de naam Nelon. En ik vraag me dit, maar dit is maar die bekona osso na unu die benense. Allemaal dede. Dus mijn nicht die pas overleden is en mijn zus die 6 jaar geleden overleed, die wisten echt alle, die konden alle familieleden, die wisten alles. Dus ano adis gwe. Oh, leg me uit, want dat trouwens, ik ben 6 jaar geleden. Maar het blijkt familie te zijn. En Marilyn, je weet wat wij tweetjes met elkaar je fassie meemaken. Dus no doubt, no doubt.
2: Dat weten we zeker.
0: Wauw. Maar goed, time is running. Dat bericht wat je hebt, lees het me nog een keer via Hulde. Iemand wilde condoleren of...
2: Vandaag is er op verzoek van lid Sandra Greb, mede namens het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost, met name de stadsdeelsecretaris de heer Bas van Spreeuw, de stadsdeelvoorzitter mevrouw Tanja Jatnan-Nansing en de stadsdeelbestuurders de heer Jacob Weddemeijer en de heer Dirk de Jager, een gedenkplek aangelegd in het stadsdeelkantoor voor de overleden Surinaamse zanger Ronnie Nelom alias Biga. Bekend van de band Combinatie 16 hier in Nederland. Een bijzonder persoon en zeer belangrijk geweest in de Surinaamse muziekwereld is ons komen te ontvallen. U bent van harte welkom in het stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost, op de begane grond. De plek staat zo toevallig ook tegenover balie 16 op de afdeling Burgerzaken. Wij wensen de hele Surinaamse gemeenschap veel sterkte toe met dit verlies. Namens het comité omtrent zijn uitvaart zijn in volle.
1: Als ik mijn leerschap zeg, Sonny Boy Junior, Tobin Play, Boy T Play. Dat we best op de kwaliteiten van man. En zo is hij dan gaan groeien.
3: Ja.
1: Dat een van de beste. Ja, hij was een medespelverdeler. Ik was dus aan de diepe spits. Maar bij Robin Hood was hij de man die achter de spits, achter Nico speelde, Bossa Kluivert, al die mannen. En zo heeft hij zich dus kunnen opwerven. Toen kreeg hij de naam wat hier, dus de bekende dokter Koppenschaar.
3: Hij Koppenschaar.
1: Nederlandse dokter.
3: Chirurg.
1: Tamat bij Priti op een lekwassaartje, maar met die tapie bakken, maar tamat bij boog gevaarlijk. Dus. Pas wat dat er bij kot is, maar vaarlijk schuit hij.
3: En zo zie ik je bij kot.
1: Zo zie ik je bij kot.
0: Zo heb ik kot dus geen.
1: Toen kreeg hij de naam van Koppenschaar.
0: Oké.
1: En daarnaast op het veld zelf was hij niet op zo'n mondje gevallen, want dan gaat de arbiter altijd een beetje stroppen.
3: Altijd, maar op een leuke manier.
1: Hij is gevallen bij buitenlandse clubs. En zo is hij dus ook naar Amerika gegaan om te voetballen voor Amerika Football Club. Later is hij dus dan ook naar de beginfase van Amerika, de USA voetbal. Samen met Dico Rijsenburg zijn ze gegaan naar Baltimore.
3: Oké.
1: Verspeelparat en mijn persoon zijn gegaan naar Atlanta, Georgia.
3: Allee.
1: Dus aan de andere kant hebben de Surinamers ook een bijdrage geleverd naar het voetballen van de USA vandaag aan de dag.
3: Zeker weten.
1: Kort samenvatten, hadden wij dus dan een rivaliteit tussen Wienerschaal en Siegfried Haltman. En op een gegeven moment organiseerde Kamperveen, zoals we hem kenden, zo'n topwedstrijd. Wie is de beste? Dat gaan we dus morgenmiddag even kunnen uitmaken. Willem Schaal van Transvaal of Siegfried Haltman. En het stadion natuurlijk bomvol. En de wedstrijd eindigde gelijk 2-2. Nadat Siki eerst gescoord had en later mijn persoon. En zo eindigde die wedstrijd dus gewoon.
3: Dus er waren bij de even goed.
1: Ja, dus...
3: Ik weet, kijk, ik heb
1: Siki... Na Suriname, dan toen zei ik hem...
4: Dus meer. Ja, dan zodoende met een bepaalde vriendschap kon.
3: Uiteraard.
4: We hebben elkaar bestreden op heel sportieve wijze in het stadion. En nadien doen we dat op leeftijd nu, dat we moeten lukken morgen voor de vergoeden. Dat kan ik niet lukken morgen.
3: Precies.
0: Maar ompie Schaal.
4: Ja.
0: U zegt, op dat moment waren jullie beiden goed.
3: Ja, is waar.
0: Maar ik heb wel in die Wikipedia gelezen dat hij de eerste was die de eerste voetbal award kreeg. Wat voor award was dat?
4: Voetballer van het jaar.
0: Ja, hij kreeg hij is de eerste die een award kreeg voor beste voetballer van het jaar.
4: Voetballer van het jaar.
0: Dat was 1964.
4: Maar ik moet dat even nagaan omdat... Ja, wat dat betreft moet dat even nagaan, omdat als ik me niet vergis, Lagadou en Puro, dus even voor waren. Dus dat moet ik even gaan onderzoeken.
0: Ja, ja, graag. Dat één keer zijn eerste award.
4: Maar dat was een... hij was voetballer van het jaar.
0: 1964. En dan kreeg hij een award, staat er. Maar mijn vraag is die award nog van kracht of was het eenmalig?
4: Nee, het is nog van kracht, omdat... tot nu toe... Nee, de laatste 2-3 jaren is dat niet zo door het huidige bestuur van de SVB gecontinueerd. Maar daarna kregen we dus hier wat voetballers. We hebben ook Pepperhart, we hebben Elliot.
3: Ja,
4: en die
3: ja.
4: mannen, dus het is een jaarlijks terugkerend iets. Waarbij dus aan het eind van het jaar we de voetballer van het jaar krijgen zoals we de basketballer hebben, atleet van het jaar. Dus dat is tot nu toe het geval.
0: Oké, dat me bij ons Sabi scheelt. Want ik had het net met Glenn erover dat onze sporten, jongens en dames, weinig gewaardeerd worden. Bent u ook de mening toegedaan?
4: Ja, zeker. Ik moet ook even... Omdat ik me niet kan regelen, misschien in Nederland via Surinaamse organisaties, maar hier, ja, een onderscheiding op basis van regeringszijde, is dat niet gebeurd volgens mij hoor. Misschien in Nederland via Surinaamse organisaties.
0: Ja.
4: Onderscheiding
0: naar Siegfried toe of weet ik over het algemeen? Want in middag nu over het algemeen.
4: Ik heb ook een onderscheiding gekregen, bijvoorbeeld een... Ridder in de Orde van de Gele Ster, maar op.
0: Mooi.
4: Dus dat komt van de regeringszijde.
0: Ja.
3: Misschien komt voor Siki nog...
0: Heeft Siki dat niet
4: gedaan? Ik vind dat als we het zoveel praten, dat is het juist.
3: Mm-hmm.
4: Want nu gaan we allemaal praten hoe goed hij was.
0: Ja.
4: Maar het is zoals we dat stellen, is hij dus nooit als zodanig gewaardeerd. Maar als het dus daar in Nederland gebeurd is, of misschien...
0: Ik heb een Mierre was maar bij Batak naar radio. Ik weet niet meer wie dat is geweest, maar dat doet er niet toe. Dat denk Karwanstraat in nee, ik ben toen gaan informeren, want ik had het er nog over met u, hè. Migo informeer, dat bleek geen straatnaam te zijn, maar een symbolische naam van een pleintje.
3: Waar?
0: Op de basisschool. Nee, hier.
3: Oh, hier.
0: Hier in Haarlem, okay. Op de basisschool waar hij gewerkt heeft als conciërge. Dat symbolisch die atap 65, dat in Karapleintje naar inning.
3: Maar
0: dat naambordje staat er nog, maar het is niet officieel. Dus we kunnen natuurlijk altijd in de toekomst kijken om dat officieel te maken. Voor de rest...
4: Ja, maar dat is in Haarlem.
0: Nee, in Haarlem. Ja.
3: In Haarlem, ja.
0: Daar heeft hij gewoond en gewerkt. Maar in zijn naam...
4: En daar heeft hij ook gewerkt op een school.
0: Op een basisschool als conciërge.
4: Ja.
0: En voor zijn goede verdienst, die kinderen waren gehakt, want ik heb die man net aan de...
4: Ja, dat heeft hij maar persoonlijk gewezen.
0: Oké.
4: Award dat als Ormi.
0: Nou, en een award, een naambord staat in Potapapleintje en in Karapleintje naar Siegfried Haltmanplein.
4: Ja, maar hij heeft ook een award gekregen.
0: Oh.
4: Een certificaat. Dus
0: een certificaat.
4: Maar hij heeft ook een certificaat gekregen voor trouwe dienst.
0: Een
4: naambord is ook geplaatst, maar zijn dingen die hij mezelf geweest heeft.
0: Oké, maar dus ik ga naderhand informeren.
4: Je krijgt ook een certificaat, toch? Waarbij men dus...
0: Dus u zegt het is bijbehorend.
4: Dan is het een naambord van Siegfried Haltman.
0: Oké, dus zeker naar een soort oorkonde.
3: Mooi.
0: Ja.
4: Ja.
0: Oké. Dus eigenlijk dat Unumus Govit nu dat hij een postume onderscheiding kreeg vanuit Suriname zijnde.
4: Maar dat...
0: Want hij daarna niet meer gespeeld, toch?
4: Ik zei het je eerlijk, meneer, ook naar dat soort systeem dat jaar voor mij. En voor zijn familie, zal dat ook niet als zodanig, ja. Men zal het wel accepteren, maar...
3: Ja, maar ik denk dat de sport...
4: Dat te lang...
3: De sportpers het eigenlijk moet doen.
4: Heeft, en te lang geboord heeft. Om nou, dan ineens postuum ga je die dingen doen, man.
0: Nou, ik heb liever mijn leven... Maar als het mijn leven niet gelukt is, ik kom bij dood, postuum heeft nog kinderen hoor, en kleinkinderen. En ik ga er trots op zijn, dus ik heb er geen moeite mee.
4: Ja, dat zullen we maar daarop houden.
0: Ja.
4: Maar wat deze dingen betreft heb ik altijd een heel andere mening. Ben ik een heel andere mening.
0: Maar dat is vanzelfsprekend. Het hoort zo.
4: Ik heb vaak op de televisie ook gezegd, waar zijn die mensen werken mee? Is dat de wet dat Wat maakt haar wel een soort rommel uit? Dat een man dat mij verplicht dat ik hem zo boos aan van me. Nee, dat kan dat zo
3: niet. Ik ook niet
0: hoor. Dat doen we niet, maar.
4: Dat
0: ik kiezen van moet, dat ik kiezen van takro.
4: Dat aan mij zijn foto dat nooit een man
3: dat zo boos
4: van me.
3: Nee, ook toen niet, Jeremy.
0: Maar luister dan, opiscaal, u hebt nog 2 minuten, zo snel gaat het. Want ik ben liepje, ompie Oscar voor Jutori, volgende niet zo lang. Maar nu rest het nog 2 minuten.
4: Nee,
0: dus wat wil u ons meegeven? Wat wil u ons nog meegeven en de luisteraars thuis?
3: Ik luister naar jou. Ik ben blij dat ik jouw stem hoor.
4: Voor de gelegenheid mij geboden. Natasha, wat je gezegd hebt, of wat jullie daar gesteld hebben. Als we eenmaal zouden moeten praten, dan denk ik dat er een programma is elkaar aanbod.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Rietwijn Cultuur Import en Export Production. Is het differenti cultuurwinkel voor al uw jeetori in de differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarusu Sturu, Nanga Drievoet Patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alasayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
8: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
9: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Sanide, saninode. Rietwijn Kulturu Import and Export Production. Is het differenti Kulturu Wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Pietre. Zeven geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur, souvenirtjes. Lekker we houten of stenen, adelaar, panjes, pamoni, oshade, naga swidringi, malassi, morete. Lekker we klara, niet te vergeten. Jarusu Sturu, naga Drievoet Patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alasayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
8: Nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website.

0: dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Rivero en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.

0: The truth is, you will never win in life by being someone you are not. You cannot ever live the life of your dreams by settling for someone else's idea of what you should be doing with your life. You will never, ever be happy if you change who you are to fit in with others. Until you accept and embrace who you are destined to live a life at...
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rietwijn Cultuur Import en Export Production. Is het differenti cultuur wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Vietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker we houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, orchade, nanga swidringi, malassi, morete. Lekker we klara. Niet te vergeten. Jarususturu, nanga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed. En ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemansstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
4: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06 8. 024-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
5: Disco Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Riet Wijn Kulturu Import en Export Production. Is het differenti Kulturu Wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. Zeven geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwater kruiden voor de vrouwen. Tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur, souvenirtjes. Lekker we houten of stenen, adelaar, panjes, pamoni, oshade, nanga swidringi, malassi, morete. Lekker we klara, niet te vergeten. Jaru susturu, nanga drievoet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
4: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Je hebt talent, je hebt een droom. Iedereen heeft dat. En het zal niet morgen gerealiseerd worden. Maar die droom die je wil, ga ervoor.
1: Heb ik ook gedaan wat ik niet laten kon.
2: Maurice, die was een man die eigenlijk meer gedaan heeft dan normale mensen in twee of meerdere levens kunnen doen.
1: Delen is krijgen.
3: Roy, dankjewel.

0: Je hebt talent, je hebt een droom. Iedereen heeft dat. En het zal niet morgen gerealiseerd worden. Maar die droom die je wil, ga ervoor.
1: Delen is krijgen.

Mijn vader zei me, focus op de kleine dingen, voordat je focust op de grote. Hij leerde me hoe ik mijn rust moet nemen, voordat ik begin met mijn spoken. Hij zei me, schrijf en blijf schrijven, totdat ze over je schrijven. En neem je tijd om je tijd te nemen, dat is het enige luxe in het leven. Mijn moeder zei me, geen waarde aan het luxe leven. Je moet leren om diffuus te leven. Je tegenslagen niet als excuus te nemen. En alles twee keer als déjà vu te leven. Ik ben veel vergeten voor 2007. Dubbel leven, ik heb mezelf vergeven. Visioenen die ik nog moet herleven. Zoveel zielen die hebben opgegeven. Ik weet nog dat de jury me voor gek verklaarde. Hoe kan je dichter en dyslectisch zijn? Nu vragen ze me, hoe kom je in al die metaforen?

Luister naar oude platen van Otis Redding. Ik weet nog dat de dagen duister waren, ik was onervaren. Maar ik schreef de woorden, bracht de redding. Ik hoop dat ik de kleine dingen blijf waarderen. Maar wel een groot huis voor mijn moeder koop. Ik hoop dat Hal Hari me benadert voor een gedicht in de film en dat je girls wordt in de bioscoop. Ik hoop op een deal met Nederlands Doop. Maar wel onder goede voorwaarden. Ik heb mijn hart getraind om rustig te blijven. Terwijl ik communiceer met mijn voorvaders. Ik heb dit al gevisualiseerd.

schreef een poem voor mijn ongeboren zoon. Dus ik ben voorvader, geloof me. Je moet in jezelf geloven. Jouw centrum bestuderen als geologe. Want ken je geen principes, word je overlopen. Je wordt leeggezogen, er blijft niks meer over. Ik weet nog dat ik droomde over piramides. En mezelf herkende in de hiërogliefen. Want ik ben niet van hier, ik ben van ver hiervoor. Ik ben een farao in spoken word.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Bakkerij Bagu, een van de beste bakkers in Amsterdam. Voor al uw verse broden en verjaardagstaarten, Bakkerij Bagu. Ook voor de lekkere bollen in verschillende smaken zoals schuine, ring, kaneelbollen, kokosbollen en berlinebollen. Op marktdagen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaienest. Dappermarkt zijn wij te vinden. Bakkerij Bagu, IJzerstraat 79 Hoek Walstraat in Amsterdam. Voor al uw bestellingen 020 66 29 415.

0: Yusa Kulturu Winkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osodresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yusakulturu.nl. Ook via www.yusakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Natuurlijk, goedemiddag. En dat u bent afgestemd. Ja, dit is Radio Jamoreke. Iets is nog niet 100%. 100%. Laten we even kijken wat wij. Natuurlijk, ja. En dan hebben wij natuurlijk moeder aan de andere kant. En dan zeggen wij: goedemiddag, moeder. Nee, ze is er nog niet, neem ik aan. Nee, die heeft neergelegd, neem ik aan. En we gaan even proberen. Laat me even dit even afronden. Ja, mij zeg je. Natuurlijk, onze meningen. Uit een welgestelde familie komen betekent niet dat je geld hebt. Als je uit een welgestelde familie komt, leren ze je beleefdheid, respect en waarde. En ik blijf het zeggen, liefde en vriendschap bloeien waar mensen eerlijk zijn tegenover elkaar. Maar dan wil ik even een pokoe zetten om moeder nog even terug te bellen. Ja, om er weer live in de uitzending te zetten. En dan is dit het nummer. Ik ben zo terug bij u.

0: Ja, en dat is even een nieuwe binnenkomst. En ik weet niet wat er met de telefoon aan de hand is. En ja, ik heb even, laat me even een andere binnenkomen zetten. Of de twee nieuwe. Ik hoop dus dat moeder even gebruik maakt van de telefoon. En het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. En dat is het telefoonnummer van Radio Jamoreke. Laten we alvast de twee broeders aan de andere kant even verwelkomen. En dan zeg ik goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag, welkom. Ja. Hey, goedemiddag, luisteraars.
0: En dat was oom Wilgo. En oom Dennis?
2: Oom Dennis is er nog niet. Goedemiddag, luisteraars. Vanuit studio Jamoreke, de groeten van Baby Boy.
0: Oké, Baby Boy, thank you. En oom Wilgo. Dan gaan we even. De baronesse had twee mooie platen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik had er in de wacht gezet, maar helaas, het is niet gelukt. En dan gaan we even met de mooie pokoe van moeder zetten. God will take care of you.

Natuurlijk, natuurlijk. We hebben er aan de telefoon. Goedemiddag. Nee, ook niet. Het lukt nog niet even met de verbinding. Laat maar even kijken. Nee, dit is hem ook niet. Ja, ik zal even de techniek erbij moeten halen om moeder ook in de uitzending te zetten. En bent u er nou? Nee. Je weet, alles is nieuw en je leert van nieuwe dingen. Ja.

0: Goedemiddag moeder, u bent erin. Het is
1: Ben ik
0: eindelijk
1: erin?
0: gelukt.
1: Goedemiddag,
0: Ja,
1: goedemiddag.
0: het is
1: Hoor je
0: eindelijk
1: me?
0: gelukt. Ja, inderdaad.
1: Hoor je me?
0: Ja, ik
1: Oké,
0: hoor. Ja.
1: goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag met de collega. Goedemiddag, goedemiddag, luisteraars. Daar ben ik weer hoor. Vandaag woensdag 9 september. 16:20. Daar ben ik. Met het gebed. Daar begint het. Heer Jezus Christus, Zoon van God. En ook Zoon van Moeder Maria. Heilige natuurlijk. Ik wil u danken voor deze nieuwe week. Samen met Raman en zijn collega natuurlijk. Goedemiddag nogmaals allemaal. Alle luisteraars. Heer, ik dank u Heer. Voor de zuurstof en de natuur dat getuigt. Voor die grootheid aan ons toe betoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. Amen. En nu uit het boekje Een gebed voor elke dag. VVV, vriendschap, vrienden en vertrouwen, luister je ook mee en alle luisteraars. Dan kom ik met het gebed voor vandaag. Woensdag 9 september. Barmhartige Heren, u hebt de mensen uw vrede beloofd. Help mij dat ook ik die vrede kennen mag. Geef dat ik mij niet tevreden stel met de trots van de wereld, maar naar uw verlang. Geef mij uw vrede die alle verstand te boven gaat. Amen. En dan nu kom ik weer nogmaals met de groetjes aan. Allemaal. Allemaal. Groetjes, groetjes, groetjes, groetjes, groetjes. Meneer Viva, Vaitang, alles goed met u? En meneer Burleson, zo'n lieve dochter lief. Mevrouw Tante Loes en mevrouw Seedorf, groetjes, groetjes, groetjes. Bondu FM, ook groetjes en alle luisteraars. En die ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, kom gij mij te hulp. En nu heb ik dan een gedicht. Eigenlijk is het geen gedicht hoor, maar toch een beetje gedicht. Zo, er is een licht dat ver boven alle dingen op de aarde schijnt. Ver boven ons allen, ver boven de hemelen, ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel. Het is het licht dat schijnt in ons hart, dat is het eigenlijk. En dan kom ik nu bij natuurboodschap. Beschadigde aarde. Beschadigde aarde. Niet nog de zeeën en de bomen. Met alles wat er gaande is in de wereld, kan ik mij soms machteloos voelen. Herkent u dat ook? Kleine vriendelijkheden, kleine daden van liefde maken onze aarde tot een paradijs. En overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. En dan kom ik weer. Boosheid is een heel slecht raadgever. Denk er niet aan. Een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. Verdraagzaamheid is goed, maar respect, dat is beter. Maar je moet één ding vergeten. Vertrouw op je oog, oor en jouw verstand. En hoe aanlokkelijk is het als oude mannen met grijze haren recht spreken en als oude mensen goede raad weten. En dan ga ik hier verder mee. Kom ik verder. En dan begin ik hier. Leer lief te hebben. en met een open hart elkander het beste te wensen. Hierbij wens ik u allen een gezegende dag, een gezonde dag, een liefdevolle dag en een zonnige dag, maar het is nu wel even bewolkt. Een leerzame dag, goedaardige dag, zachtmoedigheid. Ook een aan zelfbeheersing en vooral geduld. En dan beter liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, familie, je naaste en je medemens. En kwest een ander niet. De natuur zorgt voor vanmiddag. Het is wel droog, het regende vanmorgen, maar nu is het hier wel droog. En een beetje bewolkt en de zon een beetje tussendoor. Het is 4:00. Maak er een mooie middag van. Een kopje thee of een kopje koffie. Een kopje groentesoep of wat je lekker vindt. Maak er een mooie dag van. En alle zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg ook goed voor jezelf. Maar denk positief. Alle kinderen die ziek zijn, ben je thuis of in het ziekenhuis? Er wordt goed voor jullie gezorgd hoor. Geloof, hoop en liefde, kracht en gezondheid. Dat wens ik u allen toe. Want hoop doet leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over hen die ziek zijn. En ook aan alle andere mensen. Een vriendelijke blik maakt je blij. En een goed bericht geeft je weer moed. En nu, allen die een dierbare verloren hebben, veel kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Naar de zielen van de overledene gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. Heer, blijf die wenen, zij die wenen troosten en sterken nabij. Ik heb even wat erbij hier. Als een bloem, zo is het leven. Het begin is teer en klein. De een die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer anderen blijven even. Vraag niet bij welke bloem je hoort. Dat is het geheim van het leven. Heen gegaan, maar niet vergeten, hoor altijd in onthoud. En die kom ik dan weer bij de jarigen. Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele gelukkige jaren en goede gezondheid. En allen die in het huwelijkboekje stappen, vandaag is woensdag. En een partnerschap aangaan. En vele jaren getrouwd zijn. Of jaren samen wonen. Een babytje geboren.

0: kleinkind een oma afvoertje. Je diploma, je rijbewijs. Een sollicitatiegesprek en een nieuwe baan gelijk. Geweldig dat. Gefeliciteerd. Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera, hoera. Alle jarigen, hip, hip, hoera. En voor alle jarigen. Mag ik je wensen, gezondheid zonder grenzen. En vele jaren van geluk. Zeg, is eerlijk jarige. Hierna kan toch niks meer stuk. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera. En dan kom ik hier nog met het gebed. En dat begin van het gebed. Van alle krachten die de wereld beter maken, is er geen één zo onmisbaar, nog zo machtig als hoop. Zonder hoop zijn mensen slechts half wakker, maar hoop, dromen en denken en werken ze. En dan heb ik het nu gebed. Barmhartige Vader, help ons geloven, leer ons vertrouwen dat uw eeuwige liefde onze gebroken wereld omsloten houdt. Laat het besef dat u nog altijd aan ons denkt, ons voortdurend inspireren tot werken aan verzoening en vrede in moeizame verhoudingen. Genees de pijn van alle gebrokenheid die we ervaren. En bewaar in ons de hoop op de toekomst waarin alles herstelt. En u alles in allen zal zijn. Amen. Ramon, weer bedankt dat, voor het voorprogramma. Laat wereldwijd geloof, hoop en liefde de bovenhand vieren. Gesteund door Jamarike, geestelijke kracht, wijsheid en liefde. Maak er een heel mooie programma van. En tot later weer. Groetjes, groetjes, groetjes aan alle luisteraars. Goedemiddag. Doei, doei, doei, doei, doei, doei, doei, doei, allemaal. Doei, doei.
1: Doei, dankjewel, moeder.
0: Ja, ja. Mooi programma van maken, jij en je collega, hoor.
1: Dankjewel, ja, ja.
0: Ah, bedankt. Doei, doei. Doei, doei, doei. En laat je de mooie, de christelijke liederen horen.
1: Die komen eraan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Doei, doei. Kom het goed over.
1: Ja, zeker. Alleen,
0: okay, dan
1: alleen
0: je wel,
1: radio.
0: Okay.
1: Alleen uw radio moet je zachter zetten. Oké.
0: Okay.
1: Oké, okay. Doei, doei.

0: waar de mooie muziek is van Moeder de Baronesse. En ik moet even nog zeggen dat we nog ongeveer 15 minuten hebben voor de andere kant. En ik blijf het zeggen, doe de dingen die je altijd leuk vindt. Want geld kan altijd nog naar je toe komen. Maar tijd komt nooit meer terug. We gaan even naar de andere kant, waar natuurlijk de groep helemaal compleet is. En natuurlijk onze manager daar aan de andere kant, die gaan we verwelkomen. En dat is niemand anders dan een oom Zwitteke. Oom Zwitteke, Favi.
1: Oom Ramon, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Ik heb boem altijd. Is een vast aan dek wat ook zo. Het is sluit kort naar een geestelijke karakter. Als aan ik altijd schwitty. Mij hoop dat ook toe ik schwitty naar Oom Ramon. Ook toe een geestelijke karakter. Mijn bar alle de lespeetje artie man. Want schwit ooit mijn vrouw orchidee het rampje. Als ik kloppen die mijn matie dappen. Is dat bij toch man. Mijn man voor Schiphol Noord. Maar samen was mij ook toe. Ja, onder een broodje mijn bar. Want schwit ooit die. Mijn bar ook toe trainen. Hoe gaat met u? Mijn is absoluut safe groot op idee. Maar mijn bar jong ooit die. Aladdin's massa abuwa sari, we barwan krakti isabitok, a power baka yunu, uktu wang focus mina wang porokarama makar uktu na mart, wang crossby nekhia fa amandat uktu no demoro, krakti a family isabitok wanta safa a day day, wala mala a gronta pup ching isabit. Een groet aan ieder. Ik hoop dat alles aan ik op wang nu. Ik hoop dat hij een zoma is ziek. Voor die biribi in een powerful geestelijke kracht. Dan ik denk dat hij ook op Timoro beter is. De wans aan een boelij een geestelijke liefde. Met een oepiep lukwara. Want hij zou dat niet zeggen. Uno sa uno. Uno sa el luku de geistifu uno e shwiti ju falak una moni, una bigi gudu. Ma isabi asane shwiti. Bewantaki na beywal taki hel nanga himal tok. We hel nanga himal ale jade. So that I see na abi office chair hati na hel ide. So that I see koso koso borsu e swak swak isabi tok walo san mankeri in a oto sani. En naki is dat je toch? Na hel idee. Zodra is a gezondheid de.
0: In Afrede.
1: De na hemel. Dat idee dan als een schutte idee na paradijs. Is dat je toch? Want alle nyande dagoron tapu toch na paradijs hoe dek ba. Is dat je toch? Maar in horak is te lekker krak boom.
0: Natuurlijk.
1: Is dat je toch? Want amano taki yo da paradijs de o de heri. Tramana afu mama da paradijs.
0: Zo is dat.
1: Isabi toch? Mama da paradijs. Omdat ina malibise a geestelijke krak fama schuit zodanig. Mino sabi era, mino tak tupsi furu wandang. Ma bif tak misere. Fi wan na firi sa me firi toch. Me firi a schuiti tak te i abal.

0: lobby in you ati. Te you ati frey, it tem tak me lobby you. Da ak mo po in me ati, da ak geisti se refete ye you. Ano a person, a geisti, and a shwiti, te ide in a mood dati mi ma. Is that it, huh?
1: So is that. So
0: en we zei dat we krijgen heel veel de dames aan mijn vrouw zijn baar mee. Hé, oom Ramon, wil je moeder kijken? Ja, dan weet je hier. Wat denk je, joh, de wagis paar.
1: Echt waar?
0: Teraf de wagis, joh, na opel.
1: Ja.
0: Wat op platam. Is dat dat, joh?
1: Dus, we maken ze wakker, we maken ze wakker.
0: Ja, ze zijn wakker, en sterf.
1: Oké, mooi tori, mooi tori. Maar goed, Sweetika, we hebben nog 14 minuten. En ik wil dit nog even afmaken met jullie. Ik ben wat je ziet. Ik doe me niet anders voor dan ik ben. Ik doe mijn eigen ding. En ik heb mijn eigen mening zoals u uw mening hebt. Ik ben niet perfect. En ik wil ook niet perfect zijn. Ik leef mijn leven zoals het moet. En dan zoals het
0: Oma Ramon, moro bedrijf nou bekant dat je aan is een vorm die verstand om zijn Nederlands en je hebt kapek vallen.
1: Hé, mijn papier, mijn
0: papier. Nee, nee, want dan niet voor, zei pot dapé. Oma Rino kan wel tak nou aan rommel tak zijn nou ben dat puntje, is dat niet ook?
1: Laten we even kijken wie we aan de telefoon hebben, Zwitteke. Even, goedemiddag, u bent erin.
2: Meneer Ramon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met wie spreken wij?
2: Sanam.
1: Hoi. Fawa ka me pa.
2: Mide. Mijere mi mati. Lek mek me bara odi. Mijere mi mati.
0: Ache, hoe gaat met u?
2: Mina makle yara mi sha dey tine baka.
0: Oké.
2: Lek mi sha dey. En YouTube. Wat is de na radio me yere steng.
0: Oké.
2: Fawa ka sana bai. Fawa ka sana. Ik op una pre.
0: 100 desman e de nyan. Ala dey de dringi. Ala dey de kri. Ala dey de lafu. Ala dey. Ala. Ala sans epsa ya epsa da pedes unaf bura.
2: Yo wa problem sa da pasa la mi da wa biraf mi yo ja so yo.
0: Samsa ade.
2: Yo ne brna oso de mak mo brna di for exer.
0: Oh, des da ton tak di de goina oso da de no controller full ku yo mo kona ero par i abiti first time i sap tak i mus lu ku et le kuruta. Ala sanim sap de goina oso i euro oso.
2: This man, I'm sorry, what I'm beer, man.
0: Yeah, now for us, I'm here, a roti.
2: Yeah.
1: Oh, that's, yeah, plop.
0: Tamik banya roti, baka.
2: Yeah, trust man, de man, no, for Sasari, da, adi, da, go, suku, trust man, no, de, ante, da, di, simbe, borgu. Kem se, da, me, kera, boli, go, ma, no, ma, borgu, no, la, de, da,
1: okay. Yeah, okay.
2: Malamon.
1: Yeah, yeah.
2: Me body o dalas mata de studio da pe.
1: Moi.
2: Eh, alas body arti no new ya mo rek wata studio o baba kato.
1: Yeah, new.
2: New me body arti new.
1: Alas
2: me body arti you baba no ka kare me. Alas body arti we body o di de baka na.
1: Yeah.
2: Siki wa better baka. Es wa sumala solo bi wa serve no kre da ka. E na me arti de moi poco fiera.
1: Yeah, lata. Okay,
2: bedankt. Okay,
1: thank you. Ja, dank je. Oké, en natuurlijk wil ik ook de vaste 60 brada Nagasisa die Alamoen kan winnen op prijs. Natuurlijk mevrouw Sandra, Vivian, Orchidee, de baronesse, tante Joyce. Ik zit op luisteren. Meneer Bulleson, Dupri, Tina Gebakje, hoe gaat het met u bij? Laat ze u niet opmaken. Laat er voorraad zijn voor Radio Jamorikke. En natuurlijk familie Hamer, Kingston, Kapitein Hoofddorp, familie Limmersgracht, Duurhammetje, meneer en mevrouw Traam, Papa Joe, Fafio Baja, Hoetje, Santje, ja, Ursula, zusje van Lennep. En Lisbeth natuurlijk, Dadja Uma. En ik wil u zeggen, ik heb nog even kijken, 10 minuten. En dan heb ik nog 3 nummers openstaan. En dat zijn de nummers 37, 52 en 56 voor de laatste week van, de laatste woensdag van september. En natuurlijk, ja, de 3 days. Ik heb het altijd over de 3 days. We dromen, we durven en we doen soms ook wat niet goed is, maar laten we positief blijven denken. Droom over wat echt gaaf is, durf in te geloven en doe vooral je best. En natuurlijk wil ik alle iedereen feliciteren die jarig wordt binnenkort of jarig is geweest. En ik blijf het zeggen, als je oprecht leeft en correct blijft, zullen mensen die het niet met je menen ontmaskerd worden. De waarheid wordt altijd geopenbaard. Daarom zijn wij de denkers, doeners en natuurlijk ook de doorzetters. Als laatste wil ik u ook meegeven, heb nergens spijt van. Goede mensen geven je geluk, slechte mensen geven je levenslessen en geweldige mensen geven je echte herinneringen. Ja, en dat was natuurlijk jammer, Rikke. En dan wil ik deze mooie pokoe zetten. Ja, we blijven in de rij. Dat is straks hoor, dat is straks.

En ik moet u eerlijk zeggen, er zijn geen nummers meer hoor. Dus alle nummers zijn weg.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osse dressie, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop, Yusa kulturu.nl. Ook via www.

Jurza Kulturu.nl. Telefoon 020 60 80 04 48 of 06 81 79 75 78.

lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Oom William, de hele crew van Radio Jammerike aanwezig. Dus we hebben wat nieuwsjes natuurlijk voordat ik verder ga. Natuurlijk, een 21-jarige Nederlander is in Tirol veroordeeld tot een geldboete van €7.200. Proceskosten. De jonge Nederlander had afgelopen februari in een bar in Oostenrijk een Duitse man van 43 jaar met een bierpul bewusteloos geslagen. En natuurlijk, bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig en viel hij agenten aan. Hij heeft inmiddels zijn spijt betuigd. In Nederland is hij bezig met therapie en die kosten die komen ook op zo'n €1.000. Oom Zwitterka, vijf en een tori.
1: Ama was a kromanti toch. Was a rokota. Ja. Ah, ze daar ook onder voor. Van mij is daar ook een mooi probleem.
0: Oh, wat probleem. Nee, maar even net. Doe liever aan vast. Altijd ook is probleem.
1: Oh, maar man. Amam se dat die actie met dat meteen amam se tarogo.
0: Oké. Ik heb weer een andere dronken passagier naar vastgebonden tijdens een vlucht van

0: American Airlines, een 67-jarige passagier op een vlucht van de American Line van Dallas naar Newark is afgelopen donderdag met een tie wrap aan zijn stoel vastgebonden nadat hij zich tijdens de vlucht agressief en gewelddadig had misdragen. Het vliegtuig moest vanwege het incident uitwijken naar Baltimore. Vijf denkatorie, brada. Dus eigenlijk scooter nog daar, FBI nog daar. Dus de man was speciaal tape voor tapie.
1: Ja, dat is ook man. Nou, hoe weet man?
0: 100% Amerikaan.
1: Zo, dus man moest was dat je wil. Wat if de man tire op you?
0: Ja.
1: Dat want dat je, you know, worry. Is dat de man, you know, maar dat kan man hogri.
0: 100.
1: Is dat niet ook? Dus, al die advies met de man. Maar kan maar Amerikaan de malai dat pe toe want meer is er malai dat pe was wat er Amerikaan.
0: Oh.
1: Ja maar meer de malai dat pe nak falen. Nak dala de meer ook.
0: Oké. En Sweeteke.
1: Ja.
0: Ik heb iets van meneer Hoogaard. Ik heb langer uno hier een next voor meneer Hoogaard.
1: You know hier een langer van zijn film, maar me follow.
0: Oh, je follow.
1: Me follow.
0: Het feit, hij zegt ook, het feit dat de regering van plan is om slechts een loonsverhoging van 15% aan landsdienaren toe te kennen, betekent volgens vakbosleider Ronald Hoogaard dat men niet naar het volk kijkt. Dus de man en lukou a gemeenschap, de man lukou denzerevi. Hij stelt zich af te vragen of de regering niet weet dat landsdienaren pinaren in het land sa ipsa in akondre omzwitteke. De mannen sap tak we pina zeg hoger. Dan kijken die mannen niet naar het volk. Ze kijken naar wat ze willen doen. Dus wat er met ons gebeurt, de politiek heeft daar niets mee te maken als deze respectievelijke Hoogaard. Hij zegt ook, de oud-parlementariër stelt dat hoewel president Jennifer Simons aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen, tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met de dagelijkse behoeften van mensen. Inoma leg was maar die no abinyang uit tak ano musunyang. Dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best, aldus deze vakbondsleider. De regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep te samen te stellen, bestaande uit 8 vertegenwoordigers van de regering en 7 van vakbewegingen, om in 3 maanden tijd concrete voorstellen uit te werken voor verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden. Brada Sweeteke, aldus meneer Hoogaard, dus Hoogaard naar Loba Systeem zelf.
1: Ja, Ongraman, luister nou. If you want to also talk.
0: Ja.
1: Maar ik heb 60% materiaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar beertje zo rond 20%. Maar 60% na breekbaar voor zitten ofzo. Ik kan loon, naka ofzo papapapap. Maar baka wan juru da je zitten ki te alleen kon of 20 wa je zitten ki. Ik ga breken aan de 20% kudu. Maar ofzo zei bouw, tjawalo mankamente.
0: Tuurlijk, wat nou zo vader, nou je taboe. Of waarom?
1: En ze hebben nog een ding voor wat die met 60% knapen. En dat ding. Wanneer Hoogaard, met alle respect, die meneer Hoogaard, maar we zijn boem. Meneer Hoogaard, nou, en dat die boem. En mijn vofaya, we zijn boem. Maar dat ding voor allemaal dat die nou een boem ding, nou een sociaal ding, maar een sociaal ding. Maar je weet het ook zelf.
0: Ja, zeker.
1: A inkomsten. Na sa je produceer. Na sa je produceer. Is dat niet om een inkomsten te komen voor je kan doen sa ni. We een produceer in z'n rang. Dat na een probleem. We hebben alles vruchtbaar, alles aan we takistani, dis dat die. Maar we ne produceer.
0: Maar, Sweetheke, aloko a systeem in Asana geweest heb, we ne denki, we loop do direct. En dat verkeerd.
1: Dus nee, maar soms, en otak we waka baka terawan. En meestal we ne waka baka terawan, zij doen a positief. Dat na, en ons er na wu anja toe. Mene wan tak fuda pe wan jatu. If wan negatif san de we lone baka. It is ni kut.
0: Ya. Na talati kwa ne yeta kanobu.
1: Ne ma atenat u lone papa u las walo enerji pe a positivite to we ho potengo na positif kant. Da san be gro da we. Isa mi tok na kaya stapo foroit. Ma ina in. Mine want to care on
0: that. Ma Sweetheke, sana moro bon advies sa ikapot gi a system in Sernas Revi?
1: Nefo?
0: Yeah.
1: Ye chami go pot tapu on sani sa fami ding. A enek se fas fa sana kan kombo bende siksi bo. Imere want to act the rommel up. In short, antak dat na rommel, dat is het poepot, dat is het boepie, dat is van een nietaka kondre, dat is... They ram de op. Dat de trouwens aan dat baga, overstak is deze refief 20 of 30 jaar. Dan kan je opbouwen, maar zolang je de bezig hebt, dan een poor materiaal. Je bouw also je poor materiaal. Dan weet je waar je drukken, en je hebt een korong. As die steen moest ruim op, is dat ik een man dat pleeg fraude, een man dual of sansan benadeel. Een man ook aan de roer pe, een man moest go leg uit dat is
0: duidelijk.
1: Ja toch?
0: Ja, duidelijk.
1: En dat heb maar dan kan je ook de Surinamers die daar zijn ook niet te veel kwalijk nemen. Waarom ik dat zeg? Omdat zodra is ieder in Sernang ontwikkelt zo als aan het drukken, je ga je naar het buitenland. Wie blijft over?
0: Maar de beste oplossing, oom Sweetheke.
1: Nee, maar wie blijft over? In Suriname blijft over T7, toch? T7, Pura Boan, de Zaitan. Na arrest, etan. Dus na arrest, en met moeite. Dus if unusande jane, denk ik dat no met regering die also je moet teruggaan en de go bo je bob. Er zijn nee. Mannen die dat doen.
0: Maar arrest. Naar mijn visie, arrest. A samenwerking naar café in de plaats. Want, look nou, in verschillende partijen in arrest. En if den alle de partijen dat konna wang, dan we denk dat keer een omdenking schuin over of. Beter gezegd, we arrest en denk je toen ze etnisch.
1: Arke, omer. Mene wat tak des van is, want mene peripanje. Als aan zou je waarom bezig ja in Europa, vooral Nederland. Racisme, dis dat. Des mij libanga den serefassanaar. En die stani blaka maya pane is, des mij libanga den serefassanaar. Tem bo atrasé a no mindri tras mami dere, mi de mindri alas maere.
0: Dat misabi, dat misafu.
1: No ma iba grep sa bo do to. A libi e libi in tsenare. A understani e libi a blakama e libi and the salifo ook samo. Ma ano tap, so reis yo go tap a politika flag, na heb je van die dombos. I ab dombos en tap social media na nga ala denk falek san if de ma de mana topper.
0: Dat men legt babyboy uit
1: de man aan toppers, maar het is. Luko, is dat vast een man? Ik wil lekker lekker dapper. Amane luko fan of no fan. Amam lek toe. Ja, zo de man. Metaken. En Nasref soort manier dapper de mij chakonja toe. Ay, drukken en kontok na pe drukken de dape na dape is wie wie is. Ta drukken kontok. En a drukken dape, als je niks wil doen in Suriname, yonyan lati, kande yonyan, kande yonyan om de twee dagen. Maar if you Nou, manning refi serefi.
0: Mansma. Weliba en poro.
1: Mene discriminerere en mene adein mikbar. Mene af negatief zoveel.
0: Mene sabi mene manga yo waka suiteka ano wa yari. Isak ome 20 yari waka tiga. Suma
1: ati wa moronte metakit ak mopokba en mene discriminere me ano racist me ano dati. So net me tell you, me did it, my metan, me taka nga mina, eh, kafriko ya. Nami man, nami birman, latay, amata kafriko ya, amne firno hofasi taki, amakar mi kafri. Tine man di ondole na kafri, de me taki. Amane taki, ablaka man. Namata la fade me dirty an, ano boroka me, boroko ima, ukonde ina sistip, tak so da, so matakwa, wap tishkirt sa di of wang. Wasan sa u koler tak nobung. Na ler u koler tak bopale sa nobung. Ma se kuhuntos for us.
0: Le, ma ina herli biwe leri tok.
1: Iya tok, ma dat kif dit. Ma mina lobasan atem tak misa ni weko te mi mim tak etarafasi. I fasta sa me bodul tok. I fasta. Et de mande ordre fou de traman forstan de ma sade me bodul na so de me karo.
0: Yeah.
1: Mais de mi dire ma me nyanga de ma na mina blaket. Pus pus ri.
0: That na so pe fosi to blaket. Yeah.
1: Ade sa tu en na ko mina nga mun na nga gopi dan de na falak. Ma anyhow Omaramon.
0: Yeah.
1: Is de Surinamer moet één ding gaan leren. Arki, no begin takang ay mo fo. Want all of them sansa de me social media na nga. Ako unyara ne fo. Trump, des ma incident, kom take el. Ya tus ma sa me sari incident. De man san gistelak e swerver de sot sandaki. De sa tegen. De orus ma. Sang bepaalde voorzieningen in denk in richtingen no degides ma optimaal. Nee, die dingen zijn niet optimaal. Na boetboetu des ma boetboetu. Ef den verpleegster na den verzorgers voor den soort sikisiki presi. Ati brom. Des ma voor de der. Er is niet genoeg adequaat materiaal voor des ma karoko vrij. Ef aboy. If a neck fu opa, chatu black bro no bono compo di opa na asia. First day boroko. Wala sita. Alibi inserna moeilijk. Ja, het is moeilijk. Die mensen verdienen te weinig. Die mensen hebben geen ruimte om te. Ik kijk, vooral deze massa op to drip chimbaga. Kelletang. Want de massa ran, alhoewel de chimino want tak sanatorier. Want ze allemaal de lobasan. Herde de che wan futumpanya. Herde. Maar zo'n feier dat we in de kant op hoe als er is. If it have about me.
0: Maar vaak kan tak afrikeer broeien no, no. Want... Ik ben lazy toen ik 21 jaar gebronkt
1: heb. Tende baga.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is een soort sport, man. Suma ik hier morgen voor bronfietser. En de bronfietser, ook toen laten we het goed zeggen. De bronfietser voelt er lang. Minus op zeep, zei van sukru of van sade menjang. Te hebben dat je rijdt door een kruising. Toch Omaramon, na zou leren toch?
0: Ja,
1: je moet overzicht hebben. Als je de kruis, al heb je voorrang. Wel, de man door een crossbeam 50 meter van kruis. De mij druk aan tutor. Dat de mij reis. En de brom, de mij voer de brom op. Die door een kruising is hier afgekeerd. Stop tapa kruising. You no can rate up a fit spot, race up, sakana man flings, stop the pe you a man sa okon, you ne shaman that it up want to a na, isabi. The array of them, you serve a axis serve that, who can that? The ano, Maar een fietser, zo'n fietser.

0: toda zijn box auto's naar kermis. En ze naam de ide in ze daere auto in taxi na dam ide na de elektrisch box auto.
1: Zandvoort, Zandvoort.
0: Makare na kie baka gewoon ati na makbro makare. Nee, no ano grap broer. Ano daarom herreden mij kosten af. Herreden maar de bezige. En oma's. Wat ik hoor. En de koele weet de weet dat lolo's. De koele weet ook niet. De kosten vallen.
1: Echt waar?
0: Saar! De koele chips eraan. Ano, me grap man. En ano, nalek blakke man. Aweer heb chintjong posani en sans op. Je tak vallen. Op je rij heeft voetoe. En dat ben je manier.
1: Zweet ik wat poto op poko even?
0: Hé, maar arkide poko zei poti on. En het bakken of de toeman. In potete wangi meer. Potete wangi meer. Potete wangi
1: meer. Na ja, moeilijk en geestelijk wat kraag.
0: Potete wangi meer in een branche. Potete wangi meer aftegi.
1: Echo.
0: Oh, no, je poto op poko. De poto hier terras op poko.
1: Nou, wacht hier rustig. Wat poto op poko dan we kon direct.
0: Ja.
1: Wapoti adisi.

0: Ja, natuurlijk Astong. En daar hebben wij ook een beller live in de uitzending. Een van onze reporters natuurlijk. En dan zeggen wij goedemiddag, Dennis.
1: Een goedemiddag daar, meneer Ramon, oma Ramon, oom Stuteke, baby boy van Madapina Studio. Ik ben niet in de studio, ik heb een beetje OV, openbaar vervoer. Dan maak ik met de qua rustdag iedereen. afhankelijk. En aangezien mijn man trap bij Sigrid Sofara, dus dan ben ik maar door in de studio. Maar in elk geval, mijn man is ook te komen, want mijn man is een diploma. Dus.
0: Ja, Taiwan bounty toch?
1: Oh, ik heb Taiwan bounty, maar auto bounty. Toevallig die de beetje een clip voor de man even op YouTube.
0: Oké.
1: Ja. Route Presidie. Ja, de man misschien wel oorlog voor een Classical Master. De misschien wel toevallig maar pokoe de man. Okay. De man misschien voor Classical Master, ja. Nee, waarvoor eigenlijk ik belde eigenlijk. Ja. Later zeven hebben we sport. Dan kom ik zeg maar met Lucas aan me doen.
0: Ja.
1: Of me bel. Of mijn biggie wakker vanaf noem op een Osokong. Dus heb ik nog anderhalf uur wakker voor door de studio. Ja.
0: Mooi
1: toch? Ja, van mijn drie noten toch niet. Ja, conditie, dat minder. Vaak conditie zit zo te kunnen. Maar mijn conditie is een pijl.
2: Luister.
1: Ja?
2: Ik nam actie over Oom Street Tekken conditie. Want. Ik wil een tekst dan. Ik zal je talk dan. You know, man, that's
1: over. Man, baby, you know.
2: No.
1: Oké. Maar in ieder geval, ook zit ik iemand die aan de leed ook toe. Waarvoor ik belde eigenlijk. Naks kan ik ook de jas ook toe naar Kondre. Maar, de mij viel een jubileum op basis van Naks voor ons mee, als ik het goed heb. Dus, een organisatie Naks, dat want een aantal jaren, no?
2: Demande Nakskaseko le de 30 volgens mij, na 30 jaar die demande.
1: Ja.
2: En dan
1: met Nakser Bay.
2: Ja, de toppers voor Naks demon zit wel like een show is habito.
1: Ja, klopt, ja,
2: is habito. Waaronder Yabi Stuffy, Yabi Aaron, Yabi
1: Amantra. Ja, de man hoor was voor concert in Nogabee.
2: Tila. Ja, dus de man zet was aan, dus als aan na. Maar zij hebben ons op was aan dat schrijf je dan?
1: Nee, want sommige mensen eigenlijk dat die, omdat de mij gewoon te concert, de man ook gelijk een concert toch. En
2: die
1: concert gebouwd, dat betekent dat ik naar actatorie, weet je.
2: Maar dan zou je van concert gebouwd, man.
1: Ja. De man gewoon een aantal shows, een concert, de man die Rotterdam Bano concert gebouwd naar de 15e.
2: Nee, maar dat maar zal ondersteunen toch, want dan is dat...
1: Ja, toch.

0: Nee, maar ik was zeggen, boy is uitverkocht. Dus wie ziet bij ons met elkaar en nog niet op in Moro. Helemaal uitverkocht.
1: Oké.
0: Dus dat is maar op mijn afvaart. Maar, Sammy Bond, dat is die meer op pokoes aan meneer Ramon Draainet, Omar Ramon. Dan ben ik praktisch direct. Maar ik hey, wacht even, maat. Nee, ja, ze ook trainen, maar aan een aantal jaren.
2: Correctie. En Omar Ramon Draainet pokoe, na Jamoreke Draainet pokoe.
0: Oh, Jamoreke Draainet.
2: A geestelijke kracht, ja.
0: Ja, de man draait ook nog. Ja, geestelijke kracht is de man draait ook. En
3: dan is de man dat direct. Aboy, dit is Aboasifan onder onderabberotje, Omar Ramon.
0: Maar eigenlijk, zo meteen, later. Ja?
2: Ah, boom.
0: Oké, tot 7 uur.
2: Oké, Dennis, bedankt hè.
0: Ja, oké.
2: Oké, dan gaan we even lekker door met een Sweetika. Sweetika, wat hadden wij nog overstaan? Want we hebben nog 20 minuten.
3: Er is heel te bespreken hoor.
2: Nou.
3: Bijvoorbeeld, Milofa, mensen die want to brengen aan Saf Mera. Sa emek moiti in alibi sabitok de mai potoroko de mai emek moiti de mai hosel mi chimati da tapa woyo isaba mai sere chi berere isabitok
2: club
3: fleicho isabi tra urumatif mi ama ke kongran mi sa mai sero ama potu chimpatu da pesero os sa so tu os ama sere mama ta ke sero of de demim goluku tu osa boeseri isabita maya demai suku awoye frader isabi power di alas masai suku era entue suku uchibiri want unu se refe si tok feral de one family state tu esi taki fosi abende uno chibiri da no walo problemi era dove langa festigi de yong boyang ade yong uching Maar je weet Chibiri de Chini is Chibiri. Je weet het. Op Chibiri. En no, no, if je op Sifa taki aragwa. Je dan no, Chibiri, jemma, man.
2: Oh, Sweetika. We hebben een beller. Goedemiddag, u bent erin. Nog.
4: Ja, goedemiddag, heren in de studio.
3: Goedemiddag.
4: En ook de geachte luisteraars. Ik weet niet of jullie wel Syria gekend hebben.
2: Natuurlijk, ken ik wel, heb ik wel gekend, ja.
4: Ja, ja. Nou, een ex-medewerker van Wel Syria, werkster, is vandaag gecremeerd, een paar dagen overleden. Daar is mevrouw Ruskamp.
2: Dan willen wij namens Jamoreke de hele familie...
4: Lotta Ruskamp heette ze. Ze is vandaag gecremeerd. Op tijd van morgen heb ik het bericht gekregen van meneer Rijssel. Dus kon ik toch naartoe gaan hier in Oost. Veel mensen hebben haar gekend. Ze heeft ook in Suriname gewoond. Ze was actief bij Wel Syria met de galerie daar toen. En ze schreef, was ook in de redactie van Hiere. Dat was een periodiek blad van Stichting Wel Syria. Ze is, was een tijdje al ziek.
2: Okay.
4: Maar vandaag is ze gecremeerd, dus alle mensen die haar gekend hebben, ex-medewerkers, langs deze weg wil ik hun ook condoleren. En dat was mijn condolence. Maar ik hoorde meneer, hoe heet die meneer daar bij u? Meneer Williams.
3: Nee, ik ben geen Williams, ik ben William.
4: Oh, William. Oh, sorry hoor. Een S te veel.
2: Meneer Jan, we hebben nog een beller. Als u even rekening houdt, alsjeblieft.
4: Ja, nee, dat is. Ik hoorde meneer William net over zeggen van een bromfietser in Suriname.

0: Suriname legaal en bijna 50.000 wonen illegaal.
1: Oké.
0: De overheid moet kijken hoe de wegen verbreed kunnen worden.
1: Oké. Goed. Laten we even gaan naar de andere beller, meneer Jan. Als u straks even terugbelt, ja?
0: Oké.
1: Dank u voor de info. En dan gaan we naar de andere kant. Goedemiddag, u bent erin.
2: Een goede middag, Paul de Foutang. Zit er een jaar zo? Met Brezi van Arkoenu. Wat afgelopen week met Belma, met een bekko in zee. Maar met Brezi van Arkoenu. Trouwens, met Brezi van Arkoenu, live, maar 2-3 weken geleden, dan gaan zitten kanapé. Tapa Oko. Dus met Brezi sowieso, wie zo nu ba?
3: Hé, mino, met Kishimi, moore, Rommel.
1: Luister naar Omarama.
3: Ik begrijp oma Jan. Maar ik heb het over de mensen hun gedrag. Gedrag voeding barangat saf minasara. Je rewan borom. Dat maakt niet uit of a passie.
1: Nee, maar de man ben gewoon speciaal. Pas ik de brom visser aan de visser.
3: Dek ma arkino omramo en den begis mataka lek vak bokon so eta kamsa. Je kan if a passie bradi fomiter, you know, no so uno kan denki in itaki. En bradi wel, maar una ba moni res no afome, maar hoe gaan we het gebruiken? En tegen gebruikkamer lijkt wel passief voor mij. Terwijl rekenen met je medemens, je medewerkgebruikers.
1: Dat me wat tegen je net. In een hoor rekenen naar het trouwen. Je denkt of je wang.
3: Want dat is een probleem. Een mentaliteit voor zo'n sanama en allemaal. Het is schrikbarend.
1: Oké.
3: Amano sapsana verkeer fatsoen. Amane tama doro tapa uku amau drukarem dan fos amau luku f1 san denese bere as a fitch patte amam bengo if our links a box amam meki tama doro tapa kruise fos amai jukarem dan amau luku sa truel asani sejere kong isabio ben dape if na 200 meter voor af je begin naki lampu irekten je begin luku sumada isei. If you have made smasere as refrekting one fitzer. The state door the pack crossing and of sutram more na vertraag dry lolo lonsa. Mane more am fossi. No amber on fitzer no da pe irritera mana ibaka. Want ama chitak no as mano de ya rekte ikan bengwe. Ame track up. Je jama arem to te amadora to. Ede me klaar wie dat is. Plus amang sakare barsa.
1: Dus Sami begrijpt nou uit Atakivi dat boomvoersan moest veranderen in Sonam.
3: En op boomvoeru, de man begin aan mentaliteit. Dat moest veranderen. De man mentaliteit voor de man veranderen. If the man begin that pe a kla same tegi beno waya beno siximun sana shwiti.
1: Yeah
3: man. Yeah boy no wenkri by forbear. Tusma de na wenk desme wa no asmane taki goyomorgen of goyomiddag, what me kan ik je helpen. Na in den go to smet wenkri wan, yes it tak direct fire door.

0: direct aanspreekpunt bij. Ja, man. Maar ik trouwens. Na probleem. Hey, kijk, een mentaliteit. No, mino wajere no a regering sani. Mino wajere no a fosteen sani. Want je hebt anderen die zich wel aan de regels houden. En de libe go schwiti. De no ka holland nooit. Maar je hebt de onderdak. De toepje broko wa die onderdak garas. Ze hebben een werk. Weekend, de nego dans alle weekend. Want de hebben een kostgrondje, de go po toek saba, one bana. Isabito, de ne bij pepere. Alle weekend, de kon de abinjaf bijna af wiki. Maar jij gaat elke dag kopen, je zit de hele dag op je bakasi, je is dom. De welita ibara la jasa hola, ino wa se no a baku jibi, maar tegen uno se nefti de. What we see sengo in Agesino sengo, te sengo na yung bel aksefa kiseng.
1: Nee, maar no vergis je, voor de man is een mooi artiste persoon.
0: Ja.
1: Van soort grand.
0: Western Grand.
1: Ja, Western Union.
0: Ja.
1: De man had een nieuw systeem in Sanwa ID card ook toe, hè?
0: Fusang.
1: Fusenengwe of Sanwa.
0: Yuja.
1: Aye.
0: Mi no sabi wan mi ne man send money gue. Mi na no.
1: Des madrape mus awa ID card ook.
0: No toki e gomeldi an tok an nemo, na nemo rim abitok.
1: Okay.
0: Ye ID ho un toki passport of ire boe, mamoro fur passport. O te de sabi de kang uro kang ap tatare boe.
1: Okay.
0: Maar, omena man, het enigste wat aan Suriname veranderd moet worden is de mentaliteit. Omtje a mentaliteit fasara ma mustechi ala mana furman jaman amano shitaka ma techniques yere atraban barara senwa waji jenja jaman wasara wa money de ma baywa waji want isabito
1: yeah
0: and is ye do ogri ye do ogri
1: we zijn gewoon geneigd om elkaar in het kwade daglicht te brengen.
0: Terwijl het drama zei, poesar ook al ernstig. En man is jammer. Blak. We haru serifito. We haru serifik valk. En om tapangan soort mentaliteit dat die. Daarom mek u nefie schwiti. Daarom mek traf de na alaya daviv godi pri. Ja. In nefie schwiti wat je din want ragado. Awasa denis ti abitu.
1: Oké.
0: Okay. Zijn we dan over ja,
1: duidelijk, Sweetheke. We op het oppoko, want we hebben nog 10 minuten, Sweetheke.
0: Ja, want dan, is mijn verief nu.
1: Want dan hebben we gewoon een cultuur.
0: Ja, want we hebben een barsonet.
1: Dat ben ik graag.
0: Ja, man. We hebben een via microfoon, we hebben een bar, tumofo.
1: Gim tori. Wacht, we hebben een bellen, laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedemiddag nog.
2: Ja, goedemiddag heren.
0: Goedemiddag, wat een krachtige
1: stem. Goedemiddag.
2: Hoe is het met u alle daar?
0: Best dank u.
2: Nou, meneer Zwieteke, u slaat de spijker op zijn kop.
0: Waarom? Ibarino?
2: Met alles wat u daar voorgeschoteld hebt.
0: Oh, okay.
2: Met het verkeer in Suriname.
0: Ja, toch.
2: Het is onbeschrijfelijk.
0: Ja, man.
2: Nee, maar u heeft gelijk.
0: Ja,
2: ik heb vroeger ook gefietst, hè.
0: Ja, oké.
2: Okay. Maar toen de tijd had je nog die dijken, hè. Soms ja. Dijkse Kreek.
0: Ja.
2: Dr. Sophie Redmondstraat, ik ben vergeten hoe die heet. Oké, laat zijn ze gedempt.
1: Onderbong was het, onderbong.
2: Onderbong, juist. Ja. Maar je fietst toch gewoon?
0: Ja.
1: Maar nu pas je dat naar zonder bong.
2: Ja, het tapoe helemaal, dat weet ik.
1: Oké.
2: Ze hebben alles gedempt.
1: Ja, klopt.
2: Maar meneer Zieteke heeft gelijk, hoor.
1: Oké. Okay.
2: En weet je wat ik ook zo frappant vind? Die e-bikes.
0: Ja.
2: Die zijn zoveel in het land, hè?
0: Ja. En zijn goedkoop ook, hè?
2: Oh, dat weet ik niet. Zijn er geen leeftijden aan verbonden dat die kinderen op die dingen moeten fietsen?
0: Nu gaan ze wel een helm verplichten. Ze gaan ook leeftijd aan grens aangeven. Ze zijn bezig.
2: Oké, want ja, de step

0: Vroeger heleboel kinderen met die, die bikes, hè?
1: Ja, ja. Ze zijn
2: mevrouw, echt... we hebben nog een beller, dus als u...
0: Ja, is goed.
1: Ja? Bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan. Okay, dank je. Ja,
2: doei. Goedemiddag, u bent erin.
3: Ja, goedemiddag met Jova. Hi.
2: Goedemiddag.
3: Wat meneer Sweeteke zegt, ik ben het 1000%, niet 100%, maar 1000% met hem eens. Een mentaliteit.
1: Ja.
3: Een mentaliteit voor de Suriname moskinkie. Ze hebben gewoon stront en alles. Het enige waar ik aan denk is geld. Niet ik vind 2000 of 3000 allemaal is nooit genoeg voor ze. Het is nooit genoeg. Ze willen niets doen. Maar de eind van de maand is ik zie den pinautomaten. Even zie KFC naar weet ik veel allerlei drive-thru. Oh jezus, het is vol. Lange rijen. En wat die mevrouw zegt met die e-bike, is ook verschrikkelijk in Suriname.
1: Ja, ja.
3: Drie keer erop. Moeder, vader, kind in het midden, de rij. Ja. Het is zo is verschrikkelijk. Maar inderdaad, ze hebben geloof ik per 1 januari komt er een helmplicht en een verzekeringsplicht. Want ze rijden in een dubbel. Dat zeg ik, een mentaliteit dat moet veranderen. Er moet een strakkere mentaliteit, meer controle in het verkeer.
2: Dat denken we aan de opvoeding eigenlijk.
3: Kijk, de opvoeding, ja. Die ouders, dat kan ook. Want ik weet het niet. Ik weet niet of het de ouders aan de ouders of aan de jongeren zelf ligt. Want in dat straat zijn die ouders er niet bij en dan zijn ze heel anders.
2: Oké.
3: Okay. Dus ik weet het niet. Maar er moet eigenlijk meer controle op de weg zijn. En in de buurten.
2: Ik heb het altijd gezegd, de politie moet meer de straten op. Om alles in zeil te houden. Luko takere voor no one from sani nepsa in het verkeer. En ze moeten hard optreden.
3: Meneer, ik ga je iets zeggen. Er was een ruzie in de straat. De Basterus. Er was een ruzie in de straat. De buurman heeft de politie gebeld. En het was in... Het politiebureau is nauwelijks 5 minuten van, zeg maar...
2: van het gebeuren verwijderd.
3: Verwijderd.
2: Ja.
3: Na 20 minuten waren ze er niet. Ik heb weer gebeld. Ja, ze zijn onderweg. Na een half uur komen ze heel zachtjes aanrijden. De Nyande brede zo in Nassani. Oh, maar waar aya no pasudoro no anjambe suiti.
2: Goed. Mevrouw, mag ik u bedanken. En we gaan even verder, want... ik heb nog 6 minuten, dan neemt Salto dat even over.
3: Is goed.
2: Dank
3: nou,
2: u wel.
3: Fijn programma
2: dank
3: verder.
2: Dank u.
3: Hallo.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Sweeteke, ik heb nog 2 minuten voor jou, dan mijn portoon pokoe even.
1: Ja.
2: Precies, ik pas in het systeem. Vieren om op vieren. En boom vieren, positief vieren. Om tang, aber positief denk je dat
1: ik. Ik denk je wel portoon pokoe. Maar zo niet. Iedereen heeft het apokoe. Omar Ramon. Soms moet je dingen... de maatakje moet de koe bij de horen vatten, no? Je hebt meer aan wat... Een academic moet pas koren. Ja, na boelangating moet ik ook bij. Dus... Om de eerlijk aan onze refie, man. Om de eerlijk aan onze refie.
2: Ja, met...
1: Even was aan no boom. Tega trawa, if I do one for kerstani, me ka shi na ifesi tak ino de eens.
4: Mwote kwa san ego miyere wa mwfro bea da takat lehtan opkudeng.
5: Dimbeb kina senang, eh? Da ube ogri unu be arki da mi grandma be bari alte tak dem kie si tranga. Da mi mataki, et lehtan de opkudeng. Mi grandma tak nei, di fudeng hebe se gurum ma di op niet.
1: Die op niet. Ja, nee, ja, maar dat klopt. Maar dat klopt. Maar look nou. Een mentaliteit. Meneer, dat opvoeding. Want je hebt verschillende soorten opvoeding. Je hebt de opvoeding thuis. Je krijgt de opvoeding op school. Je krijgt de opvoeding van de straat. En adouf also. De abbasis dat not tranga. De adouf straat te koffer. thuissituaties. Daarom meki lukumi ook tmine want taki want me ook tuna of denkel sang meki dam no sorgu. Me taken perin me meki me no sorgu. Isabi moa omdat dimi prana bana me besa in sort grombe prana bana ta a grombe en fatu. Dus die abana
2: a mes beboom.
1: A mes beboom somebody. Isabi dus ik heb geen probleem daarmee. Nooit gehad. Isabi toch? Maar in elkaar met een kind en leven je vrouw. En vrouw ook toe. Ik maak toek bij ze dan je ongeveer. Zij met een derde wang. Zij gaat proberen een derde wang. Je op een voet toe een derde wang komt. En ik weet dat ik was aan no bij jou. Een super schwak.
2: Zwitaka?
1: Ik kom maar mooi, man.
2: Zwitaka, maar potapoko wat. Het raar jaren naar voren om wil gaan.
1: Ja.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000

0: tenoren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Trape je fin alla Kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yusakulturu.nl. Ook via www.yusakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bahu. Voor al uw verse broden en verjaardagstaten. Ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bahu. Hoek IJzerstraat 79 Walstraat. Telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

En natuurlijk zometeen komt Om Wilco. Ja, in Leroeno, weet ik Praxeri, weet ik Boendinki, Boensabi, Fa, ik kan go door in Nanga Yusrevi.

0: Econex.
1: Me coloqué. ¿Me escuchas? ¿Quién colé?
0: Ya,
1: Colé, colé,
0: Onwel, are
1: colé.
0: you ready?
1: Ya.
0: Oké, ga je gang.
1: Luisteraars, meneer Spetje, goedemiddag. Wilgo Piquet. En ja, Tide. Me konang want to mooi programma baka noya want to boom voor programma. Maar meneer Spetje, kijk, Fossi, Asan be deso tebe kona wan bigis ma oso of tebe gwa bigis ma oso opa oma. Tanta omu neef neg brada sisa. Karkon aher bere fo. A blaka buba blaka rutu blaka famiri. Dan ye konen se ma da tebe konen se de be klop na doro a fes doro. Ma ye bar altijd. Is er iemand thuis dat ye konen se. Ma da fa ya asan be de fo si furus mano sabi tebe konen se. Dus daarom dat ik naar Padoro zie, dus je klopt naar Doro Drilesi. Maar te konen ze je puri su je puri kousu de waka go na tafra dat abigi tafra di bede tapa. A floor in na pro isi de klop Drilesi ook tu tapa tafra dat dat ik konen ze je gi odi. Mek ala de ye di den na oso lonta oso ondra oso. Ala den kamra. De be gi odi. Ma mi respecti kijk. De man abe over a kulturo. Mine dua rok of kultur me verter so kulturu tori. Mar asan deso, alas ma yeref boni. En boni no ben makkelijk. En wan per nasi de pe boni beri geri. Mar amoro moi sani, boni rigier da pe. En pe boni moto a per nasi de te mar, so so obia da pe. Dus if you no ap wan bun tapu na yuski, if you no sap notif fa kulturu e fino mang iswak inom godape. Mas ende mek mi kabara ka wot net a moi fa kulturu. If you do dape, de abi aliba. Dus aliba i kan swing ma te swe ino mag taki. Ma if ik moto fa aliba, taki yo gona dorpu pe boni be libi yo dede.

mai potuan adresi tapitongo. Date pota adresi tapitongo, of the man pota tapitongo, if ano yu, dua ogri ine taki, ma if na yu etak morale kwan pokai. Dat na a kultura pena senang, Mali, Sudan, senang. Asansa de mai kari, kien koto. Kien koto wan taki na de moro shat koto sa de umas ma eweri. Na senang. Mijn eeuwere zomaar eten in een bepaalde leeftijd dan pas de maikari contact wo jiwan kien koto. Nanga datika waka, nanga datika ngwaliba. Dei de ni oso, nanga kien koto. Alla sot fasi de fa kulturo. Miano dumang, miano nutumang, miano bonumang, me jitori, me fatetori. Na faden san de. Mi respecti. Teju grat fadong, want na tu fasi de fi ifadon. Moro fasi de ma ikan wakata wantrapu ifadon. Ye wakastrati igrati. Ma te wakastrati igrati da imkar altet wan bigis manen fu yu famiri fu masi inanga pasei. Dat wan tak wansma fu alo abere. Wan igrati ma ino fadon ma imkar wans manen. Altet imkar wans manen. Ma te koro te shis ma fadon. Des manen kar wans manen. Na pernasi de edwe ma fotosei de ne edwe. Wan den dat di da foto si kade de no leri of de leri ma de forgiti. Mi respecti. Te de vliegtuig furu jana Europa met name Nederland. Dat is ma ego na pernasi wa mi take want to lazy. Dat be de fos salto fro si kon jana oba. Te ide na sernang. De abi wans ma di de na sernang. En meestal is maar pernasi dat is akagwa senang. Dat is maar dusa dem dude rituele. Maar, mi loba wo disi. Tede ma ocha was ma go beri. Daarom ik mino vertede san so was holik en volle gode. Want mino wan is ma go experimenteer. Het is levensgevaarlijk. Te was ma dede na pernasi. Dat tede beras ma. Dat is ma negwe. De awan tu manda peta pa berpe. De dema e sud gong. De sud gong. So. De teden basuta gong. De dema e guap. De pernasi baka ma yulek. Famiri ikan. Dape fu masi fu pasi fa bere. Ma tras ma no mag dape tedes ma e ber. A dedes ki a kisi e gwen na olo. Want dat is een geheime. Culturele. Geheim. Mi respecti. Tebe gona wan duma fosi. Me herhal solesi, ma solesi me taki sapsa mi de wan tak alasani. Tebe gawa noutuma. Da noutuma ikre noutu jedas do tapen kulturu banyi. Da ji wan banyi fusdon. Da ta ji a banyi fusdon es do tapa banyi. Da es do tapen banyi. Da itegi sanga sang ip chakum. En mesal de man fosi na beuro konanga fursani. Net want to send the be afanulu. Da tama uroko ji da maigo na busi. Da sabde viri da ibroko viri. So nek awatra ji yu. Who was you. Of ibroko de viri sa en afanulu. Dus na tu verskele de san metaki. Igawan utuma, igawan dumang, igawan bonuma. Minolop bonuma nanga dumang. Milop no utumang. De chade viri. Nanga de yedrini. Son of you that I give back a son of you I ori that auroko nanga desa da ji. That te auroko nanga desa da ji da ite ita kiere. Me pre opa katangay. Mi broko viri. De viri zaf you. Sai no apfanudu. En sami no apfanudu. Me ji baka sami apfanudu dat me ori. Ma te e kon baka lekwai kangay bigis ma ikangay grandpa, i grandma, i omu, i tanta, i neef, i neef, i brada, i sisa, wis suma. Da eteita kire jaso. Tamara awasi owasi. Madama broko viri ji yu. Abroko viri ji ensrefi. En a viri sa abroko ji ensrefi. Dat negon na watra. Da egon don tap de viri e sribi de 24 uur vanaf a moment. Tago sribi.
Dat hij dat tamara in dat je 4 uur of 3 uur of 5 uur. Dat hij dat kere jaso. Je kon aan de service maar die kompa kan want misschien dat ik kan aan je familie. En je bibliotheek dat ik kan aan je familie want dat umshi. Mi yu nanga i family tak mero kobung. Dus de wiri sa man broko ji en serifi nego ne na prapi. Dat na fu en. Da ai sribi tap de wiri. Dat na de wiri sa broko ji en serifi. En de wiri pia god donen tapu. Dat e jeng a kenes a koni nanga sabi fu roko ji yu. Dat ben de fosi mano no moro. Mi take wantu leisik ba. Wet preti. En mi no wan chami seref konen problem. Daarom ek metak altijd wet preti. No wan plata preti. Ma moro mi ne taki wan mi no wan problem. Dat no wan top geheim. Me leer mi pchin wel. Ma den to disi mi voorzegte mi ne cha den tor kadoro mi kisma arki. Omdat mi sapta kisma go experimenteer. En daar wil ik geen schuld krijgen. Dat mi takasa ni desma go experimenteer. Of mi chaporne. Wa wet preti mi beta ke wa lesik batak. Te wans ma kari kons don. Apo to wa wet preti ye. Mi ne tak fa preti si dreut. No gos don ta pas duro. Wan ino sap sa omit yu. Dar mek metak en alte tak. Me tak den sa ni mam sap. Mi de forsek. Te mis tak me doro na ran fu a prapi. Of na ran fu a bari. Da me trek a doro. Mi respeki. Mi taken. Banyi nanga kamisa ikando furu. Te wans man bede de fosi nasenang. Dami abeno hufoto se. Da asma dede. Da te adede ski wasi. De mandikuan olo. Baka jari. Opa e ber links. Oma e ber rex. Da awatrasa desma wasi. Adede ski. If na opa. Da de potwa we duku inna embre. Da watrat egon na embre. Da olo dikik ba if na oma. Da de kanta watra. Te aduku. Awe duku. Egon na olo. Want agrebi olo sa de dikik baka jari. Dat naf opa. Da de potwa wet lakan inna olo. Ate de potwa wet lakan inna olo. Da de kanta watra pur oita embre gon na olo. Dat wan takino wamano kango du ogre petapa jari. Want dat betekent, yo jis probleem, want dape ayorka ebewak alas mande libi dape, famiri. Ino kango pot noan ogri dape. If na div oma, na sref sansa de mandulanga opa, na sref sansa de maidunanga oma, wa olo e diki, wa lakan egon na olo, awatra di oma wasi, adedes king, e kan go in a olo, dade maitapa olo. Trademi taken dat was vorige week. Luku saip sa dape na Spanje, nanga de Marokkaanboy. Di longo dape tak de mansweng aliba, of na se. Sende mek desma, e kree sende mek desma e bari. Mio leg mi respecti uit. Asarif si, mat heeft de oorzaak. De matak oorzaak en gevolg. Wa Marokkaan te yu de moslim. Da adedes king fos aberi de mai pura yorka wande roko nang ayorka. Tedem pa roko nang ayorka. Ayorka da de ori. Ayorka ne gomor na adedes king. Darmik des mai kri des mafenta kia alles wat in Spanje begraven in een anonieme graf. Ma de aba yorka fanudu. En solanga de no aba yorka fanudu de no go abirus. A wiki samsa. Mi takentu. Na Venezuela, noa aardbeving vinden plaats dape. So, a aardbeving die vinden plaats dape. Fos abe vinden plaats. Te wans ma dede inwa oso. No so atoso. Na wan familie fu adede man of adede vrouw, adede boy of adede meisje. Na, de wan kan go puro adede skin dape in na kamera. Want if i rego dape na ngas koutwa ji iwan go na kamera as ma dede. Ayorka erigeri. If you go on ambulance, the peta ki go take a brancard, you pura brancard out of the chara de brancard, go take a dedeski in a camera, a yorka erigeri. If no one boy, one man, one fro, one measure, omdat je geen familie lid ben in de one family,
Yum de wan brada, yum de wan sisa, yum de wan omu wan tanta wan nefu wan nefu a dedeski wan ayorka eri geri. De mai longo baka nanga brancargo na ambulance de maregwe. De mai make contact nanga de famiri wan kankampura dedeski dape inna kamera. Fa atoso of inna kamera fu oso. Wins fai klop ayorka eri geri wan yu ando fa bere. Yu ando fa bere, yap da niks te suka. Tego tek afse dat na wan trasa ni ma efas ma dede na atoso in wan kamera. Noso na osin in wan kamera. De famiri wan kan kyarengwe. Kyarengo na leko hez. Mi respecti tori lai ma banyine de fos don take. Te domunu dat na perna sitongo. Domunu na wan plantje. Ye broka plantje dati. Na wan blad de stamping. Dat de stamping an e trowe. A enige santa de doange de nyame na nga brede. Dat na domunu. Waya maka dat wan taki. A waya maka na wale guana. En da i abibaka. As horpiyun. As horpiyun nasenang. Des mai dusan nang entu mas teso fara minego verteri. Sadema edwange. En was horpuyun atongo fe na pernasina mulala. En if de roken pot nen yu oso yu no sabi. Agwen yu su yu wearing happy na problem. Want yu dede. De mai roko nanga alasani. Temi taki wan knopo. Hua umas madi don wan dede kisi di dede. A dede skin dati, de mai du alasan ritivel. A ritivel sa de mai furo dat wan taki. De mai taki, fa de mau dua asani. Yumu abi akoni nang asabi. Wan knopo fua umas ma blues is links. Wan knopo fua mas ma MP is rex. En dat de seta dede ina dede kisi imsa puseten. En de mande kara dede. De manda den wan boto. A dron den wan boto. Dede mai na kadron. Dede man na kadron imsa if na wan umas ma ye kari. Wat ikan kar wan umas ma ma na wan mas ma den na dede kisi. Me her hal de sandati. Om dat furus ma e aks mitakia. Dis mino besabi dat mino besabi trawai te mitakia. Abudi e te mide sanda misabi. Dat vind ik niet erg. De mij herhaal is aan af en toe. Mijn beetje aan mijn vaartechniek. Mijn kapot wanpoko.

broek is zo ik koos alle sani de ma egbe. A moment was ma de libi na sara ma kamas ma dan afakansi of as ma libi ya. Tedes ma ek moto na sara ma ka kontek afscheid of kontek de destin. A fos sande de teki. If na wan nefi des ma gebruik sutas ma. If na wan pistool de ma gebruik no so wan gong. Het maakt niet uit. If as ma dede na strati. Den trawan kisi fiere tak so as ma dede fu a bere of a pernasi. Het maakt niet uit if you na fa bere of ya na fa bere. A moment des ma yere tak wans ma nanga wanif wans aramaka. De sabe if de no sabe. Des ma da dena strati keba. Ebo wa pe abru de. Na fos sanse des ma eteki abru. Dan pas de ma go teka de deskin. Dat de cara de deskin te desko tu du onderzoek. De kis tu stemming. Wan jaso na Holland, Europa dus met name sa des ma do. De ne kot luku. Oh, hij is doodgeschoten. Of hij is doodgestoken. Nee. Hij is doodgeknuppeld. Nee. Dat de ma cara de deskin. Go. Nanga abrudo. Abrudo. Afado ta wan teke. De lusa teken des dode teka teken tjagwe tuan dape abrude. Watra ne kondur tisa. Lik fa abrude tepa teken de teka teken. If abrude tepa doti de kraba doti de teka abrude cara abrude. Mo jimi respeki wan tori. Kade furus mano sabato disi. Wan boy beli baro to dam. Ma de famili fena senang. Nang aja de beye rendot fa boy. Ma de di beli ba senang. De mai bel kon jaso ala yura Rotterdam. Dan de mai jaboy oplek verges. Of vermis, sorry. Dan de skote suku de skote ma fini. Ma de mana per nasi datbek mi lobi per nasi tori mi loba per nasi libi en mi lob a rituel nanga a protokol nanga den tradisi fu per nasi. De mano sa pia boy de. De mai bel a mobil ego over de skote de ego dape. A boy belo shen en wan oso. Ma de man praset mi gado. We bela man udase nang a manete ka telefon. De man praset ak mi gado. U ja Holland u saba man. A man lo be belu ala dey. De man chira boy. And no aspan pisi fa to reko. Me sor misen na man. Mi respeki de arkina oso. Fa a kulturu bigi fa kulturu dipi e fa kulturu belangrijk. Den sansa den de desma, fos den de gwilip duna bakawa, wuha yuli medi denga om, sa u sabif den sabi, sa u sabif den koni, sa de leru no, sa de potus don taki, sa de aksu taki rekos don tek teme o leri wantu sani. Da talanga yeshitak desma be apleti de bekari de gia okasi de giwa moment takire. So one day, inegwa strati, me o leri furu de go de leri mafino wani ino sabi. Dus da boy dede. Ma da boy dede. Des my bel gwa senang. Senang e bel ka Holland tak pia boy de unere not fa boy. Famili ya. E go pia boy beta de ma fen noti. Famili na senang e bel ko ya de ma fen noti. Da de ma mekwa obya da pena senang. Da obya sa de ma mek da pena senang. Da de obya mang. Tegi de mang le gramam basha nanga kapteng. A boy de in one bigi koffer ondro a bedi piay tang. Dape de man kira boy en dape in na kamera de man kira boy en dape de man pota boy in one bigi koffer. Da de man opo a koffer di de skol gurape en inderdaad. De man den na kamera ma de man o gebruik wan dagu fu a dagu go smeri in na kamera pa boy be libi pa boy betang. Dus a obya cha de man meki na obya dati. De man bel kom baka vanaf senang ka hola takere a boy de in one koffer. Dape ondro a bej de defenen dape. Kande mi respeki sabatori. Wan boy be da wan straf oso jaso. Wan young boy. Minasap ifa be ap 20 of a be de net over de 20 jaar. Da ala yuru ta boy kisinya da boy e kouden spoon. A boy e kouden preti. A boy e kouden forku. A boy e kouden efi. Mada de mabe fenera de maitak mami gado yong. Wecha des pungo.
Wechan.

Ni figo we cha for kukong. Ma di dinga se ider keer krom. Ma dan toevallig was er namang. Bij de leidinggevende, maar die man had zoveel van die, zeg maar, instanties waar hij zijn neus, zijn gezicht en zijn schaduw dag in dag uit moest laten zien. Maar dat Samsa, die de man shitake, taboy banyang a forkukrong, a nefikrong, a spunkrong. Dat was een man die bij de leidinggevende dat om de zoveel tijd aan man bij kodape, dus dat man kodape wat die na straf ofzo. En dan kon na straf ook zodat je weet, man, Karin, dat je we moeten met je praten, want je weet veel. Dat denk je alleen gewoon aan camera. Alle den topman voeding, man die bij kort die straf, hoe bij dat pen aan man na camera. Dat de man tegen man dat je ja zo. Zo, hoe awan man ja zo, wa jong boy. Maar die anderen doen het niet, hij is de enige. Ik voel het ik preti, nefikrong, spoenkrong, voorkoekrong. Dat de man lang aan dossier, dat man deze aan dossier. Dat aan dossier is aan man lezen. Dat man tegen de man tak nu aan sapsoot zelen, man de ook aan me. Dat de man tjara man go sorry, pias, pia boy de. Dat de man tjara man, asse de man, die bij abalede boon furu, gevangenissen. De man tjara man go de pena aselfa boy. Dat die de man tjara man go, dat man tegen de man taku opa zelf van boy gimme. Dat de man, de weet man opa zelf van boy. Dat die de man opa zelf van boy, dat amang, asse na man die bij abwalo, tera gevangenissen, pe aman bij de leiding geven, dat man go na zelf, dat kara boy kost don, dat is don tapa bedi se a boy, dat te a boy tak jongen. Nou, een hele tijd, de man bel me, die de me kong, me make ting. Maar twee chan nyangi aspun krong anefi krong aforku krong seye dua nga anefi aforku nang aspun da boy tega man takire jaso bentu der morga da man tak ya da boy takire tamara minna nga yuna se na mame kotuan serafu ya troe mino de schuldig mame kotuan serafu jaso me aksi beya der morga itak yo kon tamara. Aman tega boy tak kire morgen ben ik er. Da boy tak matambara tege ko de wet man om cara nyanji mi. Yumus cara nyanji mi dus da awet man. De ma boranya de ma cara nyang. Ja asa nama di be ab lede kifun de seh mar. Terah gevangenisa. Da asa nama cara nyang ja boy. Da boy tege tak lois rekan yu eten en na het eten moet u echt goed opletten. Da boy nyama nyang. Nyama adesa nyama gruntu. Anya mamiti. Da boy tega mata kire jaso. Da boy tega mata kire jaso. Mik banya manyang. Mino apta frama ora apriti tapi schoot. Da boy pura forka pura nefi aporas pun. Da lang apriti jawet asenama teka apriti. Da boy bigin kau des pun. Abigin kau as pun. Kurong kau yang lik as pun. Na dikte ik je kou kou hem. Ama kou a nefi, ama kou a forku. Da obi a bar na man. Di be a balede dus dis dose a boy. Aman ane be bribi. Da te a boy tak boy. Do diu abi. Asrafu ya nasel. Me bribi taki de onschulde. Da man go overleg snel. Bene timidu da man go bakara boy taki rek suye na Suriname. A boy be a wan obia nentapu. Da obia e kawas pun. Famak muta senang amai kumbakas ke pol di mante a boy takire. Inaf gomolo in the cell. Ye shifa sa deuroko. Net me teke wan obia batra ifa abdresi fano abdresi ino mak iten tap yu doti. Te wan no tu mambe kona yu koroko da ibe abikade 20 ma be libi. Nasir nang ala famili mus dape map. Pa grandma, grandpa, apo, peetje. Dat zei denk aan doe man bedo. Wans mij ziek in na familie of ala jur familie ziek in. Da mij orwan bong, wa ye bong, guya ban manya apra sterapel pomorak. Wan mope bong wan keertje bong. Leemtje bong. Nang akatu bong. Droifi bong. Suursak. Da mij ora bong, da mij takanga bong, takire ala desma de ziek in ja. Metro.

ala siki fudes ma ama ora bonda maitaki. Takanga bonga hilete. Ala siki sades ma abi egona bong. That make me ta take is one also I buy one also nasional nga wan jari. A also leta wan jari. Manya bong sterapel pomora kenepa. We say gomiti an of you in a prani in a sapsat. In a sapsut anu denen tapung. Je moet voorzichtig zijn. Knepa bon, je moet voorzichtig go actie buurman, go actie buurvrouw. Kunu denen tapu. Adoti aba kunu, a oso aba kunu, dembo na kunu, nyayenya, ala de san san prani na kunu. Daarom ik mita kentu. Teyu abi, ida foto se de man teita kere jazo. Asmara libadisi, kotika, ishiden palulurape, fosekta, winsotu widape, awiri, yumah broken dat etane na pernasi yero konange inna pernasi. If you broke awiri ye abraliba yo dede, inumah abraliba nang awiri dati. Dati maitei bakatak lukuno, if you plashe tapu, uduloso na kuno. Ino mak plashe tap uduloso. Neku. Teide na alibasa mi karnet mitak palulumana neku me bedul. Efi broko neku. Ino mak gunanga neku in wang boto. Yes, te kaliba abrayo chis problem. Efi broko neku. Efi kir me dan 500 visi. Ikar kuno konay tapu. Yo chis problem. Ayuru gwesna. Ramon meo bar odi. Want ayuru gwesnal. Ane yere. Hoeveel minuten heb ik nog? Omena sorry, 2 of 3. 2. Mires peki meo bar odi wil go pike de baka trawike. Uiteraard tussen hemel en aarde op deze bloedmooie goddelijke vrouwelijke planeet. Met alle den bigis, maden, mama, papa, grandma, grandpa. En trawiki me konanga moro moitori. En mi breti, mi respeki, mi respeki, or bigi dipi fini ye kompasi en metake ala yuru. A kulturu dipi moro Atlantis Ocean. A langa moro grafestraat, a bradi moro steenbakkerijstraat. En a fini moro wanai. Mi respeki me bar odi. Metak tu mas dami say Dennis Konen say net me bar Dennis Odi baby boy me bar William Odi nanga Ramon a Josie mi respecti

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld.

0: Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
1: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen, heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
11: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Drape je fin alla Kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Natuurlijk, sportvrienden, goedemiddag. Of goedenavond. Ja, er gaat weer iets verkeerd hier, maar goed. Ja, maar we gaan ons best doen. En het is gelukt, natuurlijk. Ja, het is gelukt. Ik hoop dus dat ik duidelijk. We gaan even naar de andere kant, waar oom Dennis binnen is gekomen. En dan gaan we ook het sportuurtje presenteren. Welkom Dennis, oom Dennis.
1: Ja, goedenavond, oom Ramon. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, mijn collega's hier zo in de studio. En we zijn weer met het sportuurtje. Tijd voor het sportuurtje. Er is heel veel te doen op voetbalgebied, zowel hier.
0: Natuurlijk. Laat me eerst met de deur in huis vallen.
1: Ja.
0: Je weet het wel, Suriname speelt op 25 september tegen Honduras.
1: Ja, dat klopt.
0: En is nog niet zeker in welke formatie de nationale voetbalselectie van Suriname zal aantreden. Over pakweg een week moet de eerste selectie van Bosco's Henk Vrezer bekend zijn. We weten allemaal dat Henk Vrezer eigenlijk de huidige man is die Suriname naar grote gebeuren
1: Hoogte.
0: moet brengen. Op dit moment wint de general Brian Tevreden en geen doekjes om. Wij wachten eigenlijk nog steeds op de regering en de regering moet ze groen licht geven. En er is vorige week een vergadering geweest en die zal komende maandag worden voorgezet. Hopelijk zullen wij meer informatie krijgen omtrent het gebeuren van 25 september. Oom Dennis, wat denk je ervan?
1: Wat ik ervan denk. Nou, ik denk dat het een beetje lastig wordt om een team samen te stellen.
0: Nee, dat niet. Je moet ook de juiste pionnen hebben op de juiste plaats.
1: Ja, dat klopt. Maar om te beginnen met de jongens van de diaspora. Want je weet, de paspoortkwestie, het is van de week opgelost. Zeg maar, voor Suriname is het
0: Voor
1: opgelost.
0: de voetballers.
1: Maar voor de voetballers weten we niet als ze dat zullen
0: Ook,
1: aandurven.
0: oké,
1: Dus dat
0: duidelijk.
1: is ook een punt. Want ik heb het gevolgd gisteren. Helemaal. Meneer Jones heeft tekst zijn uitleg gegeven. In het nieuws van gisteren, rechtstreeks uit Suriname. De vraag is: gaan de spelers zich melden? Want nu hebben ze een systeem aangenomen waarbij de jongens zeg maar het paspoort krijgen van de regering Suriname. Dus ze doen er geen aanvraag naartoe. Want ze krijgen het, zeg maar de nationaliteit. Want als ze het zouden aanvragen zelf, net wat in het verleden is gebeurd, dan krijgen ze te maken met artikel 16 van de Nederlandse wet. Dan kunnen ze hun nationaliteit kwijtraken. Dus nu,
0: Sowieso.
1: ja, dus nu krijgen ze het gewoon. Dus niet vrijwillig vragen ze dat. Dus zeg maar. Dus dat is een kleine verschil met de andere spelers die het hadden aangevraagd. Maar het geldt niet voor de andere Surinamers. Dat zij zeg maar de Surinaamse nationaliteit ook gewoon kunnen krijgen, zoals deze jongens. Wil jij dat hebben, dan krijg jij te maken met artikel 16, dan zal jij je Nederlandschap kwijtraken, volgens meneer Jones.
0: Ja, dan moet je ook consequent zijn.
1: Ja, dus
0: Maar goed.
1: het is meer voor de sporters. Zeg maar iemand die een toegevoegde waarde heeft voor Suriname.
0: Suriname,
1: Ja, op sportgebied. Zeg maar misschien iemand die hier een grote functie heeft. En die man zou een bijdrage kunnen leveren in Suriname. Dat is wat man het kan met kwam Chicaans. Maar dus het is nu wachten als de spelers zich gaan aanmelden. Maar ik heb een heet hoofd erin.
0: Dennis, we gaan even terug naar het weekend.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend moest Ajax tegen PSV.
1: Ja.
0: En die wedstrijd heeft PSV
1: Gewonnen.
0: toch verdiend gewonnen. Ik vind aan de ene kant dat de spelers van Ajax, heel, de afmakers, heel slecht waren.
1: Ja.
0: Als de spitsen alert waren, dan had PSV het echt moeilijk gehad.
1: Ja,
0: en ja. U mag reageren thuis 020-788-4305. Bent u het met me eens? U hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik heb zelf naar die wedstrijd zitten kijken. En bepaalde spelers van Ajax, die roekeloos, terwijl ze beheers, de bal in het net konden schieten. Dennis, hoe kijk jij of hoe keek jij naar deze wedstrijd?
1: Dat wat je hebt aangegeven, ik denk de afmakers van Ajax. Ik vind ze toch van mindere kwaliteit. Soms hebben ze wat geluk in mijn lijn, want toebal. Maar ook, ik ben niet tevreden. Ik ben nog niet tevreden over het spel van Ajax.
0: Oké.
1: Als je kijkt dat PSV toch iets, zeg maar, op elkaar gespeeld is. Hoe ook de bal, gevochten wordt voor de bal.
0: Mm-hmm.
1: En bij Ajax vind ik het een beetje nog, ik weet het, het is nog een beetje zoeken.
0: Oké, babyboy, jij wilde ook aanvullen doen?
2: Ja, ik heb gelezen dat Dick Advocaat zijn contract ook weer gaat verlengen op, als bondcoach van Curaçao.
0: Zo.
2: Tot medio 2028, als ik het goed heb.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb ook nog een, iets dat Mark Over. Mark Overmars stopte vanwege gezond, heisproblemen bij Antwerpen.
0: Ja. Ja. We krijgen ook een beller. Laten we even kijken wie deze beller is. En dan zeg ik goedenavond.
3: Ja, goedenavond, heren.
0: Een grote Ajax. Ja.
1: Goedenavond.
3: Nou, ik ben van Ajax, maar niet van dit team. En deze...
0: deze is toch Ajax, is toch Ajax?
3: Ja, nee, maar ik mag mijn mening geven.
1: Natuurlijk.
3: Ja, ik ben niet van Jordi Cruijff. Die man heeft geen kaas gegeten van leden van een organisatie.
1: Ik ben ook geen fan van hem, hoor.
3: Je ziet wat er gebeurt, toch? Ze spelen net... Sommige wedstrijden winnen ze, sommige spelen ze gelijk. En ze dachten dat ze het niveau van PSV hadden. Nou, dat is hen overkomen nu, dat ze beneden de pijl van PSV zijn. Dus dat heel gebrouw van Jordi Cruijff en die coach, die zei, ja, hij wil play de Cruijff voetbal. Hij zei dat hij een leerling van Cruijff was. Weet je waar Michels en het voetbal van Ajax had veranderd?
0: Nee.
3: Dat was toen Transvaal hier in 1968 kwam.
0: Ja, toen wonnen ze ook met grote getallen van Transvaal.
3: Ja, nee, ze wonnen. Maar het spelsysteem wat ze daarna hebben, hebben ze van Transvaal overgenomen. Oh. Dan zeggen ze ja dat het compleet voetbal van Cruijff is.
0: Oh.
3: Dat is niet waar. Dat mag je aan Wiene. Wiene en ik hebben afgelopen week nog gesproken. Toen zeiden ze ja, jullie spelen straatvoetbal. Maar het voetbal okay. hebben ze van Transvaal genomen.
0: Okay.
3: Overgenomen.
0: Okay.
3: Maar wat betreft Suriname, ik denk dat meneer Fraser voorzichtig moet zijn, want spelers gaan zich niet zomaar melden.
0: Ah, melden. Nee, dat ben ik volkomen met u eens. Dus.
3: De regering is heel en het parlement die zeggen ja, als ze het zelf aanvragen, eerst moet je een PSA aanvragen, dan moet je, kan je voor Suriname Nacho kiezen. Nou, dan is dat vrijwillig en Nederlandse wet zegt, je mag niet vrijwillig een andere nationaliteit. Wat heeft Suriname nu gedaan? Zeggen nee, wij gaan van rechts wegen. Dat wil zeggen, er is een wet, Suriname, de president en de minister van Justitie gaan een aantal spelers voordragen.
0: Ja, okay.
3: Dus, maar ik denk, wat met die spelers gebeurt, want sommigen zijn, hebben nog steeds een Nederlandse nationaliteit.
0: Dat klopt,
3: nog
0: dat
3: niet.
0: Klopt, ja,
3: dus die spelers gaan zitten in een procedure, die gaan niet oproepen aan Fraser naar Paramaribo gaan.
0: Okay.
3: En ik zeg het nogmaals, ik heb het vorige week al gezegd, als Suriname iets wil bereiken, begin met Al zijn het een niveau lager, die speler daar. Begin met die spelers in Suriname. 26 spelers op te roepen. En dat met die spelers een team te vormen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ben ik volkomen met u eens, maar ik heb nog een beller, meneer Jan.
3: Oké. Dus meneer Jones en meneer mevrouw de president, u moet, de garantie is onduidelijk. Spelers gaan niet in trappen.
0: Oké, dank u wel.
3: Oké,
0: dank u. Goedenavond, u bent erin.
4: Een hele goede avond, meneer.
1: Goedenavond.
4: Allerwijze laat met Baru Odi.
0: Ja.
4: Is dat toch? Met Baru Odi, kijk nou, meneer, u zei wat tegen mij zo net, dat ik veel geluk heb. Ik had geluk toch met die wedstrijd, toch?
0: Ja.
4: Ja, maar PSV was gewoon beter dan Ajax. Gewoon.
0: Nee, maar ik heb het over de afmakers van de tegenpartij.
4: Maar als jij niet scoort,
0: ja.
4: Als jij niet tegen Juni lijkt, dat zou niet doen, maar ik kon gewoon bouwen.
0: Dat wil
4: lijken toch?
0: Nee, luister. Een trainer van vroeger, if you not lie aan mijn poeri, put wat er allemaal lie.
4: Waarom? Ik heb een geweldige trainer. Als jij niet goed bent, I'm over for you.
0: Uiteraard.
4: Je mag de aanvoeren of wat dan ook. Mm. Maar je tegen me dat niet naar gelukkig.
0: Okay.
4: Maar pech, jongen, wat meneer. Je hebt wel altijd voor niemand.
0: Oké.
4: En meneer Jan, hij weet heel veel. Ik heb hem nooit gezien.
0: Uh-huh.
4: En ik ken meneer Jan als enige radio. Maar meneer Saba,

0: lang ha. Ik ben dat ik breed dat ik de bakken in a studio.
1: Oké, dank je.
0: En ik denk dat PSV voor de vierde keer kampioen wordt.
1: Oké, oké. Oké, dank je wel. Dank je wel. Ja, ja. Okay. Ik heb nog een beller, Dennis. Even geduld.
2: Ja,
1: goedenavond, u bent erin.
3: Ja, goedenavond heren nogmaals.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Ja, ik weet niet of jullie heren op de hoogte waren van de Franse jongeman van 18 jaar oud.
1: Mm-hmm.
3: Ze hadden een ontvoering beraamd op Mappé.
2: Ja, dat heb ik gelezen.
3: En los geld geëist, hè?
1: Ja.
3: Maar ze hebben op zijn... dingen op zijn Facebookpagina of zo, hebben ze verschillende namen zijn ze achtergekomen en zijn alleen maar rijke lui, hè?
1: Okay.
3: En hij zegt, hij heeft het wel beraamd, maar hij is niet de opdrachtgever.
1: Maar
3: hij heeft niet gezegd wie het is.
1: Als ik het goed heb, gisteren heeft hij ook een gouden schoen gehad, hè?
3: Kun je nagaan.
1: Ja.
3: Wie? En Mbappé?
1: Mbappé, ja.
3: Oh ja, oké. Okay. Oh, dat heb ik niet gezien.
1: Ja, ze wonnen die wedstrijd. Hij maakte zelf nog het eerste doelpunt. En toen gingen mijn ogen automatisch dicht.
3: Maar het is toch belachelijk, 18 jaar. Ga werken. Dan kom je ook aan je centjes.
1: Oké.
3: Okay. En in Suriname ook een jonge man. Een jonge, 13 jaar. Een voetballer van... een buurtvereniging van Voorwaarts.
1: Ja.
3: Die is verdronken, hè?
1: Okay.
3: 29 september. En hij is... ik dacht 5.
2: September of augustus bedoelt u?
3: We zitten nu in september.
2: Ja, maar u zegt 29 september.
3: Augustus.
2: Ja.
3: En hij is 5 september begraven. Okay. Wel zielig, hè? 13 jaar. Was heel sneu om dat mee te maken. Maar goed, dat was het zo'n beetje. En mijn favoriete speler is uitgeschakeld op de US Open.
4: Alcaraz.
3: Alcaraz. Dus ik ga straks kijken naar mijn favoriete speelster.
1: Okay.
3: Coco Golf.
1: Is goed.
3: Ja?
1: Oké, mag ik u bedanken, want ik heb nog een bellen.
3: Ja,
1: ik heb nog een bellen.
3: En ja, doei.
1: Goedenavond, u bent erin.
5: Goedenavond. Meestal ben ik nooit meer bel, maar met de tasser ben ik bel.
2: Ja.
5: Want Dennis, weet je, Dennis staat zo bijna mee. Ik heb wel genoten van die topper. Na trainer McNemalasi. Dus het stort helemaal in elkaar, hè. Nu zie je die allemaal tot de 60e minuut aan wedstrijd met boom. Aan tempo mee, hè.
1: Ja.
5: Ja, dus ik kreeg allemaal kramp.
1: Klopt.
5: Zelfs stil. En Mokio. Als het tempo was vrij hoog, dan gaat die wedstrijd wel. Maar die Amago wissel, Apura spit, van Baka en Nieuw spit, Atulu. Tulu toch?
1: Ja, die Afrikaan, ja. Klopt, Rastama. Ik vond hem geweldig speler.
5: Ja, man, zeker weten. Je zag gewoon niet.
1: Ik ben in principe geen Ajaxid. Ik ben geen Ajaxid, maar...
5: Maar Hector,
1: Milo van mijn play.
5: Nee, dat begrijp je. Brian Brobby betraga, maar Adis.
1: Ja, inderdaad.
5: En deze is bijna 2 meter.
1: Oké.
5: Okay. En ik ga niet wel van topper, hè, heb ik tegen eerlijk. Maar ik zeg eerlijk, tuurlijk, het moet nog groeien bij elkaar. Er zijn 11 nieuwe spelers in Bajakon. Tuurlijk is PSV ietsje verder. Maar PSV op de Champions League. Dus de competitie is nog vroeg. Maar ik ben van Ajax. En Ajax kan zich beter met PSV, absoluut.
1: Oké.
5: Okay. Feyenoord staat al 2-0 achter. Feyenoord, Barcelona, Gidebang, voetballer.
1: No.
5: No.
1: Staat Feyenoord achter?
2: Ja,
5: 2-0 achter. De man begint live binnen 5 minuten, Barcelona lijkt.
1: Okay.
5: Maar Feyenoord krijgt voetballer van Barca.
1: Oké. Okay. Oké, bedankt voor de reactie.
5: Oké,
1: doei. Dennis, we gaan nog even door. Ik heb veel
2: Er is
1: nieuwtjes.
2: Heel veel nieuws, ja.
1: Ja, vorige week werd ik gebeld om te vragen waar Kian Fitzjames nu speelt. Ik wist het niet, maar toevallig kwam er een stukje langs van Kian Fitzjames.

0: Hij maakt goede indruk in Italië. En de voormalige middenvelder van Ajax wordt uitgelegd door de kranten in Italië. Dat in de 23-jarige Nederland nu al een belangrijke pion is voor Torino. Dennis, je ziet, Ajax heeft trouwe de man.
1: Ja.
0: Maar je ziet dat hij trouwen heeft vangen, trouwen op. Met de komorobigi.
1: Ja, en alik, als spreekwoord toch, sa voren wani doksesuari.
0: Ook.
1: Ja.
0: En is precies als Wijnaldum, Jorginho Wijnaldum, die gaat nu Saudi-Arabië niet verlaten. Want de transfer is nu gewezen aan een andere club in Saudi-Arabië.
1: Oh.
0: En deze transfer, nadat hij zijn contract had verlopen, zijn contract werd verlopen, gaat hij nu aardig verdienen bij de huidige club. Isabel, dus de man zie, met zo'n speler kunnen we altijd nog verder. En ik vond het ook jammer dat Koeman hem ook niet heeft opgeroepen voor AWK Diepzade. Wat denk je, Dennis?
1: Ja, kijk, ik heb het al met je vaker over gehad. Als jij als speler naar bepaalde landen gaat, dan denken de Nederlanders hier dat jij niet meer kan voetballen. Het gebeurt vaak. Of je moet Messi eten, of je moet echt een
2: Taibari.
1: Of een andere naam hebben, weet je. Dan nemen ze je wel, kunnen ze je nog altijd roepen. Of je moet blind heten dat aan elkaar die komt. Maar ja, maar je weet, zo is dat ding. Want vaak op het moment dat die jongens naar die Arabische landen gaan, de man van de Mamoro. Ik heb het zelf meegemaakt toch, Ramon?
0: Ja, zeker. Ja. Zeker, dat weten wij dat allemaal.
1: Dat weten wij allemaal. Ja. We hebben kinderen gehad die hebben gevoetbald. Enige wat bij een man zegt, ja, je bent uit beeld. Maar daar wordt er ook een topcompetitie gedraaid. Maar men hier doet alsof zij de wiel opnieuw hebben uitgevonden.
0: En kijk, daarom zeg ik ook, ik vind het leuk als we even een voorbeeld nemen van Schaken. Die kennen we,
1: ja.
0: Oud-voetballer van Feyenoord. Was afgelopen week een speciale week voor die vader.
1: Ja.
0: En oud-buitenspeler zag zijn zoon Jarayno. Afgelopen zaterdag debuteerde voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC.
1: Ja.
0: Die direct het vertrouwen van de oefenmeester van Bronckhorst overnam. Dus je ziet, als vader ben je altijd trots. Maar we hebben een beller en we zeggen goedenavond. Hallo? Nee, het was even...
3: Maar volgens mij overtreding voor Van Bommel dan. Dennis, wat vonden jullie daarvan? Dat doe ik daarover. Ja, is een rode kaart?
1: Dat is een rode kaart waard. Maar,
3: absoluut.
1: Ja, maar ik denk dat de VAR... Ja,
3: ik dacht niet helemaal begrepen. Nee, dat VAR niet begrepen heeft.
1: Ja, daarover had men het ook. Het leek alsof die man een zeg maar... Zijn vliegkunst heeft uitgeprobeerd.
3: Ja, nee.
1: Die man zit op Wong Yu, Kung Fu.
0: Nee, maar
1: gaan proberen uit.
0: Als je die beelden...
3: Ja, normaal, want dan is die man 4 weken uitgeschakeld. Zo, ingeklapt. Ja. Dan ben er aan longen, dan gaan wangen. Weet je, dus ik dacht zo van, normaal, die missie allemaal, ik dacht, no.
1: Maar wat ik niet kan begrijpen, de KNVB ook niet heeft ingegrepen, want normaal gesproken kan je ook daarna nog die man een schorting geven.
3: Juist,
1: het is een hele gevaarlijke overtreding, want normaal, het is in het verleden gebeurd speler alsnog een schorsing krijgt van de tuchtcommissie.
3: Oké, maar de man pak van een gele kaart klaar, die horen daarbij.
1: Ja.
3: Maar op social media, de kost allemaal vreed, man. Ja, van ja. Nee, het zijn de bostakken, dit is een moordaanslag.
1: Ja, zeker.
3: Dat had ik gelezen hier op internet. Maar iedereen, de meeste mensen zeiden dat rood. Alleen meneer Derksen, Alouman, dat hij, Agrampa, het was geen gele kaart waard. Moet die gekker worden. meneer Derksen, dat hij niet. Hey, dus me reageert toe, hè, dat op social media. Mijn concert, hè. Mijn takken is niet

0: oude man of hij dementeert al.
1: Was het geen gele kaart waard, zei of
0: dat
1: geen rode kaart?
0: Dat is een takkie. Het was helemaal geen gele kaart waard.
1: Oh, oké. Okay. Dus,
0: dat werkt een takkie dat VI. Toevallig met Lukou meestappen met dit op een discussie maandag. Dus er is een tak verder, dat is absoluut geen gele kaart. Een tak is een mannensport en zulke dingen gebeuren, weet ik veel. Maar af en toe, man, jee. Ik heb een bedrijf in stiek. Ik heb een bos, dat vrouw in de toe.
2: Oké.
0: Oké, ik luister verder.
2: Oké, bedankt. En Dennis, we hebben nog een beller. Goedenavond, u bent erin.
3: Ja, ik moest reageren. Nee, zie je weer.
2: Ja, ja.
3: Kijk nog, Lukuno. Samen doen. No as maka odel of asandati. Mi fenera. Wat ik heb gezien. Mi playbal ook te voorzien. Luko, ama beschermd. Sowieso ama beschermd. En ze heeft mi deken naar het spelen. Wat ik de bal met tuka. Naar de ide. De tu ide. Box. Naar de maka.
2: Wat to begwa atoso.
3: Zo. Dus daarom. Luko no. Rode kaart of geen rode kaart. Tok Ajax double win. Voor PSV. Toch niet. En dat is aan mij kakken. Want de kans van Ajax kiezen, de mama benodde waar dat is. En PSV kiest kans ook toe. En dat PSV doet wel. Weet je? En nou een oordeel dat iemand allemaal moet kiezen voor rode kaart. Ik heb mijn rode kaart. Mika, misschien zal de mama moeten kiezen. Bepaalde spelers. Wat een papa man. Een papa man. Ben je wel tof? Ik ben ook nog maar abolici. Maar als om.
2: Klopt.
3: Papa ben je moeilijk, man. Mama ben je kijk gewoon voor bakken. Dus daarom ben ik PSV en alles mama Xabi. Ik hoop dat je mij nog kon je koeien te weten. Oké. Maar ben baro alabala odi en ik ben alas van labaru.
2: Oké.
3: Ik ben een opa man en ik ben realistisch. Okay,
2: lobby,
1: ik wilde nog een kleine
2: Dennis,
1: afleggen.
2: Dennis, huh? Weet je hoeveel Siet nu per wedstrijd of per maand gaat verdienen? Maar ik heb nog een beller, even twee tellen.
0: Ja, wanneer dat met natuurlijk Ajax heeft het zelf laten liggen, want eerst de helft hadden ze gewoon moeten scoren. Want niet die jeugd, maar die misschien Berghuis, een open goal.
2: Dat
0: dus
2: klopt.
0: Ajax heeft
2: ja,
0: het in principe laten liggen.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus maar Ajax heeft onderlijk die PSV die jaren ervoor. Okay. Dat was het.
2: Oké, dank je. Dennis, even geduld, ik heb nog een beller. Goedenavond, u bent erin.
4: Ja, goedenavond. Nu een beetje molen in het orisch.
2: Het is als mijn rolie.
4: Het orisch voor een rode kaart, ja of nee?
2: Het is...
4: Normaal is het een rode kaart.
2: Niet normaal, het is sowieso rood.
4: Nee, ja, maar er wordt ook naar de intentie gekeken. Dus aan de bij aan intentie voor de mama. Het olivisie, het onlange beren. Maar meneer Dennis, je staat naar in goal. In staat de regels toch. Een moment afvaar nog grijpen. Dat zijn er geen mogelijkheden meer. Dat keer met z'n voet en de wedstrijd. Dat is los.
2: No.
4: Mami Gada, slaap je maar leg Asani uit afgelopen moeder.
1: Ja, maar meneer Bellesom, even in te komen. Meneer Bellesom, even in te komen. Dat klopt wat jij zegt, dat als de vader ingrepen zijn. Maar er zijn dingen, wedstrijden, jaren geleden. Nou ja, niet jaren geleden. Waarbij we spelen Broko aan mijn voet toe.
4: Ja, maar.
1: En die man is daarna. Door de terugcommissie van de KNVB is die man een zware straf gehad. Want de arbiter had ook niet ingegrepen.
4: Nee, maar precies. Amas en Goprogramma's foto, dat was anders. Amas Goprogramma's Goprogramma's visie. En daar is een rechtszaak over geweest.
1: Klopt, ja.
4: En oké, dat zijn andere omstandigheden. Dus Asanse El Pagi. Abolitie, nou ben allemaal intentie voor blijfjes.
1: Nee, hij had wel de intentie om te kunnen zien van nou, wist me go, mi no, maar hala balmoro. Dat kon

0: dat zie je duidelijk. Hij gaat niet voor de bal, want die man komt al in zijn snelheid en springt al omhoog. Dus die man gaat niet voor de bal. Hij gaat om die man tegen te houden om niet bij de bal te komen.
1: Ja, maar als je goed kijkt, dan zie je op de, aan het eind, allemaal horen ze even in. Hij heeft zich gedraaid zo. Voel nog ik als uit.
0: Nee, maar, Andrijs heeft niet voor beschermen, zegt gewoon ook iets mankeren.
1: Maar de toestand zei dat je voor Kogmeijer, hè. Ja. Maar ze hebben dat hem verlies is totaal anders. En, bijvoorbeeld, is een boy van Ajax, Bouwman, hè, Bouwman, een jong boy.
0: Ja, Bouwman.
1: Stel dat Adin Wang, niet bij de kans, nee, niet meer. Wegens mishandeling. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, hè, maar ja. Zoals ik ook naar Kogmeijer.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: Dan zouden ze verder kunnen gaan. Ik heb niet het idee dat Bouwman ook doet zoals hij niet. Want ja, hij heeft ook geaccepteerd dat het Ramanda bij Abi intentie voor rust. Ja. Ja. Dus voorlopig is dit afgedaan.
0: Ja, ja, ik denk het ook, ja. Want anders hadden ze al lang een, iets erover gezegd, maar ze hebben er niks van over.
1: Nou, je hebt nog iets bij de openbare ministerie, kan altijd nog.
0: Ja.
1: Dus je kan het een weekje, kan altijd eten, maar... En minder denk je aan mijn opbreng, want Lukomien Shabi van Bommel en Panaf is te willen.
0: Ja, ja.
1: Ja? En Panaf is te willen, maar Abodici is een beetje onbezorgd aan Marco. Maar Amana Gona a intensief voor Jabo maken. En dat speelt een rol, hè?
0: Ja, ja, maar hij is ook niet gegaan met de intentie om de bal te halen.
1: Nee. Ja, maar bon. Even aan wat hij tegen Sabi, maar leg als hij niet uit dat een moment zaakje bloemen bij einde en om een greep in, dan moet de bond daarmee doen.
2: Oké, meneer Bullison, ik heb nog een beller, eventueel. Oké, dank u wel voor de reactie. En we zeggen goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond, ik hoor u niet. Oké, dan gaan we naar de muziek. En dan kom ik straks weer even terug. Nee, de persoon heeft opgehangen. We gaan even naar de muziek, Dennis, dan heb ik nog... Twee berichtjes en dan hoop ik dus dat die meneer terug kan bellen.
0: Ja.

0: Natuurlijk, Dennis, veel telefoontjes binnen. En ik heb namelijk nog wat
1: Maar wie is het?
0: twee.
1: Guatemala, Bouan, Bayama. Amanda Bouan, Guatemala.
0: Ja, Dennis, ben je bezig? Laat me even kijken als je zo ver bent.
2: Ja, ik ben best wel ver.
0: We hebben veel telefoontjes gehad omtrent het sportgebeuren.
2: Ja.
0: En weet je wat een CIEG zo meteen gaat verdienen per maand in
2: Ik denk meer dan de
0: Brazilië?
2: minister-president.
0: 110.000 euro.
2: Zo een.
0: Ja. Dus je ziet het, de voetballers die groeien steeds meer.
2: Ja.
0: En dan het laatste nieuws wat ik heb. PSV onderhandelt nu momenteel met een 16-jarige Diran Stam.
2: Oké.
0: Diran
2: Is het de zoon
0: Stam,
2: van Jaap Stam?
0: denk ik, over de verlenging van zijn contract dat momenteel tot medio
2: Maar
0: 2028
2: laten
0: loopt.
2: we het eenmaal daarover hebben, even.
0: Ja.
2: Het valt mij op dat jongens, dat de spelers, zeg maar, waarvan hun ouders, zeg maar, gevoetbald hebben bij een club,
0: Het hoogste
2: het
0: niveau.
2: hoogste niveau hebben
0: Ja.
2: gehaald, toch? Zeg maar, hij Stam heeft gespeeld voor PSV. En het moment dat die mannen hun zonen daar zijn, het valt me op. Er zijn heel veel jonge spelers die dan op heel jonge leeftijd een contract krijgen. Maar die andere jongens die daar ook diezelfde leeftijd hebben, die spelen, waarvan hun vader niet heeft gespeeld voor die clubs, bijna al heel lang moeten wachten op een contract, soms met hun 20ste of 21ste jaar, om te tekenen. Terwijl de witboy, die zie, ik begin kiesmonnik bang aan 16 jaar. Bij Ajax heb ik het ook meegemaakt. Twee spelers, de man Papi Player Ajax. Ja hoor, de man tekent na 16 jaar.
0: Ja, kijk, Stam kon de afgelopen zomer ook voor 1,5 miljoen euro naar Leipzig vertrekken, terwijl ook Borussia Mönchengladbach of Dortmund interesse had. Hij koos echter voor PSV om daar te blijven. En op 7 september, eergisteren, maakte Stam zijn profdebuut
2: Debuut.
0: namens Jong PSV in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Den
2: Bos.
0: Bosch.
2: Ik heb nog een kleine aanvulling. Er is een speler die bedankt voor het nationale ploeg van zijn land. Sofiane Amrabat stelt zich voorlopig niet meer beschikbaar voor
0: Voor
2: het
0: het
2: Marokkaanse
0: Marokkaanse elftal,
2: elftal.
0: ja,
2: Ja.
0: klopt, heb ik ook
2: Hij
0: gelezen.
2: heeft de 78-voudige internationaal. Die weigert onder deze bondscoach verder te spelen voor het nationaal elftal van Marokko.
0: Ja, heb ik ook gelezen, maar ik dacht, ja, hij zal op een of andere manier ook zijn reden hebben.
2: Ja.
0: En laten wij voorzichtig zijn met bepaalde dingen, want als je een goede voetballer bondscoach voor dan ben je nou play onder jou. Dan word je ook je hele leven lang geschorst als
2: Ja,
0: grote voetballer.
2: CIEG heeft toen de tijd ook geweigerd toen, toch?
0: Ja, klopt.
2: Nou.
0: Maar goed, ik hoop dus dat er nog iemand is die een belletje kan geven.
2: Ja,
0: Want
2: maar ik wil snel even terugkomen op de vraag van jou toen over Wijnaldum. Over
0: ja.
2: dat hij niet meer wordt opgeroepen. Het is niet dat die jongens niet weten te voetballen, maar ik denk dat men niet de tijd wil nemen om mensen te sturen naar die landen om te gaan kijken naar de prestatie van die jongens. Want uiteindelijk moet er toch een trainer zijn of een iemand, hoe noemen ze weer zo iemand, Ramon?
0: Scout.
2: Help me, een scout.
0: Een scout,
2: Ja,
0: ja.
2: die moet afreizen om te gaan kijken van hé, hey, hoe doet hij het? En, ja, zijn

0: Als je hier niet op de televisie.
1: Ik vind,
0: van die landen dat. Nee, Saoedi-Arabië. Zie je hier niet op televisie.
1: Ik vind zelf, hij is 35 jaar. Ja. En heeft 38 goals gemaakt. 17 assists. 101 wedstrijden. Ja. Kijk, dan kan je toch zo'n mannetje ook toch een kans geven.
0: 35 jaar, ga je eerlijk zeggen. Van de spelers die ik ken van zijn leeftijd.
1: Amateur dus.
0: Die samen met hem hebben gevoetbald. Zeg maar. Nou. Tegenover elkaar hebben gestaan met toernooitjes. Mijn zoon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die is ook al gestopt. Die heeft ook tegen hem gevoetbald in de jeugd. Gregory van der Wiel. Samen ja, met mijn zoon Wiel. Ook ja. tegen hem gevoetbald. Die German Lens. Allemaal zijn al gestopt. Maar hij is nog
1: actief.
0: Actief. Dus allemaal zijn bijna dezelfde leeftijd. Kijk, Fudden Anita ook al gestopt. Ook jongens die ook tegen hem tegenover hem hebben gestaan.
1: Ja,
0: samen
1: ja.
0: met mijn zoon. Dus zijn... ik denk dat hij toch even... Ja, hij heeft die motivatie nog.
1: Ja, het is moeilijk om direct een conclusie te trekken.
0: Nee, maar ik denk dat hij nog gemotiveerd is. Dus vandaar dat hij het doet. Want de grootste deel van die jongens zijn al gestopt. Die tegenover samen met hem hebben gevoetbald. Of tegenover hem hebben gestemd. Ja. Siem de Jong. Al die jongens. Ja.
1: Okay.
0: Ja?
1: Maar goed, iemand belde net, maar die heeft...
0: Remkief zijn zoon is niet doorgegaan. Hij is halverwege ook gestopt met de amateur. Of een paar van die jongens zijn nu soms in de amateur nog.
1: Wacht even, we hebben nog een beller op de valreep. Laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedenavond.
2: Ja, met Jan.
1: Ja, meneer Jan. Goeie.
2: Meneer, de ex-coach. Hoe heet die? Koeman.
0: Ja?
2: Koeman wil dat die jongens niet hebben.
0: Zie je? Ja, toch?
2: Koeman wil de Bergwijn niet hebben.
0: Nee.
2: Koeman wil de Rinaldum niet hebben. Terwijl andere landen die het niveau daar niet onderschatten.
0: Nee, klopt. En dat is het. Je vraagt me af, waarom onderschat Nederland het niveau?
2: Oh, weet je waarom? Koeman wil niet dat deze... er is een tendens in Nederland. Zwarte spelers mogen niet zoveel verdienen.
0: Oh, okay.
2: Dat was die ruzie ook in Ajax en hoe heet het?
0: De Boer.
2: Oranje toen dan.
0: Yeah.
2: Toch?
0: Yeah.
2: De periode van Kluivert, David, Zeedorf. De beste spelers toen van Ajax en van Oranje moesten met minder doen.
0: Klopt.
2: En die trant en dat denken is nog steeds geweest bij Koeman.
3: Net als Van den Burg, toch?
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus daar moet je het hebben.
0: Ja, want
2: zo moet je het bekijken.
0: Ja, want ik vond het vreemd. Ik zeg van, ja, als jongens naar daar gaan, worden ze niet meer oproepen. Het is bijna dat je zegt van, nou, ik heb hier mijn Nederlands rijbewijs gehaald. En ik ga in Egypte wonen of in Oman wonen. En ik ga daar rijden 5 jaar lang. En als ik terugkom, zegt de CBR, je mag hier geen auto meer rijden. Zou toch gek zijn voor worden?
2: Dat kan ik nog begrijpen, dat je weer hier een herkeuring of een rijbewijs...
0: Wat lessen moet gaan nemen.
2: Toets nemen, niet zo erg. Maar bij de Nederlandse voetbal is het altijd geweest. Buitenlandse en Surinaamse jongens van komaf werden zowel bij Oranje... als bij de clubs, met name Ajax.
0: Dus dat kunnen we vergeten dat Summerfield afgelopen wordt opgeroepen, meneer Jan?
2: Daarom zeiden ze, waren boos toen die jongens in opstand kwamen. De boertjes, die minder presteerden, die waren boos. Want zij verdienden meer. En toen zeiden die jongens, ja, wij zijn een kabel, wij bespreken onze zaak hier.
0: Ja. Dus, meneer Jan, dus met andere woorden, dat kan Summerfield het ook vergeten voorlopig voor Oranje?
2: Nou, we zullen zien. Ik weet niet. Kijk, één voordeel hebben die spelers nu. Het is
0: een buitenlandse
2: coach die niet met het vooroordeel van die Nederlandse, sommige Nederlandse coach, hoor. Want Van Gaal had een andere opstelling voor zwarte spelers, zowel in Ajax en als in Oranje.
0: Oké, okay. Nou duidelijk. Meneer Jan, dank u.
2: Oké, okay. Maar tot slot Bel meneer, meneer Poupon, bel meneer Fraser. Tijg je, ik heb iets ook aan het team daarbij. Wanneer boy nog go.
1: Meneer Jan, ik ben een hele goede adviseur, maar ik, je weet, hij neemt zelf zijn eigen beslissingen.
2: Ja? Ja, maar kijk, ik denk dat ze hebben een fout gemaakt om hem te nemen. Deze meneer is ook een agressieve man, Fraser.
1: Ah, boek. Oké, meneer Jan.
2: Dus ik denk dat boy ook kistere is op de jaren. Pak af, denk boy in het nekveld toch.
1: Oké.
2: Hij is agressief.
1: Oké, okay, we houden contact. Oké, bedankt, okay. Meneer Jan. En natuurlijk wil ik iedereen bedanken die gereageerd hebben op het kort gebeuren. En dan laat ik even, dat is nog het laatste woord, met een mooie pokoe.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, we hebben het heel veel sport hebben we kunnen brengen aan de luisteraars. Ik hoop dat ze er blij mee waren. En volgende week gaan we zeker weer terugkomen op de selectie van Suriname. Dus dan moet trainer Fraser al een selectie klaar hebben.
1: Oké, heren sportliefhebbers, bedankt. En na de klok van 8, dan komen we lekker weer met... Nee, Dennis heeft...

0: We hebben nog een beller en dan zeggen wij goedenavond.
1: Hey Dennis, Dennis. Dennis Abbe.
0: Ja, Dennis.
1: Dennis, here. You're not going to die. Nee. But then I go on with it, boy. Them call me.
0: Oh.
1: Mi se va a la zafatorita. Te mayeno.
0: Yeseri. Yeseri, boys.
1: Mas yei, ay, boy.
0: Oh, nee.
1: Mas hay, eres quien.
0: Nee, ya está aquí, da aquí. Rey, boys, a la sabita.
1: Está, boy. Dice, molestia, no.
0: Oh.
1: Ik heb de 10 meter vooruit, 10 meter achter. Nee, waar hebben ze het? Dat boom.
0: Oh, Egypte. Vooruit, achter.
1: Ja, dat is hier nog mijn actie. 10 meter vooruit, 10 meter achter. Nee, waar man. En dat boom over you.
0: Nou, even bij Gwent, rijd je een furipauto.
1: Nee, dat is mijn actie. Even mijn actie 10 meter voor jij dan moet je want te pontoren, want te roetoren. Nee, nou karama, nee. Waar maakt dat je het niet gewoon aan een blonkie naar Egypte, aan je plein? Zeker. Ja, nou. Of 737, aan je plein. Amas abre, of amas agar aan Holland van mijn leeftijd. Ama besabi. Is dat ze de Egypte dan aan, man? Hij heeft geen tegelijk bij de boodden toe. Boodden toe. Is dat zei de? Is dat zei de? Is dat je lafobo? Ama frozen gas en dan is nu bijlen. Is dat zei de Egypte dan aan, nog je den toe? De gobosie openlijk dan, bosie openlijk dan de straat. En Egypte is een moslimland, een moslim. Dus dan maar hier Egypte is een beetje vrij. En deze twee emoties. In ons 737, allemaal kies af en bij de boden toe. Dus nee, Luko, als Egypte bij belachelijk te zien. En dit korte ook toe. En ik kan je meer vertellen. Ik kan je meer vertellen, maar onder vier ogen.
0: Oké. Okay. Kom goed, kom goed.
1: Ja, abo.
0: Heren, bedankt. Oké, dan gaan we lekker naar.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Drape je vind alla Kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En dan ga ik even terug, heel lang terug, de tijd van Salto, oud adres met meneer Potmeus, familie Wolf, Jenny. Hele mooie pokoe, even memories, even terug ophelderen.
1: Ja, Moreke.
2: Ja, Moreke in de night.

0: This is your radio station. Jammerige.
1: Ja, dat was de tijd van meneer Potmussen, Jenny en hele crew van Radio Jammerige. Terug naar de tijd, ja, natuurlijk. En ik wil die meneer ook bedanken voor zijn complimentjes.

0: Moet ik hem even onderbreken, want ik heb een beller. Goedenavond, u bent erin.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Mag ik weten wie de operator is die die platen afdraait?
0: Dat is radio.
1: U liet mij terugdenken aan de tijd van de hippie-tijd.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Okay.
1: Vooral de eerste nummers.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: Magnet en Steel en er was nog eentje. Doet me terugdenken, ja, mooie tijden. Dank maar u. Hele mooie nummers hoort het nu toe.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: U mag degene die erachter zit mijn complimentjes geven.
0: Dank u. Oké, graag gedaan hoor, dank u.
1: Ja, tot uw dienst.
0: Dank u.
1: Okay. Goedenavond.
0: Goedenavond.

0: andere kant van de studio. En dan zeggen wij goedenavond, oom William.
1: Ja, oom Ramon. Maar vooral bel net dat je denkt oude tijd, happy tijd. Maar ja. Mijn berekend dat je misschien is ze vergeten dat een notenwijn op dit moment zeer welkom is, Isabito.
0: Ook welkom, ja, inderdaad. Ja.
1: En als je thuis bent, Isabito, dat je radio de Crosby, dan je nieuwe notenwijn, je langer aan de links-rechts.
0: Inderdaad.
1: Nee, zoek een zender op. Even naar jouw moeder kijken, je draait de knoppen aan de knoppen. Is dat niet om
0: en
1: aan?
0: En opzitten,
1: ja.
0: Je gaat niet willen geloven.
1: Nee.
0: Helemaal uit Groningen krijgen we complimentjes.
1: Nee, maar als dat ding lekker is, moet je het zeggen toch. En dan zeggen de mensen ook als sweetie toch.
0: Ja, inderdaad, ja. Inderdaad.
1: Relaxen gewoon, Isabi. Wat notenwijn, wat zuster druivenwijn. Isabi, dat met dat ik toch om Ramon. Want awareness, abi om van nodo. En wie zonder zit, kan altijd naar je moeder bellen.
0: Hoort het. Ja.
1: Dan, het is ook creëer, Sanji. Want ik weet, ik heb het boodschap gehad. Dat ik, wel of den barra dan gaan zeggen. Het is niet gewoon niet, de pina, wel of pina, wel of zijn niet ik daar, om Ramon.
0: Maar baby boy is dom, baby boy in het tak next.
1: Nee, hij gaat even kijken wat er te drinken valt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Maar de dames en heren die Asane Sweetie doen, jullie moeten ook jullie zelf verwennen hoor. Isabi toch? Hoe verwennen hoe schreef je? Want attention to Isabi. Verwennen hoe schreef je? Bij wat mooi Sanji schreef je? Hoe was een Sweetie? Is dat vast aan je got ook? Lop een beetje olotek, maar was in Londres is je weer een schrip, je hebt een slokke vast schrip. Wat lo fatu is serie. El lobenji sti etaganga sti wanti mbiri tak some yari abi awori afutu ori desi mose lo kifatu ya futu isabiro yamu tumakar foruena ma moro fudin forueni serifi
0: duidelijk om zweten kan.
1: Kun je voor wen is serifi dan Yoshitaki als tinsere voor respond de Yoshitaki lobby de.
0: En stila lobby de altijd.
1: Altijd. En ja, moet ik het jou. Nee, maar laatst die kon. Omar Ramon in om elkaar reclame.
0: Zo dan?
1: Tak den drie baris. Ik kon nog drie baris. Zo lobby de in de maio.
0: Ja, maar in om hoor even is er even praten.
1: Nee, lobby nee prati. Lobby je vier.
0: Ja.
1: Want ik kan het niet tek lobby ja.
0: Nee, maar anokanta ina bari no more.
1: Maar wat in het facet voor zich niet, Isabi talk.
0: Ja.
1: Wat in het facet, maar ik heb gehoord. Na jerem jerere.
0: Oh.
1: Nino sabi, na jerem jere taki pina en na kwal of den funu. Vooral aan maf me talk.
0: No pure berekador.
1: Me pina asan nego frey. Isabi fosi troel fosi aboy bende ektamara. Asan natural isaboy dry edeso. Isabi na ting.
0: Ja, ma es de nangati de ina ma gelijk.
1: Ja, ma hij foto gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ma kijk van je foto leer je altijd, hè?
1: Ja, maar zo leeftijd in de leren tegen om Ramon.
0: Je bent nooit te oud om iets te leren.
1: Nou, man, dat is zo erop, man. Was dan niet ontvanger voor
0: nee, maar bakken van pisting, de drie verslijt toch.
1: Ja, maar dan moet je het veranderen in change toch.
0: Ja, maar goed. We draaien want een mooie pokoe eten.
1: Ja.
0: Ja? Dat we kon dadelijk bakken, hè?
1: Ja, want. Wacht je om Ramon volgens mij moet beginnen tak de luisteraars odeer.
0: Oké, abo.
1: Want ik heb zo'n telefoontje no.
0: Mm-hmm.
1: Jongens aan ben tegen dat ik mijn jammer poer onder een broodje. Ook hij reken no. Dus maar klaar even.
0: Oké.
1: Okay. Maar dames en heren, luister op een artie mooi schuitje om Ramon als je toen door een apje zool. Isabi talk back to the days, Isabi. Tobe jongen, Isabi talk, dus zij gaat ons terugbrengen. Ik groet, tot de volgende week. Maken jullie een mooie programma verder met oom Ramon en baby boy. Want Omo Ramon.
0: Ya.
1: Mi ro bete yi no.
0: No.
1: Sara no baby boy ro won ton bigi bigi mo me si ja.
0: Nee, ma ama lo ba turtle nam to baby boy.
1: Oh, not turtle now.
0: Yeah, turtle now.
1: Oh, no, no me si ta ki o di sa no baby ja yo. Ma escuta me ser feel the plaisir en worus refi me castil allo bide inunu. Mek alles aan go shwiti, uno ab negatief in denk, trouwen, positief.
0: Positief blijven denken.
1: Ja, toch, daar was je toch al libi shwiti. Bye, bye, bye.
0: Dat stil al lobby de.
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: En het is 10 minuten voor 9. En dan gaan we lekker met een Derek Morgan. Ja.
1: Just because you left.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourkulturu.nl. Ook via www.yourkulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Babu, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Babu, Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15 en op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagoe.

Atin, dag sa busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: moet ik u zeggen, ik heb een beller. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ik wil jullie bedanken voor de leuke avond.
0: Dank u wel.
1: En het lijkt alsof jullie helemaal niet 2 maanden weg zijn geweest.
0: Schijn, dat is allemaal schijn.
1: Zelfde voet. Op dezelfde voet, maar ja, toch leuk.
0: Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
1: Zet hem voort.
0: Dank u, dank u.
1: Ook de groetjes aan die andere heren.
0: Ja, als die meneer even wat wil zeggen, groet die mevrouw dan. Kom op, babyboy, groet die mevrouw.
2: Goedenavond, mevrouw.
1: Goedenavond. Wil je stem te horen en weer aanwezig te zijn? Bedankt voor de leuke avond.
0: Oké, is goed. Bedankt, mevrouw.
1: En tot
0: de volgende keer, ja?
1: Ja, hoor.
0: Dank u.
1: Ja, doei.

0: Natuurlijk hebben we de baronesse onder de knoppen. Goedenavond, moeder.
1: Ja, goedenavond, goedenavond, Ramon. Goedenavond, babyboy. Groetjes, groetjes, groetjes. Alles goed met jullie?
0: Ja,
1: heel
0: ja.
1: mooi programma, hoor.
2: Ja, moeder. Goedenavond, moeder. Tot babyboy.
1: Ja, babyboy, alles goed met jou?
2: Ja, ik mag niet klagen. Alles gaat heel goed. Met
1: ja,
2: u ook, hoop ik.
1: Ja, rustig, rustig, rustig. Suriname, one by one.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Go, go.
0: Okay. Ja, ja.
1: Mooi programma, hoor.
0: Dank u.
1: Oké, dan. En dat ga ik nu beginnen. Dag alle luisteraars, daar ben ik weer, daar ben ik weer. Groetjes, groetjes, groetjes allemaal. Oké, ik begin altijd weer met de lof van de Heer. Kom en zing de lof van de Heer. Iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is. Heb je handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer. In zijn heiligdom op de Sion, daar zal hij zegenen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Voordat ik begin, het gebed dat ik gekozen heb, eerst dit. Jezus Christus spreekt. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn. Allen die belast zijn, ik zal je rust geven. Ik ben de goede herder. Ik breng je in gratige weiden. Ik voer je aan rustige wateren. Ik verkwik je ziel. Ik leid je in de rechte sporen. Al ga je door problemen, wees niet angstig. Want ik ben bij je. Ja, het goede zal je volgen. Alle dagen van het leven, amen. En heb ik iets gekozen? Het gebed. Gebed. Goede God. Wie wij ook zijn. Waar we ook vandaan komen. U bent de koning. Die ons uitnodigt. In uw koninkrijk. Tot u willen we bidden. Voor mensen die zichzelf zijn kwijtgeraakt.

die zich verliezen in de drukte, het vele, het vallen van onze wereld, dat ze ruimte vinden om op adem te komen, dat ze omgevormd worden en u kunnen ontmoeten. Voor mensen die u missen, die naar u verlangen, die u zoeken, vaak onbestemd, ongericht, dat ze u mogen herkennen in wie ze ontmoeten, dat ze verbondenheid ervaren en u mogen vinden. Voor mensen die achteraan in de rij staan, die zich niet gezien voelen, niet uitgenodigd, niet gekend, dat ze uw uitnodiging mogen horen en verstaan, dat ze in vertrouwen mee kunnen delen in uw verbond met ons. Voor mensen die samen uw kerk op aarde vormen, die bij elkaar komen, vieren en uw woord verkondigen in woord en daad, dat zij uitgenodigd en bemoedigd mogen zijn, dat ze in onze wereld vreugde en licht mogen uitstralen. Eeuwige onze God, wij danken u aan die momenten dat we uw bemoediging en uw liefde mogen ervaren, omdat we door u zijn uitgenodigd. Verhoor onze gebeden, zo bidden wij door Jezus uw Zoon, die met u leeft en bij ons is, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen. En heb ik aan een lied uitgekozen voor vanavond. Het is een bekend lied ook nog. Mijn Vader, dank u wel dat u steeds bij me bent. Dat u al mijn gedachten en verlangen kent. Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn Vader, dank u wel. Ik dank u dat uw hand mij steeds behoedt en leidt. Dat u mij wil behouden in de felste strijd. Voor troost die u mij geeft in mijn onzekerheid. Mijn Vader, dank u wel. Ik dank u voor de diepe vrede en de rust. Voor redenen dat blijdschap en verlevenslust. Ik dank u dat u zelf de heel mijn leven vult. Mijn Vader, dank u wel. Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer. Wat u aan mij wil geven, dat is toch veel meer. Ik ervaar uw diepe rijkdom.

0: En nou maar weer goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En baby boy.
1: Baby boy, ja.
0: Ja, komen jullie straks gezond en wel weer thuis.
2: En, ja, moeder, goedenavond.
0: En, ja. En tot de volgende week, want ik heb het gehoord, de baby boy. Tot de volgende week dan weer Ramon.
1: Ja,
0: met
1: ja,
0: de wil van onze lieve Heer natuurlijk.
1: Zo is dat, dank u wel.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, okay, en dan voet ik verder groeten. Ik weet het niet van meneer FIFA, maar dag meneer FIFA, groetjes. Meneer Soeteke, weer in Nederland, hè? Goedenavond, een andere heer. Hoe heet hij weer? Wilgo, of zo?
1: Ja, Wilgo.
0: Wilgo ook, jij ook vertrekt wel te rusten, en Soeteke. Zoon lief, dochter lief, tante Mau, hoe gaat het met u? Mevrouw Cedar, of u ook, en tante Loes, gaat het goed met u? Wij VVV, vreugde, vriendschap en vertrouwen. Gaat alles al goed? Mevrouw Archidee, mevrouw Ursula. Veel liefde. Helen. Meneer Jan, hoe gaat het met u? Mevrouw Carmen. En mevrouw en meneer het raam. Meneer Burleson, gaat het ook goed? Maas en Rinja. En Ingrid. Etna en Noortje. Die zijn in Nederland nu hoor. En Robin zijn moeilijke en zijn nieuwke en zijn moeder Dean. De hele familie Etnel. Oma Daisy en Erik, mijn broer. En Erik. Evert en de vrouwtje. Groetjes. Dag Stanga. En alle luisteraars van Radio Jamoreke. En van alle radiostudio's. Groetjes. Gezond naar bed en gezond weer op. En tot de volgende week weer met God. Wie ik vergeten ben. Groetjes. Mevrouw, ja, ik weet het. Dag Shirley. Groetjes. En dag Ingrid. Ik weet het niet als ik mevrouw Ursula goed. Dag mevrouw Ursula nogmaals. En allemaal tot de volgende week weer met God wil. Dag Raman, dag babyboy.
1: Ja. Doei.
0: Ja, en laat je die christelijke liederen horen.
1: Die komen eraan, ja, die komen eraan.

0: Goedenavond, luisteraars van Jamoreke. Bij deze babyboy groet. Ik hoop dat jullie hebben genoten van onze programma. Volgende week met Gods wil dat we weer jullie kunnen verblijden met mooie muziek. Mij horen jullie nog niet met mijn reggae-programma, omdat ik bezig ben in te werken met de nieuwe installatie die we hebben. Maar heel binnenkort gaan jullie weer genieten van mijn reggae half uurtje. Dit was Babyboy. Groetjes voor straks wel te rusten.
1: En natuurlijk, ja, 9 minuten voor 10. Ze hebben al omgeroepen dat ze gaan sluiten, u weet het wel. Hier wordt er 2 keer per dag geroepen dat ze bezig zijn met sluiten. Mijn naam is Ramon, ja, hoofdverantwoordelijke van Radio Jamoreke. En ik hoop dat u van deze mooie uitzending genoten heeft. We doen ons best, meer kunnen we niet doen dan we in huis hebben. Het was mij genoegen uw gast hier te zijn en tot volgende week. En natuurlijk, since I met you.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.

0: Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek.

0: onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Dennis Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen